0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en 1 agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast. Zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat er per hectare zo'n 9000 muizen zijn. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. En leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd. En in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar het identiteit van het slachtoffer. Op de A67 bij Lierop, die is in de richting van Venlo nu afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui. Het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister app of DAB+.
1: 5:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzocht wat de identiteit van het slachtoffer is. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 6 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar eerste zege, de Giro d'Italia Women, uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan heel veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Groot nieuws. Jurjen ten Brinke.

Goedemorgen, het is zondag 31 mei, kort na 6 uur. Van harte welkom bij Groot Nieuws. Wat fijn dat we deze laatste zondag van de maand mei samen mogen beleven. Ook de laatste dag van deze maand. 3 uur lang heerlijke muziek. Ik zie ernaar uit en ik hoop jij ook. Doorgaans zijn mensen met dit zomers aandoende weer wel eerder wakker. Ik merkte het vanmorgen in ieder geval weer in de auto. Er was meer verkeer dan, laten we zeggen, een paar maanden geleden. Misschien ben je ook al lang wakker. Ik zou zeggen, geniet ervan. Waarvan? Nou, van Dionne Warwick bijvoorbeeld, met het lied So Amazing. Maar we starten vanmorgen met een soort pleidooi, een oproep van Brent Bourgeois. Let his love into your heart. Zorg dat Gods liefde binnenkomt vanmorgen. Wees er open voor. Laat het maar gebeuren. Het is tenslotte zondag.

daar niet blij van worden, zou ik zeggen. Bridge over Troubled Water. Die internationale klassieker vanmorgen, gezongen door Simon & Garfunkel. We gaan naar Sarah Groves, het lied Conversations. Het is een lied uit het hart. Onder andere over de liefde van Jezus Christus.

Without You zingt Mark Farner. En zo is het natuurlijk maar net. Deze Amerikaanse singer-songwriter is bekend geworden als leadzanger van de hardrockband Grand Funk Railroad. Overigens speelde hij daar ook gitaar in de jaren 70. En in de jaren 90 is hij toen uit die groep gestapt en solo verder gegaan. Waarna hij ook een paar albums heeft uitgebracht vanuit meer christelijke thema's. Ik zou zeggen een mooi begin van deze dag van bezinning, de zondag. Hopelijk word je rustig wakker, geniet je mee. Ik vond het leuk om meerdere van jullie afgelopen zondagmiddag te ontmoeten op het Pinksterfestival Opwekking. Diverse luisteraars kwamen zich even melden bij de tent van de EO om hun gezicht te laten zien. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, want ik zie hier wel de appjes binnenkomen op de NPO Luister-app, maar heb er niet altijd een gezicht bij. We gaan naar Christy van der Stal. Ze zingt vandaag ons eerste Nederlandstalige lied met als titel Onbetaalbaar. En dat helpt je vast bij de bezinning op deze zondag.

Feed my sheep, een zin die Jezus uitsprak richting zijn discipel Petrus. Voed mijn schapen. Je bent er wel niet de perfecte leerling, Petrus, met je opvliegende karakter en zelfs de ontkenning bij Jezus te horen. Maar je wordt opgeroepen om er te zijn voor de mensen die je nodig hebben. Voed mijn schapen. Ja, je hoorde dat lied, het werd gezongen door een van die karakteristieke singer-songwriters van weleer, Don Francisco. We gaan naar Tammy Jensen met het lied Daystar. MUZIEK

Aaron Joffrey was dat met Unexpected Guest. Een liedje uit 1997. Het was een week waar van alles gebeurde, maar niet per se op het wereldtoneel. Nou ja, dat zeg ik zo. Er was niet echt, zeg maar, groot, vervelend, moeilijk, dramatisch nieuws of zoiets. En tegelijk realiseer ik me dat het bijna gevaarlijk is om dat te zeggen. Want wellicht zijn we zo gewend geraakt. Ja, misschien moet ik bij mezelf houden. Ben ik zo gewend geraakt aan alle nadigheid en ellende dat je er dus niet eens meer van opkijkt. Als er een aantal mensen vastzitten ergens in een grot, of als er een explosie in een mijn is, of als er weer allerlei slachtoffers vallen in de Oekraïne of op andere plekken. Wat is er toch een boel gaande in deze wereld? Ja, wat komt er ook veel op ons af? Dat is de andere kant. En er is geen plek meer op de wereld, zou je bijna kunnen zeggen, waar vandaan het nieuws niet deze kant op komt. En als je dat allemaal binnen laat komen, dan zou je er hopeloos van kunnen worden. Anders gezegd, we verlangen allemaal wel naar hoopvolle berichten. Nou, die zijn er ook. In ieder geval, Dolly Parton, die brengt vanmorgen een beetje licht in het geheel door te zingen: Everything is beautiful.

Een love song for a savior, Jars of Clay. Een liefdeslied voor de redder, voor de Heer. Ik hoop dat je je daarin herkent. Dat je dat wilt en dat je in je eigen woorden wellicht ook zelf regelmatig zo'n liefdeslied maakt. Al hoeft het niet zo mooi te zijn als het maar oprecht is. Ik zou zeggen, net als Amy Grant, want met haar gaan we dit uur van Groot Nieuws afsluiten. We gaan er even uit voor het nieuws. Tot zo. After the fire.

0: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
11: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
12: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
13: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: Het is 7:00. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken naar de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Onderzocht wordt of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer tot besluit. In Limburg en Brabant geldt code geel. Dan kan korte tijd veel regen vallen. Met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Groot nieuws. Jurjen ten Brinke.

I Will Sing, hoorde je. Mooi lied hoor, Don Moen. Hartelijk welkom opnieuw bij het tweede uur van Groot Nieuws. En voor de luisteraars die net wakker zijn geworden, de zon die staat al een poosje aan de hemel. Vanmorgen toen ik om 5:30 in de auto zat, was het al 18 graden buiten. Dacht ik, nou, het gaat wel een warm en een mooie dag worden. Ik ben benieuwd naar jouw ervaring bij het luisteren. Als je al wat langer meedoet hier vanochtend. Dank voor de berichtjes. Zeg ik maar even tegen Rianne, tegen Antoinette, tegen Margreet, tegen Margriet, tegen Jan, tegen Han, tegen Anna, tegen Aad, tegen... Nou ja, ik... Nou, heb ik natuurlijk een aantal mensen nog weer niet genoemd. Ja, dat is het risico van het vak. Hartstikke leuk dat je meedenkt, reageert en dat je blij bent met wat er hier op zondagochtend gebeurt. We gaan luisteren naar een nummer van Disciple uit de Opwekkingbundel. Het lied is een vertaling van het origineel All Heaven Declares door Noël Richards. Een aanbiddingslied over de opstanding van Jezus. En je gaat het horen. Het heeft als Nederlands titel De Hemel Juicht gekregen.

Je hoorde het. Dat was Psalmen voor nu met het lied Een stem die ik niet kende. Gebaseerd op Psalm 81 voor veel mensen in een andere melodie bekend genoeg. Denk maar aan dat opent uw mond als je dat vroeger hebt geleerd, zoals ik ook. Het is een opvallende combinatie trouwens, die psalm, van een feestlied, een oproep tot de aanbidding en ook nog eens een scherpe waarschuwing. Waarschijnlijk heeft Asaf, die veel psalmen op zijn naam heeft staan, dit lied geschreven. We gaan naar iets heel anders. Jocelyn met het lied De Grootste Rest. Luister maar mee.

Ja, in alle rust zou ik willen zeggen. De band Sela met een loflied op de naam van God. Uw naam is Jezus, zongen ze. Dat is wat aanbidding middels liederen doet. God groot maken om wie hij is. Of zoals Mosaic Worship het zingt. U God, u bent allesomvattend.

0: Dr. Arnold Huygen. En als je dat wilt terughoren, ga dan even naar een van de verschillende podcastkanalen. En luister die aflevering van 20 minuutjes terug. Vraag het Jurien. Als je erop googelt, dan kom je vanzelf op een website waar je dat kunt horen.
1: Dit is Vraag het Jurien.
0: En in die podcast komt ook altijd een stukje Bijbel naar voren. Nou, dat ga ik nu met je behandelen. Er zijn een paar bekende passages in het Nieuwe Testament over dit onderwerp. En één daarvan is 1 Petrus 2. Een brief dus van Paulus aan de van Petrus, geschreven aan verschillende gelovigen in die tijd. En hij zegt het volgende. Erken omwille van de Heer het gezag van de overheden die door mensen zijn aangesteld. Van de keizer als hoogste autoriteit en ook van de gouverneurs, door hem afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Hoor je dat? Dat zinnetje moet je even onthouden. God wil dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Handel als vrije mensen, maar ook als dienaren van God. Want u moet niet achter uw vrijheid uzelf verschuilen om u te misdragen. Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. Het gaat hier over de keizer. Vandaag de dag hebben we die hier in ieder geval niet meer in ons land. En volgens Bijbeluitleggers mag je daar ook lezen de gekozen overheid. Wat me echt aanspreekt in deze verzen is dat er enerzijds de overheid gezien wordt als iets door mensen aangesteld. En zo je wilt kun je erin lezen dat democratie niet verkeerd is. En tegelijk erken je hun gezag niet omdat ze gekozen zijn, maar, zo staat het hier, omwille van de Heer. Ja, en dat is dan weer in lijn met de 10 geboden, het Oude Testament, waar we opgeroepen worden om onze ouders te eren. En direct kun je dan de vraag stellen, ja, moet je dat ook doen als ze slechte ouders zijn? Of als ze hun macht misbruiken? Of als ze hun kinderen te weinig bevestiging geven? Nou, misschien moet je ze dan wat minder eren, maar we lezen nergens in de Bijbel, nou, dat hoeft niet meer als ze dingen doen die niet goed zijn. Dus laat dat nou gewoon staan. En dan ook dus richting die overheid. En tegelijk is het wel een soort knipoog. Ik moest wel om glimlachen, dit gedeelte. God wil dat we door het goede te doen, in de samenleving, in de kerk, in onze gezinnen, door gehoorzaam te zijn, dwazen onwetend de mond snoeren. Oftewel, de machthebbers die we hebben, dat zijn niet per se de slimste, de beste en de goede personen. Door zelf niet dwaas te zijn, ja, snoer je onwetende dwazende mond. Nou ja, maak even praktisch dan. Nou, dat zal ik doen. Wat mij betreft zijn dwaze mensen bijvoorbeeld de rellen rond een asielzoekerscentrum. En let op, ik zeg daarmee niet dat de bewoners niet gehoord moeten worden. Ik heb het over de rellen. Dat is dwaas. Daarmee gooi je eigen glazen en je eigen geloofwaardigheid in. Nou, en dan zegt de Bijbel dus, wees zelf nou niet dwaas, zodat je onwetende dwazen de mond snoert. En doe je dingen als een vrij mens. Nou, ook als dienaar van God. Want die vrijheid, zo stond er, is niet bedoeld om jezelf te gaan misdragen. En zo eenvoudig antwoordde Petrus dus al op die vraag 2000 jaar geleden. Heb ontzag voor God, zegt hij. Met andere woorden, eer hem. En tegelijk, heb eerbied voor de overheid. En ook als je nu denkt, ja, maar die overheid die doet niet christelijk. Nou, weet je, dat deed de keizer ook niet. En tegelijk geeft de Bijbel wel een grens aan, hoor. Wanneer de overheid iets van je vraagt wat rechtstreeks tegen Gods wil ingaat, dan kies je als christen voor gehoorzaamheid aan God boven mensen. En een belangrijke tekst daarvoor vinden we in Handelingen 5. Als de apostelen van de Joodse leiders te horen krijgen dat ze niet meer over Jezus mogen spreken. En dan zeggen Petrus en de anderen, ja sorry, maar we moeten God meer gehoorzaam zijn dan mensen. En dus zie je eigenlijk binnen het christelijk geloven, de traditie, twee principes tegelijk. Normaal gesproken heb je respect voor wetten, belastingen en openbaar gezag. En burgerlijke ongehoorzaamheid, ja, dat doe je als de overheid iets gebiedt wat onrechtvaardig of zondig is. Ja, dan is tenslotte natuurlijk de vraag, wanneer is dat zo? Nou, in het antwoord daarop verschillen christenen nogal. Denk maar aan de coronatijd, waarin de een met een beroep op de Bijbel nadrukkelijk aangaf dat vaccineren en vergaande beperkende maatregelen om burgerlijke ongehoorzaamheid vroegen. Terwijl anderen juist zeiden, ja, is dit nu waarin je mag zeggen dat je je eigen keuzes maakt? Ik ga in deze korte podcast natuurlijk mezelf niet laten verleiden tot een rijtje situaties waarin je dat nu wel of niet mag doen. Maar misschien helpt dit. Als je met de Bijbel in de hand wilt rechtvaardigen wat je doet, dan is het goed om te zien dat de tekst om God gehoorzamer te zijn dan mensen gaat over de verkondiging van het evangelie. Ik zal niet zeggen dat het anders niet geldt, maar je kunt niet zomaar op elke situatie waarin jij vindt dat de overheid te ver gaat zeggen: oh, we gaan er tegenin, want ik moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Als dat zo zou zijn, dan zou de Bijbel bijvoorbeeld bij een onderwerp als christenvervolging zeggen: geef je er niet aan over, vecht terug, kom op voor je rechten. Maar dat staat er allemaal niet. Wat er wel staat is het tegenovergestelde. Als je lijdt om Jezus wil, ja, als je om Jezus wil gedood wordt, dan heeft God je waardig geacht om voor hem te lijden. Nou, dat is nogal wat. Hele grote woorden, zou ik zeggen. Doe goed, dat staat er. Doe goed en laat daarmee de dwazen met de mond vol tanden staan. Hoe je het went of keert, dat is in ieder geval iets anders dan gewelddadig in verzet komen. En realiseer je dat sociale media vandaag de dag ook als wapen fungeren. Je kunt er ongelooflijk venijnige en heftige woordenwisselingen hebben die verder gaan dan een gezonde discussie. Dus mag je kritisch zijn? Moet je doen wat de overheid altijd zegt? Ah, wees kritisch. Of om even die woorden te gebruiken: positief kritisch, constructief kritisch. En zo je wil, heel kritisch. Maar blijf je alsjeblieft bewust van het feit dat God regeert, ook als overheden foute keuzes maken. Wees God gehoorzamer dan mensen als het erop aankomt. Maar wees ook kritisch naar jezelf als het gaat om de vraag wat precies de onderdelen zijn waarin je God gehoorzamer moet zijn dan mensen. Ik hoop dat dit je een beetje helpt. En zoals gezegd, verdere info nog in die podcast die je kunt terugluisteren. We gaan naar Deo Cantemus. Geef mij een geloof. Zo vast en zo sterk.

Ja, dit hoef ik natuurlijk eigenlijk niet meer uit te leggen. Koorzang met die oude klassieker, want dat is het wel een beetje. Ik weet nog dat ik het vroeger gezongen heb op het koor waar ik op zat als kind. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag? Nou, in het tweede uur van Groot Nieuws hebben we een stukje gehoord uit de podcast Vraag het Jurjen, waar afgelopen vrijdag de vraag centraal stond: mag je nou kritisch zijn op de overheid en moet je altijd doen wat ze zeggen? Ik heb daar al het een en ander over genoemd. Ik ben ook over in gesprek gegaan met theoloog der Nederlanden, professor

0: Mannenkoor Asaf was dat met dat bekende lied. Welk een vriend is onze Jezus.
1: Ik bid voor jou.
0: Graag wil ik samen met je bidden. Heer onze God, dank u wel dat we opnieuw zondag mogen vieren. Dat we dat kunnen doen in een land waarin vrijheid is. Waar we de afgelopen dagen mochten genieten van mooi weer. Al was er ook een stevige regenbui en donderwolk over het land heen. Maar we danken u voor een plek om te wonen, om te leven en om zondag te vieren. Samen bidden we, zegen al die kerken en al die mensen die daar zijn om vandaag geïnspireerd te raken, om zich op u te richten, om de afgelopen week als het ware aan u te geven, maar ook de komende week in vertrouwen hoopvol tegemoet te gaan. We willen u samen bidden om wijsheid als het gaat om die vraag waar die langskwam. Waar zijn we gewoon gehoorzaam of waar zijn we kritisch? En hoe moeten we dan op de juiste manier kritisch zijn? En hoe blijven we met name naar u luisteren? Help ons daarin, is ons gebed. We willen u samen vragen. Wilt u bij degene zijn die deze week operaties ingaan? Zoals degene die geappt hebben. Heer, een MRI-scan of juist een uitslag van een onderzoek verwachten wat spannend is. Wilt u erbij zijn deze week? En uw beschermende handen om hen heen leggen. We bidden ook voor de mensen in Suriname. Als Lize ons vertelde over diverse projecten daar die Metterdaad steunt. Dank dat daar mensen zijn die zich inzetten voor degene die hulp nodig hebben. En wil u ook wel echt bidden. Geef hen de moed om door te gaan. En ook de financiële mogelijkheden om dat te doen. We leggen vandaag in uw hand. In Jezus' naam. En we willen u bedanken voor uw trouwe zorg.

Jij dacht, we gaan er eens in alle rust uit. Dat doen we meestal niet, maar vandaag wel. Met een gebed tot onze God. Leer mij uw weg, o Heer. Gebaseerd ook op een van de psalmen. Het jonge koor Immanuel, dat zong het voor ons. Het zit erop. 3 uur groot nieuws. Ik hoop dat je een hele mooie zondag tegemoet gaat, waarin je de zegen van God zult ervaren. Zometeen hier op deze zender. Jacques Kleuter zit al klaar hiernaast, samen met Angelique Klein in de Sandwich. En ik ben er volgende week weer voor een nieuwe aflevering van Groot Nieuws. Doei!

In Suriname krijgen veel ouderen en mensen met een beperking niet de zorg die ze nodig hebben. In het Emmahuis in Paramaribo wonen ouderen die nergens anders terecht kunnen. Maar het gebouw is ernstig vervallen en onveilig. Daarom komen we in actie voor een renovatie van dit verzorgingshuis. Zodat het weer een veilig thuis wordt met goede zorg. Ook ondersteunen we gezinnen die zorg dragen voor een familielid met een beperking. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Suriname.

0: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
11: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
12: Wie, ik?
11: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
12: Echt waar?
11: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
12: Dat is stoer van mij.
11: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
12: Woehoe!
11: Op sunweb.nl.
13: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: Het is 9:00. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor is niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
13: De Sandwich. Jacques Kleuters. Avro Top.

Goedemorgen, de sandwich. Heb je lekker geslapen? Ja, ik kreeg van de week een gedichtenbundel thuis gestuurd van Babs Gons, die nog een tijd lang dichter des vaderlands is geweest. Spoken word heeft ze aangedaan en poëzie. Wat het verschil is niet altijd even duidelijk. En die bundel die heet Wie zijn we morgen? En daarin lees ik een ode voor aan die stad. Zojuist riep de stad me de deur uit, de grachten op, de stegen door. Ik liep door dat park in Zuid, waar ik zomerslang danste, op het ritme van kalebassen, met vlinders die zelfs in oktober nog af en aan vlogen. Naar die brug in West, waar ik ooit afscheid nam, waar je de tranen nog altijd kon horen vallen. Naar die markt vol vis waar ik aan de lippen hing van iemand die zo mooi kon vertellen dat ik wilde logeren in de verhalen. Flanerend in mijn beste huid, met mijn mooiste ogen, zocht ik de wegen af naar de paradijsvogels, de bonte parade van volksminnaars, straatdichters, van wandelende kunstwerken en gelukszoekers die net als ik ooit de stadsgrenzen overstaken. En toen ik me weer even omhelst voelde, de stad als een zachte stola om me heen, wist ik het weer. Vanaf hier, vanuit deze stad, hou ik het meeste van de wereld.

Yves Dutheil, vaste waarde in het Franse chanson. En terecht, man met interessante muziek soms. En altijd veel aandacht voor de tekst. In die zin, het zijn goede teksten, mooi rijmend. En hij heeft ook een keer een prijs gewonnen. Een belangrijke Franse poëzieprijs voor zijn mooie teksten. Ja, hij zet zich erg in voor de Franse taal. Yves Dutheil, daarvoor hoorden we de stem van Billy Eckstein. Natuurlijk een beetje een vergeten naam. Maar was een goede zanger in zijn tijd. Blue Moon zong hier, beroemd lied van Roger Hart. Ja, we zijn begonnen met de sandwich. Angelique heeft uitgezocht. We hebben twee mooie nummers al gehad. En laten we eens luisteren aan wat Marlijn Weerdenburg deed met die schetsen van liedjes die ze vond in die cassettebandjes van Ramses Shaffy.

Ja, de vaste Stentwich-luisteraar die weet natuurlijk dat ik een liefhebber ben van het geluid van de Canadese zangeres K.D. Lang. Suddenly zong ze. Ik vroeg aan Angelique, zij schrijft toch altijd haar naam K.D. Lang met kleine letters. Weet jij toevallig waarom dat is? En toen zei ze van, ja, er zijn allerlei uitleg over, maar K.D. Lang heeft een keer in een interview gezegd dat ze op school nooit de hoofdletters goed onder de knie heeft gekregen. En dat zou het moeten zijn. Je weet het niet. Het album waar dit nummer Suddenly van kwam heet Invincible Summer. Daarvoor dus Kom maar bij me van radiocollega en actrice Marlijn Weerdenburg staat op een album Een schat aan Shaffy. En dan een bekend nummer van Lennon en McCartney is Fool on the Hill. Altijd erg mooi gevonden.

Ja, dan denk je dat je in de Appalachian Mountains zit. Maar nee hoor, je zit in Drenthe. Bertolf Lentink, groot fan zijn we van deze man. Een Nederlandse vent die goede cd's maakt. Blue Finger was zijn laatste cd. En dat was inderdaad met allerlei bluegrass muziek erop. En had zijn eigen nummers, had hij het weten te verwerken tot bluegrass nummers. En nu komt er een nieuw album van hem uit, Blue Finger Number 2. En daar hebben we dus net het trekje van gehoord, Still Have You. Allemaal nieuwe nummers van Bertolf op zijn nieuwe album. Daarvoor hoorden we Sergio Mendes in Brazil, 666. Eigenlijk een niet zo vreselijk succesvolle jazzmuzikant, Sergio Mendes. Maar toen begon hij dus die groep Brazil 66 en met Herb Albert. En toen werd het een geweldig succes.

Gloria, dat is een compositie van de jazzpianist Chai Maestro. En die nodigde verschillende gasten uit voor een nieuw album, The Guest House. En onder andere de jonge Portugese singer-songwriter Maro. En die hoorden we dus zingen. Daarvoor dat prachtige, magistrale Portugese geluid van Amália Rodrigues. De nationale heldin van de Fado. En zij zong Gaivota. En dat is een zeemeeuw. Ja, ik vertelde vorige week zondag dat ik naar de Foxtrot zou gaan. De musical van Annie M. G. Schmid en Harry Bannink. En dat was toch wel een hele bijzondere gebeurtenis. Ik raakte ernstig ontroerd tijdens die voorstelling. En ja, terwijl het eigenlijk een hele leuke, luchtige musical is. Met hele fijne muziek, veel bekende nummers. Natuurlijk, er speelt 30 jaren, dreiging, abortus. Er zaten allerlei wolken voor de zon. Maar toch, het geheel is een mooie, leuke musical. En waarom was ik dan toch zo ontroerd? Ja, het was alsof ik na jaren een oude vriend tegenkwam die ik meteen herkende, terwijl ik hem toch al 50 jaar niet gezien had. En dat hij ook 50 jaar ouder was geworden, net als ik. En het was ook eigenlijk alsof die eerste versie die ik in 1977 heb gezien nog meespeelde. Alsof Willem Nijholt daar ook nog stond. Het hielp natuurlijk ook ontzettend dat Gerry van der Kleij, die er 50 jaar geleden bij was, er nu ook weer bij was, zei het in een andere rol. En dat was heel vertrouwd. Het was als het ware alsof de geest van toen nog in de uitvoering

voering van nu aanwezig was. En dat heb je wel eens, dat je plotseling overvallen wordt door herinneringen van vroeger. En die emotie die ik voelde, dat ontroerde, dat kwam natuurlijk ook door die muziek van Harry Bannink. Dat is niet zomaar een geslaagde partituur, weet je wel. Nee, dat is... Het was alsof je, ja, wat moet ik zeggen, alsof je mijn eigen geheugen op muziek had gezet. Ik hoorde eigenlijk in die voorstelling, in die bekende nummers, alle keren terug dat ik ze ooit thuis gedraaid had op de plaat, of dat ik ze op de radio had gehoord. Het waren sporen, zeg maar, in het bos van mijn herinnering. Geheugenpaden. En ja, het was ook heel goed. Dus ik kan jullie aanraden om erheen te gaan. Het is een hele goede cast. Het werd verschrikkelijk goed gezongen. In bepaalde opzichten misschien nog wel beter dan toen. Want de mensen die tegenwoordig musicals doen, die zijn veel beter dan 50 jaar geleden. Ze kunnen allemaal zingen, dansen. En ja, echt heel goed. Het wordt met liefde en met respect wordt het gedaan. De muziek is redelijk dichtbij gebleven bij wat het was. Er is niet vreselijk in de regie aan de gang gegaan. Zodat... Nee, dus de echo van toen zat er mee, speelde mee. En leuke dingen. Gerry is heel goed. Marjolein Touw is hartstikke leuk. Ja... De voorstelling is ouder geworden. Ik ben ouder geworden. De mensen zijn mee. Het hele leven zit erin bij. Nou, ik hou erover op, want ik ben geen recensent. Maar ik wil alleen zeggen dat die musical Fox, dat moet je nog maar gaan zien. En de muziek is geweldig en overeind gebleven. En die geestige teksten van Annie Spiet. Het is er allemaal nog.

0: twee versies van Foxtrot. De Laatste Dans uit het origineel 1977. En Paul de Leeuw dus met niks in de hand. En dat is een versie van een paar jaar geleden. Altijd mooi weer om te horen. Die lichtelijk cynisch, ironische teksten van Annie. En die prachtige muziek van Harry Banning. Die in je oor blijft hangen. En die vanzelfsprekend klinkt. En toch niet zo vanzelfsprekend is. Er is een folkzangeres, een songschrijfster. En die is al vanaf 2000 bezig. En die zat in groepen, in duo's en solo's. En heeft een nieuw album uit. En ze heet Sigrid Moldestar.
1: Ha ha ha.

En dat was tot slot van het eerste uur van de sandwich. Sigrid Moldestad met Moriër, Som Aldrisov, dat is Moeders slapen nooit. En Toto met Gorgi Porgi, en dat is een Amerikaans kinderlied. We zijn eruit, het eerste uur is gedaan. Kik van de Veer komt zo, om 11 uur zijn we weer terug. Tag hoor!

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Ja, voordat ik hier manager...

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Het is 10:00, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfor ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer tot besluit, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
10: Andermans Veren. Kik van der Veer.

0: Overigens, op politie kan inspirerend werken. Ik was hier afgelopen donderdag. En ik heb een fout geparkeerd. En we hebben meteen een bekeuring gekregen. En ik heb hier meteen dit binnengekregen. Accept Giro zit er nog aan. Justitie. Oh. Ik heb een brief geschreven om te protesteren tegen de bekeuring voor fout parkeren. Dus misschien als tip zou je ook kunnen doen, hè? Aan de politie. Beste oom agent. Hoewel ik het gezag niet wil schofferen, wil ik bij deze gaarne reageren op hun mijn zinziens onterechte prent. Bij wijze van steekhoudend argument verwijzend naar het bord betaald parkeren, wilt u van mij een geldsom incasseren, maar dat lijkt mij bepaald niet consequent. Want heeft u ooit betaald verlof gepland of weet u betaald voetbal te waarderen, dan kunt u het ook zo interpreteren dat u juist mij dat geld verschuldigd bent. U kunt dus het bedrag dat op de cent naar onderstaande rekening gireren, bij voorbaat dank. Ik heb er nog niks van gehoord, maar dat zou dus kunnen. Hè? Dat zou dus kunnen, dat zou dus kunnen. Politie kan.
1: Goedemorgen, welkom bij Andermans Veren. Luister zolang het nog kan. Ja, dit was taalvirtuoos Frank van Pamelen, die bij ons in de zomerveren weer tips in tekstschrijven gaat geven op 12 en 19 juli in Theater Blaricum. Theater Blaricum, zie daar voor kaartjes. De verkoop loopt lekker, dus ik zou maar opschieten. We gaan naar Frankrijk. We gaan naar Frankrijk. Van The Amazing Stroopwafels. U hoort behalve de zang van de schrijver en componist ook de accordeon en zang van de onlangs overleden stroopwafel Rien de Bruin. In memoriam Rien.

0: Ja, leuk hè. Ik blijf het een geweldig nummer vinden. Er zijn mooie verhalen over dit liedje. Bijvoorbeeld dat Wim Kerkhoff, de schrijver-componist, helemaal niets had met Frankrijk. Maar hij zong erover omdat het eerst over Duitsland ging. Ik ga naar Duitsland, ik kom nooit meer terug. Nog 3 minuten, daar gaat mijn trein. En dat wekte hele verkeerde associaties. Dus werd het Frankrijk en een hele grote hit dankzij de Tour de France. Nou, de rest moet je maar lezen in het prachtboek dat Merlijn Kerkhoff, de zoon van Wim, schreef over die amazing stroopwafels. Jenny Arian, ze zingt nog steeds de sterren van de hemel. Ik draai een lied over de reis van een mes. Ze heeft iets met Griekenland, ze komt er vaak en ze vroeg aan Willem Wilmink of hij een Grieks lied wilde vertalen. Willem sprak geen Grieks en vroeg aan een Griekse restaurateur om de tekst letterlijk te vertalen. En daar maakte hij dus de liedtekst Het Mes van.
1: Achter mijn riem heb ik een mes.

Jongen, jongen, Jenny Arian, ja, geweldig. Met begeleiding van Dick van der Stoep, piano. Prachtig, prachtig. Ja, ik ga vanmiddag naar de allerlaatste voorstelling van Joop Visser en Jessica van Noord, dacht ik. Maar dat is niet zo, want Joop en Jessica die treden ook nog op bij ons in de Zomerveren op 12 juli. En ik maak geen reclame, want dat hoeft niet, want het is al helemaal uitverkocht. Maar de andere je Zomerveren, daar kunt u nog gewoon heen, hè. Vanmiddag is er ook een laatste voorstelling. Haar allerlaatste uitverkochte voorstelling in Utrecht van Lenny Koer. Daarna verlaat ze Nederland. Ze heeft dan een glanzende carrière achter de rug. Ik draai van haar allerlaatste cd Licht, het lied Bos van mijn jeugd. Lenny, als je luistert, heel veel succes vanmiddag in Chile en veel geluk. Ik blijf je draaien.

Ja, ik vind het ontroerend. Bos van mijn jeugd, van de laatste cd Licht van Lenny Coeur. Ja, dit is de laatste dag van de Annie M.G. Schmid Week. U hoorde zojuist al twee prachtnummers uit Foxtrot in de Sandwich. En ik ga nou iets heel anders draaien. Een lekker ondeugend liedje op de valreep van deze week. Uit Ja, zuster, nee, zuster. Over een driehoeksverhouding. Ja, dat schreef ze gewoon voor de kinderen. En Hetty Blok en Carla Lip zongen hartstochtelijk over Nico Meijer.

0: Ja, leuk liedje is het toch. Johnny van Lenny en de Wespen. Van hun cd Pleisterplaat van een jaar of 5 geleden. Ze blijven mooie cd's maken en dat merkt u bij de Sandwich en bij ons. Wat is geluk? Daar zijn veel liedjes over. Lucky Fons de derde had een hele mooie invalshoek. Hij schreef en zong Geluk is een ober van zijn recente cd De Zachte Krachten.
1: Geluk is een ober die precies weet wat hij doet. Die een neutje voor je inschenkt, heel precies en goed. En dan de ingeschonken borrel een lichte bolling geeft. Hij is de verlosser voor wie naar perfectie streeft. Geluk

en die ons de rust kan schenken.

Ja, Bies van Ede, die schreef weer een mooie tekst. Jaco van der Steen zet het op muziek en zong het ook. En nou twijfelde ik of ik de titel al zou verraden. Nou, dat doe ik niet. Na afloop hoort hij hoe dit liedje heet.

0: En dit liedje van Bies van Ede en Jacob van der Steen heet Café het Hemeltje. Ja, ik had het vorige week over kinderen en daar paste Bert Klunder net niet in. Ja, Bert is geen kind meer, integendeel. Nu past hij er wel in. Wat nu komt, zat in een van de leukste televisieprogramma's die ik ken. Het educatieve voorlichtingsprogramma Mannen voor Vrouwen. Jeroen van Merwijk presenteerde een stel grappige mannen die grappige dingen voorlazen over vrouwen. Eenvoudiger kon het niet eigenlijk. Er zaten dus alleen maar vrouwen in de zaal. Bert Klunder las de volgende filosofische beschouwing voor.
1: Ik geef het woord aan Bert Klunder.
2: Een man is op zijn best met kinderen die niet van hem zijn. Een man hangt namelijk graag de leuke pief uit. Zolang de man zeker weet dat er geen bloedverwantschap in het spel is, is niets een man te dol. Dan kan het niet gek genoeg. Dan mogen de kinderen paardje rijden op zijn rug totdat ze erbij neervallen. Dan speelt de man verstoppertje alsof zijn leven er vanaf hangt. Voor kinderen van zichzelf houdt de man er gek genoeg hele andere normen op na. Kinderen van hemzelf mogen opeens niks. Die moeten zich gedragen, bescheiden zijn en eventuele activiteiten een week van tevoren schriftelijk in viervoud aanvragen. Een man is op zijn allerbest met de kinderen van de buren. Vooral als er sprake is van een leuke buurvrouw die alles kan zien. Die toevallig voor het raam staat. Dan is een man niet meer te houden. Dan worden de kinderen rondgeslingerd totdat ze misselijk in de bosjes liggen. Dan lijkt een man met elke vezel die hij in zich draagt te willen zeggen: kijk eens hoe een leuke vader ik ben, buurvrouw. Maar owee als hij thuis zit met zijn eigen kroost, dan geeft de man niet thuis. Dan wordt er niks rondgeslingerd. Dan kunnen de kinderen een hou en een snauw krijgen. Dan moeten ze om het minste en geringste vroeg naar bed. Leermoment. Voor kinderen zou het een uitkomst zijn als alle vaders één huis opschoven.
0: Oh, wat was die man leuk. Ik dacht, dan ga ik dat eens even lekker terugkijken in de schatkamer, waar het hele archief van beeld en geluid in zou zitten. Nou, helaas, dit zit er niet in om licentieredenen. Ja, die Bert. Ja, de Bert is zo'n man waar we nog steeds, die missen we nog steeds, ook al is hij heel lang dood. Er zijn niet veel cabaretiers waar ik zo om heb gelachen als om Bert Klunder. Maar over kinderen gesproken, er is net een boek uit met teksten van Julian van Dongen, want ik

Ik dacht, en dan ga ik dat eens even lekker terugkijken in de schatkamer, waar dat hele archief van beeld en geluid in zou zitten. Nou, helaas, dit zit er niet in om licentieredenen. Ja, die Bert. Ja, de Bert is zo'n man waar we nog steeds. Die missen we nog steeds, ook al is hij heel lang dood. Er zijn niet veel cabaretiers waar ik zo om heb gelachen als om Bert Klunder. Maar over kinderen gesproken, er is net een boek uit met teksten van Julian van Dongen, Want ik besta. De mooiste liedteksten uit het Klokhuis met tekeningen van Stien van Kerkhoven. Wat een prachtig boek is dat. De toelichting die Julian schreef bij het volgende liedje. Het geweldige van het Klokhuis is dat alles een onderwerp kan zijn. Ook dingen die niet leuk zijn om over na te denken, zoals doodgaan. Sommige volwassenen zeggen, dat is toch geen onderwerp voor kinderen. Die zijn vergeten dat ze zelf, toen ze klein waren, ook nadachten over de dood. De muziek is van Peter van de Witte en Joy Wilkens zingt Nooit Dood.

Ja, dat kwam uit het boek Want ik besta van Julian van Dongen. Dit liedje vind je ook wel terug op YouTube als het goed is. Ja, Julian van Dongen, volgens mij is hij samen met Jan Beuving een van de opvolgers, waardige opvolgers van Willem Wilmink. Vorige week liet ik Wietike van Dort horen met dat prachtlied van Wilmink en Banik, Straten zonder kinderen. Maar het grote wonder over het kind dat kwam door een ongelukje mag er ook zijn, hoor. De tekst is van Tony van Verre, de muziek van Banik.

0: Ja, dit is ook een nummer van Tony van Verre en Harry Bannink. De mannen waren van alle markten thuis. Ja, dit is trouwens wel terug te vinden in de Schatkamer. Die onvergetelijke scène dat Edwin Rutte als conducteur dit zingt in de trein waar chef van Oekel en Fred Haché zich bevinden. De heren toonden zich uitermate geschokt door dit lied. Door dat woord natuurlijk. Hè. En ook op een gegeven moment kwam die Jezus voorbij in dat lied. Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet bij de VPRO. Hè, wat was dat lachen. Het wordt tijd om de vakantie voor te bereiden. Veel mensen, ik niet, zullen zich herkennen in het volgende verhaal van top-entertainer Jan Blazer.
1: Nou ben ik er dit jaar ook nog even tussenuit geweest. Hè. Ik was even naar Spanje. 3 dagen Schiphol, geheel bezorgd. Nou zal ik u een goede raad geven. U moet helemaal niet gaan. Weet u wat u doen moet? U gaat naar zo'n reisbureau en daar liggen op de toonbank van die gekleurde vakantiefolders. Dan trek je een ik ga met vakantiegezicht en dan kan je zo'n folder voor niets meenemen. En die folders zijn veel leuker dan de vakantie zelf. Op de voorgrond zie je altijd een met erdal bewerkte laag uitgesneden dame die tot haar navel juichend in de golven staat. Die kom je verder je hele vakantie nooit meer tegen. Maar ze prikkelen toch. Je nieuwsgierigheid. Dan maak je dat boek open en dan zie je een foto van Tormolinos. Dat is mooi weer waar ze huizen omheen gebouwd hebben. En allemaal gekleurde kolommen. En die kolommen hebben betrekking op je reisdoel. Maar voor je daaruit wijs bent, moet je minstens op de universiteit of de ULO geweest zijn. Dat is hetzelfde. Ik zal maar zeggen, een groene kolom betekent half pension tot en met mei met een ei. Een paarse kolom betekent half pension tot en met mei geen ei, maar lichtbad verplicht. Tussen haakjes AK. AK tussen haakjes LOA. AK achterkant. LOA lunchpakket op aanvraag. Tussen haakjes AOB. Appel of banaan. Een oranje kolom betekent uitzicht op zee. En een paarse kolom, geen uitzet op zee, maar MBWOOOWWOWWWZW. Wel het geluid van de golven, doch uitsluitend bij oostenwind. Een geel-rode kolom betekent dat OPU mag voor de helft van de prijs mee, maar MBPSSBBPPSCBPS moet bij plaatsgebrek op de schoot genomen worden. Als je dat niet goed uitzoekt, zit je half september met een hardgekookt ei op Jutland. AGH, als gekke Henkie. Dan gebeurt er een hele tijd niets en dan krijg je thuis de tickets. Dat zijn gewoon kaartjes, maar die noemen ze tickets. Dat klinkt duurder en dat is het ook. Daar zijn ook bij de labels, dat zijn ook gewoon kaartjes, maar daar zit een elastiekje aan. 2 om aan je oor, 3 om aan je neus en 1 om aan je koffer te hangen, omdat je op Schiphol sneller afgewikkeld kan worden. Dan kom je met je bagage op Schiphol bij een imitatie-politieagent en die begint je onzedelijk te betasten. Kietelen op wapens. Moet je lachen, valt je pistool uit je broek. Sta je met zo'n kleur die niet in de folder staat. Dan moet je door een poortje lopen en als je lichaam begint te piepen, heb je een ijzeren horloge om dat ze als echt goud verkocht hebben. Als je dan overal doorheen bent, heb je ongeveer 6,5 uur de tijd om bij te komen. Dat noemen ze ook wel vertraging. Dan mag je plotseling het vliegtuig in en het eerste wat je als man opvalt, je hebt meteen chance van de stewardess. Smile, maar nooit voor de bijl. Dan moet je je vastbinden, anders val je eruit. En dan neemt dat vliegtuig een aanloop en ineens ben je los. Dus je bent al los voordat je 1 cent aan je vakantie hebt uitgegeven. Dan plotseling, you fly 66 feet high. And what do you think will happen when you fly 66 feet high? Nederlandse maatschappij, dus ze spreken Engels. Wat denkt u dat er gebeurt als je 10 kilometer hoog vliegt? Dan krijg je zwemles. Aan welk touwtje je moet trekken dat je rubberbootje goed opgeblazen wordt voor het geval het vliegtuig iets eerder naar beneden gaat dan ze gedacht had. Dan hoor je plotseling uit de luidsprekers de bestuurder, de captain. Dames en heren, de captain. Dan denk ik, nou, als de rest ook zo is, schieten we lekker op. En dan komt wederom de stewardess en die geeft luchtvaart eten. Ik had een plastic kip met een kunstbeen en als nagerecht een wit stempelkussentje met een gummikers. En als nagerecht nog een parasolletje omdat het bedrijf 100 jaar bestond, maar dat had verder nergens mee te maken. Naast me zat een man, die vloog voor het eerst, die zat het bestek op te eten. Ik zeg, is het lekker? Zet hij zijn smakelijke bokking. Er zit alleen een beetje veel graatjes in. Dan hoor je plotseling weer de captain. Dus die eet hetzelfde als wij. En die roept dat we gaan landen. Dus alleen schijnt hij dat niet aan te durven. En als we dan geland zijn, begint iedereen te klappen. Dus er moet iets aan de hand geweest, aan de kant iets anders. Maar ja, als je dan in het buitenland op de bodem staat, hè, je hebt zoveel indrukken te verwerken. Het eerste wat je ziet, allemaal buitenlandse gastarbeiders die thuisgebleven zijn. En dan stap je in een bus, daar zitten geen ruiten in. Dus je denkt dat je naar de FC Utrecht gaat. En dan kom je in je folder appartement. En dan zitten er allemaal mensen in een zaal, net als jullie, hè? En dan komt er een Nederlandse gastarbeider in het buitenland en die zegt, dames en heren, goedenavond. Ik ben uw gastheer gedurende deze 14 dagen. Mijn naam is Siem Kwebel, noemt u mij Siem. Hallo Siem, nee, nu nog niet. Ik heb een beetje treurige mededeling voor u. Als u op de kamer bent, zult u ontdekken dat er uit de kraan geen water komt. Het is namelijk de afgelopen 6 maanden in Spanje zo droog geweest, er is geen druppel gevallen. Gelukkig zijn de weersberichten van dien aard dat wij deze week enige fikse regenbuien kunnen verwachten.
0: Ja, maar is goed, hè? Jan Blazer. Ja. Ik draaide een paar weken terug aan een liedje van de cd Of ik jou vergeten kan. Liedjes van Jules de Korte door Luc Runderkamp. Dat titellied, Of ik jou vergeten kan, is wel een bijzonder lied. Hierin bezingt Jules een affaire die hij 30 jaar daarvoor had en die hij niet zo netjes heeft afgerond. Luc Runderkamp zingt het met veel gevoel.

Als je meer wilt weten over de cd van Luc Runderkamp, kijk op zijn website Luc met een C, lukzingt.nl. Ik had het pas geleden over beroepen. Toen zag ik op tv Harry Jekkers het liedje Yoghurt met banaan zingen. En toen dacht ik, ja, dat had er ook in gemoeten. Nu dus van de LP Yoghurt met banaan uit 1988. Gemaakt in opdracht van de Voedingsbond FNV. Allemaal liedjes over werk. Wannes bedankt, tot volgende week.

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Nothing ever stays.
5: The Boys of Dungeon Lane.
4: Nothing comes to mind.
5: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
4: No one can erase.
5: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
4: The days we left behind.
5: Is nu overal verkrijgbaar.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
1: Appetito.
4: Appetito.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Bofor ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens de legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun dak. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken naar de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten zijn gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren er ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer dan. Wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
7: De Sandwich.

Goedemorgen, de sandwich. Goed dat je er bent. Ja, hier in Hilversum, het is bedekt, lucht, maar wel lekker weer. Het is mooi wandelweer, denk ik, 21 graden, zoiets. Goed, ik begin met een gedicht dat heet Fietstocht. En dat is geschreven door Gerrit Komrij, bekende dichter in zijn tijd, die afkomstig was uit Winterswijk. En hij schrijft: het verre postkantoor was de magneet. Niet om de luchtpostzegels of de taal van overzeese stempels. Nee, het deed op 2 hoogsmiddags dienst als jeugdleeszaal. 2 op dinsdag en donderdag verdween ik in het ruime trapportaal en kwam weer buiten met een brede lach. Ik had mijn voorraad boeken andermaal. Met in mijn hoofd een eerste regel die ik vluchtig had gezien bij een verhaal, werd fietsend al naar het vervolg gegist. Toch gezelde ik vervaarlijk het pedaal om sneller thuis te zijn, omdat ik wist: het boek is beter dan de fantasie.

Geweldig, wonderbaar. Ja, dat was een heel bekend lied in de tijd. Hier gezongen door Dinah Shore en Johnny Prophet. En het heeft in de tijd in een musical gezeten. Een bekende musical, Kiss Me Kate. Ja, en we begonnen met John Lennon. Fijn om dat geluid weer eens van hem te horen. Watching the Wheels heette het. Kwam van het album Double Fantasy. Wat ongeveer 3 weken voor zijn dood, hij werd vermoord, uitkwam. Ja, we zijn begonnen. 2 prachtige nummers alweer in de sandwich. Angelique Stijn zit achter de knoppen. Ze heeft het allemaal uitgezocht. En wat ze heeft uitgezocht is bijvoorbeeld Maria Mulata met Marta Gomez. Allebei afkomstig uit Colombia.

Ja, een intens droevig lied. Jeroen Zijlstra was dat. En dan mag ik Rutger Molenkamp op de sopraansaxofoon er ook wel bij noemen. Tot slot heet het. En het is natuurlijk een van de moeilijkste onderwerpen om te bezingen. De zelfgekozen dood van een geliefde. Het staat op zijn album Tussen den Oever en New York. Daarvoor hoorden we twee Colombiaanse, Maria Moluta en Marta Gomez, met Bailar Las Peñas. Kim Carnes, ken je die nog?

TikTok, Time's Ticking Away, The Vaughan Brothers, Jimmy en Stevie Ray Vaughan. Ja, er zijn eigenlijk altijd wel liedjes geschreven die hoopvol waren, die naar een toekomst uitwezen, die iets utopisch hadden, van dat de mensheid elkaar snikkend in de armen zou vallen en dat er nooit meer oorlog zou zijn. Maar we moeten snel zijn. TikTok, de klok tikt. Daarvoor Kim Carnes met Universal Song, komt van het album Café Races. En dan gaan we draaien een Franse zomerhit van 2 jaar geleden, Clue. Dat heb je met vriendschap, dat je zegt van het maakt me niet uit waar je mee zit en vertel het maar. Hier is mijn schouder, daar ben ik voor.

Ja, Iris Spenning is dat. En ja, dat is een poëtische pop, zeg maar, met een beetje zachte hi. Ze is stadsdichter geweest van Eindhoven. Niet echt een poëtische stad, maar Iris heeft dat goed gedaan. En ze is bezig met een nieuw album en dit is een nieuw lied, Steeds een beetje mij. Daarvoor dus de Fransma Clou met Mon Épaule. Zomerhitje geweest, 2 dagen. En dan wordt het nu tijd dat we, en dat vind ik elke week ook weer een hoogtepunt, dat we de muziek gaan onderzoeken van John Barry, die beroemde componist van filmmuziek, bijvoorbeeld van de soundtrack van Out of Africa.

Ja, dat is een bekend nummer. Dat kennen we uit de James Bond film You Only Live Twice. Maar hier gezongen door Holly Cole. En wat zong ze dat schitterend. Komt van haar album Night. Daarvoor The Music of Goodbye, de soundtrack van Out of Africa. El Jarreau was dat met Melissa Manchester. En dan gaan we dus naar Mali. Nou ja, of we naar Mali gaan, daar hoor je niet veel fijns over de laatste jaren. Terwijl het een geweldig mooi land is. Maar er zijn veel Malinese muzikanten uitgeweken naar Europa. Vooral ook naar Frankrijk natuurlijk. En een van die zangeressen is Fatouma Diawara. En die komt begin juni met een nieuw album. En daar staat een lied op en dat heet Fala.

Ja, Sting en Eric Clapton op hun beste, hè, met in It's Probably Me. Dat wordt een geweldige mooie partij gitaars. Hoewel die saxofonist David Sanborn is ook erg mooi erbij. Een van de bekendere Sting-nummers in de tijd, het soundtrack geweest van de film Lethal Weapon No. 3. Daarvoor dus, zoals gezegd, een zangeres uit Mali en Fatuma Diawara. En er zong een lied Fala, een nieuw lied. Ja, dat gaat over vriendschap. Er gaan eigenlijk veel nummers over vriendschap vandaag, Angelique. Ik weet niet of je dat bewust gedaan hebt, maar zoals die Sting en die Eric Clapton ook, dat is die stoere mannenvriendschap van we hebben het er niet over, maar we zijn natuurlijk de beste maatjes en zo. En Fatuma, die zingt ook iets van in de trant van, ja, je moet je niet laten pesten en blijf sterk en zo. Goed, we gaan door met de OJ's, Love Train.

0: Ja, dat was het voor vandaag. Met Paul Simon, The Boy and the Bubble sluiten we deze twee uur sandwich af. Komt van het album Graceland. En daarvoor de OJ's, lekker Sound of Philadelphia en Love Train zongen ze. Angelique, wat heb je heerlijk uitgezocht vandaag. Het was helemaal voor elkaar. Volgende week zijn we er hopelijk weer en dan gaan we weer door met de sandwich. Tot dan, mooie week, dag hoor.
1: Avrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Radio 5. Ster. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
4: vakantie!
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
16: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: Het is 12 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zo'n oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver mogelijk op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noorden van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston, met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer tot besluit. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg, morgen schijnt de zon regelmatig en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Adres onbekend. Ron Kas. KRO NCRV.
20: Komen wij zo terug op de merkwaardigste wending in de zoektocht in tijden? Nou, dat doen wij meteen al. En reageer via de NPO Luister-app. En help Paula Kibbel uit de shock. Zij komt uit 1958 en uit Den Haag. En zij moet, wil nu ineens achter haar vader aan. Die had in 1957 iets met haar moeder Ans Nihot.
21: Vorig jaar, januari, heb ik dus de uitslag gekregen. Want ik deed het eigenlijk voor de grap. Want er was een personeel bij een restaurant. En er was een Italiaanse mevrouw. En die is half Nederlands. Dus ze zegt, nou, zo leuk. Dan weet je wat voor nationaliteit je hebt. Dus ik dat ook doen. Ja, niet te weten dat dit eruit kwam. Dat ik een andere vader had. Dus dat was eigenlijk het, een beetje shock. Ik zo zeggen.
22: Help adres onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
23: Maak morgen mee. KRO.

0: is onbekend.
1: Goedemiddag allemaal. Een week geleden parkeerden auto's in de berm om te luisteren. Want wat gebeurde daar nou? Ineke vertelde in detail over de liefste vrouw uit haar jeugd. Over Els Remmers uit het kinderthuis.
2: Nou, mij speciaal aandacht geven. Want ik had een oorontsteking en toen mocht ik bij haar op de kamer. En ja, dan gaf ze je aandacht daarvoor, zeg maar. Extra aandacht. Omdat ze dat erg vond dat ik pijn had.
1: En was je dat niet gewend?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: En Els was er wel voor haar. Ineke vertelde en wij, nou, wij werden ingehaald door de actualiteit. Door de zoon van Els. Hij wilde haar zelf vertellen dat zijn moeder over een uur zou worden gecremeerd.
3: Hoi Ineke, met Martijn.
2: Ja, hallo.
3: Hallo, ik ben de jongste zoon van Els.
2: Ja.
3: En ja, wij brengen ons man nou echt net naar het crematorium. Dus het is wel heel speciaal deze dag, dat hij net nu allemaal samenkomt, hè?
2: Wat zeg je nou?
4: Ja, we rijden nu achter de rouwauto.
2: Niet te geloven. Echt.
3: Ja. Maar daarom maakt het wel weer extra speciaal.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
3: Maar ik vind het wel heel mooi, Ineke, dat jij je dochter Els genoemd hebt.
2: Dat is ja, want ze heeft heel veel voor mij betekend. Echt.
3: Ja. Ja, dat heb ik wel snel gehoord allemaal.
1: Ja.
3: En ik weet niet of je in de gelegenheid bent, Ineke.
2: Ja.
3: Maar als je wil, mag je nog best bij de afscheid zijn als je wil.
4: Over een uur.
2: Ja, ik weet niet waar het is.
1: Nou, wij verbraken het gesprek om Ineke in ieder geval in de gelegenheid te stellen om een uur later in Veldhoven te kunnen zijn. En in de tussentijd iets van wat hier was gebeurd voor haar nog maar even te verwerken. Nou, en we bleven het van de week volgen. En we kunnen nu zeggen, je ging erheen, Ineke. Kun je dat nog navertellen?
2: Nou, mijn man zei, wat ben je doortastend? Want ik trok even een andere broek aan. En ik pak de auto, ik pak drinken, een banaan. En ik pak de auto en ik ging. En ik liep achter de mensen aan, de achterste mensen, naar de aula, zeg maar.
1: Dus je was nog op tijd ook?
2: Ja, zeker. Ja, en toen ben ik ben ik naar iemand van personeel gegaan. En toen heb ik gezegd van, waar zit Martijn, zei ik. En toen zei ze daarvoor, oh, bent u die van adres onbekend? Dus iedereen wist het. En nou, ben ik gewoon op de achterste bank gaan zitten. En het was een hele mooie herdenkingsdienst, ja.
1: Maar het moet voor jou toch heel raar geweest zijn dat je iemand zoekt. En een uur later sta je op de uitvaart.
2: Ja, als je het zo gaat bekijken, mijn hoofd zat helemaal vol.
1: Ja, dat snap ik.
2: En ik vond het leuk, mooi, dat ze mij hadden uitgenodigd. En toen ben ik gewoon naar de ingang gelopen. En dan heb ik op ze gewacht. En toen kwam eerst haar man kwam eraan. En daar heb ik een beetje uitleg gedaan, gecondoleerd en uitleg gegeven. Ja, en daarna kwam de rest van de familie. Nou, toen gaf die oudste broer, die gaf me nog een hand. En toen gaf die jongste zoon, het grafstuk, het bloemstuk, gaf die mee. Ik zeg, hè? Ja, die mag jij hebben. Ik zeg, dankjewel. En toen zei hij van, anders staat hij toch maar tegen de boom aan. Nou, en dat waren de kleuren van Den Bosch. Want ze was heel erg van Den Bosch, ook van het carnaval. En dat was dus rond met geel.
1: Ja.
2: Zo'n bloemstuk was dat.
1: Dat heb je mee in huis genomen?
2: Ja, die heb ik nou in de serre gehangen.
1: Ja.
2: Dan mooi aandenken.
1: Ja.
2: Ja. Ja, heel apart. Echt, ik kan er nog niet over uit.
1: Is er in de woorden van Martijn of van iemand anders, is jouw verhaal meegenomen?
2: Alleen zei ze dat er iemand was die haar dochter naar Els vernoemd had. Dat Els zoveel voor haar betekend had, dat zei ze.
1: Ja, maar dat is voor jou toch ook wel genoeg, denk ik, hè? Want het was al.
2: Maar ik vond gewoon, nou, ook dat die Martijn zo hartelijk was kom maar als je het kan. En die schoondochter, die had ook zo'n mooi verhaal, echt. En dan denk ik, wat ik me kan herinneren, het was een heel warm mens. En ik had gewoon gelijk dat ik dat zo voelde.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, hebben we je niet te veel overvallen?
2: Nee hoor, helemaal niet.
1: Oh, gelukkig.
2: Nee, ik vond het heel prettig zo het contact en hoe jullie het geregeld hebben. Zeker.
1: Nou, goed, Ineke. Bijzondere Els kreeg een bijzonder slotakkoord. Dank je wel daarvoor.

0: grote Paul Weller en de Style Council. My ever-changing moods. We gaan een groot verhaal binnen.
1: In Adres Onbekend gaat elke week wel iemand naar een DNA-databank. De resultaten zijn zo vaak verrassend. Heb jij wel eens overwogen het ook te proberen? Paula Kibbel ging je voor. Zij liet zich een beetje meeslepen door iemand op de zaak. Weet waar je aan begint. Nu zoekt ze haar vader. Wie is de man die in 1957 een kind verwekte bij Ans Niehot?
0: Paula Kibbel, ben jij zomaar DNA gaan testen?
2: Zomaar gaan doen. Ik dacht, dat is leuk. Ik denk, dat lijkt me wel grappig. Maar ja, wat er dan uitkomt, dat was natuurlijk niet zo grappig. Dat was een soort shock.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar jullie hebben een Italiaans restaurant. Er is een mevrouw. En ging zij jou voor in de DNA-test?
2: Nou, die had het gedaan. Die heeft een Nederlands en Italiaanse vader en moeder. En die dacht van, kijk hoeveel nationaliteiten eruit komen. Toen dacht ik, nou, dat vind ik leuk, wil ik ook doen.
0: Dus en daar ging je?
2: En daar ging ik. Dan zegt mijn man, nee, niet doen, zegt hij. Ik
0: zeg,
2: nou, ga ik wel doen, dat vind ik leuk.
0: Ja, en dus, toen kwam dus die uitslag.
2: En toen kwam ineens die uitslag. Ik heb hem helemaal gevolgd tot Amerika, weet je wel, die DNA-test. Weet je wel zo. En toen kwam dat eruit. En toen, ja, toen kwam er ineens een of andere nicht uit. Ja, die ik denk, wie is dat?
0: En toen kwam er dus vooral uit dat jouw vader je vader niet is. Dat je een andere vader moet hebben.
2: Daar komt helemaal niets van uit, nee.
0: Kon je je dat enigszins voorstellen?
2: Nee, niet echt, nee.
0: Heb jij broers en zussen?
2: Ik heb 4 zussen. Ik heb 2 nog in leven, laat ik zo zeggen. 1 zit er achter me hier.
0: Ja, die helpt
2: en,
0: je.
2: En de andere die wilde helemaal niets van weten. Want die zegt, dat boeit haar niet. Maar ja, okay, mij boeit het nu wel. Dus.
0: En natuurlijk, en het gaat om je ouders. Zijn zij er al lang niet meer?
2: Zij was 13 toen ik geboren werd. Dus ja, dan moet je toch ook wel iets weten of weet ik het wat. Dat denk ik dan hoor. Maar ja, goed, dat is weer te veel gepraat misschien.
0: Nee, helemaal niet. Je ouders die zijn er niet meer.
2: Nee, jij bent al 45 jaar.
0: Had je het aan ze willen vragen?
2: Nou, dan had ik, als ik het had geweten, had ik het wel willen vragen. Maar toen hadden we natuurlijk nog geen DNA-testen. Dus dan had ik ben ik gewoon nooit achterkomen. Dus hebben ze dat graf in meegenomen.
0: Ja, tenminste, als dat zo is. Hè? Want wat denk jij? Denk je dat jouw vader het geweten heeft?
2: Zou ik niet weten. Ik, misschien ook weer niet. Misschien wel. Ik zou het niet weten.
0: Het is ook helemaal niet zeker dat jouw moeder het geweten heeft. Wel dat ze het met iemand anders gedaan heeft, maar niet dat het ook van jou is.
2: Nee.
0: Maar jij bent geboren. Ja. Lijk jij op je zussen?
2: Nou, we hebben zo'n dag uit met alle zussen gedaan. En dan zie je dan, soms hebben we wel eens over dat ik dan toch iets. Hun zijn meer een beetje spitsige snuitjes. En ik ben toch meer, anders, voller misschien. Een hele lekkere kop met haar hebben we ook weer niet zo.
0: Ik zie een jaloerse zus achter je.
2: Ja. En ik ben andere bouw, Dus het is wel, Maar jij hebt ik heb er nooit op gelet. Ik heb er nooit mee bezig geweest.
0: Maar je gaat natuurlijk nu wel terugdenken.
2: Ja, nu ga je denken, ja.
0: Zijn er geen signalen geweest dat je denkt, oh, mijn moeder deed toch anders tegen mij? Of mijn vader deed anders?
2: Nee, want ik was alleen thuis. Mijn zusters zijn heel vroeg, toen ik 7-8 jaar was, zijn al mijn zusters getrouwd.
0: Dus je bent ook nog een nakomertje?
2: Ja, zoiets, ja.
0: En dan ben je 68, je loopt er nu een jaar mee rond. Je bent hier naartoe gekomen uiteindelijk.
2: Ja, door mijn zus, hè. Die zegt van, doe nou.
0: Ja,
2: dus, oké. Okay.
0: En wat doen we dan? Eens kijken, jouw moeder was Ans Niehot.
2: Ja.
0: Het gaat over de zomer van 1957. Wat deed zij in die tijd?
2: Nou, wat ze in 1957 deed, dat weet ik natuurlijk niet. Daar was ik niet bij. Maar,
0: Maar werkte ze? Was ze veel
2: later,
0: uit huis?
2: Toen ik klein was, toen in tassenwinkels gewerkt, in de juwelierswinkel. Overal huishoudelijke hulp, denk ik, zoiets.
0: En altijd in Den Haag?
2: Scheveningen,
0: ja, dat is Den Haag.
2: Scheveningen.
0: Ja. En je zegt, er komt een nicht voort uit dat DNA.
2: Ja.
0: Heb je een naam?
2: Sophia Geertruida van der Pol.
0: Dat moet je nicht zijn.
2: Dat staat er, ja. Dat zal wel. Ja,
0: aan vaders kant.
2: Aan mijn moeders kant. Nee, natuurlijk. Dat is mijn vaders kant. Ja.
0: Ja, dat moet nu wel.
2: Moet eventjes,
0: Want dat kan het begin zijn van een oplossing.
2: We hebben geen kwartjes meer, dus die vallen niet. Dus.
0: Nou, laten we maar zeggen dat we die Sophia Geertruida, zei je, van der Pol, maar eens gaan zoeken.

0: It Never Rains in Southern California. Albert Hammond op zijn debuutalbum uit 1972. Het zal je gebeuren, doe je zomaar een DNA-test voor de lol, omdat iemand anders je voorgaat. En dan zie je in één keer, Paula Kibbel, dat je vader niet was. Had je een lieve vader?
1: Ja, was best wel een lieve vader, ja. Was altijd wel met me bezig, want mijn zusters waren al getrouwd uit huis.
0: Dus jij kreeg alle aandacht.
1: Kinderen, kleinkinderen. Dus ja.
0: Maar blijkt hij ineens je opvoedvader te zijn geweest, niet de verwekker. Heb je spijt van je DNA?
1: Nee, ik denk het niet. Nee, ik kan toch niet meer terug. Dus, dus maar ik bedoel, gespijt er niet van. Nee, ik vind het nu wel spannend om. Dan wil je toch weten wie iemand is. Of waar je dan echt vandaan komt. De helft dan.
0: Je bent niet meer helemaal echte Kibbel die zin. Misschien wel van der Pol. Want DNA leidt naar een nicht. Sophia Geertruida van der Pol. Ja. Heb je daarop gezocht?
1: Heb ik op gezocht. Heb ik ook in mijn heritage heb ik daar berichten naar gestuurd. Naar de partner. Want dat is meneer Odding. Henk Odding, dat heb ik ook op internet gezocht, maar daar kon ik helemaal niets over vinden. En die berichtjes, ja, dat wordt niet geopend, dat wordt niet naar gekeken.
0: Dat is jammer.
1: Ja, zeker.
0: Want dat zou voor jou wel de opening geweest kunnen zijn.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, je hebt je zus meegenomen hier naartoe.
1: Ja.
0: Trekken jullie samen op in dit verhaal? Helpt ze jou?
1: Ja, toch wel. Zij heeft me ook toegezet van, joh, doe het nou, schrijf nou.
0: Ja, want was er anders de mogelijkheid geweest dat je had gedacht, nou, laat maar zitten.
1: Ja, zoiets, in dit denk leven. Ik. Ja, want misschien je bent die drempel over naar jullie toe, daar denk ik.
0: Daar ben je overheen, je bent uitgekomen.
1: Ja, daar ben ik zeker over.
0: Je bent weer op 0800 30 30 300. Dan kom je uit bij de zoekbrigade en die staat vandaag onder leiding van, dames en heren, Anne Groenman.
2: Ja, en volgens de zoekbrigade lijkt het weer eens een lastige DNA-puzzel te worden. Komt vaker voor de laatste tijd. Maar gelukkig heb jij wel die ene duidelijke match met Sophia Geertruida van der Pol, geboren in 1967 in Delfzijl. Als we haar nou kunnen vinden vandaag, dan kan zij ons hopelijk wat meer vertellen over die familie van der Pol. En wie weet dat er dan wel wat puzzelstukjes op zijn plek vallen op 0800 30 30 300. Ik zei al, een lastige puzzel. Er zijn nog verschillende theorieën mogelijk op basis van jullie match en het percentage wat daaruit komt. Maar voor nu houden we even de meest logische vooralsnog aan. En dan zegt de zoekbrigade dat zomaar de opa van Sophia van der Pol jouw biologische vader zou kunnen zijn geweest.
1: Oh, de opa.
2: De opa. Dus niet de vader, want anders was het je halfzus geweest natuurlijk.
1: Een oom eigenlijk.
2: Ja.
1: Meer, weet je wel, omdat we zijn een beetje dezelfde leeftijd, zei ze. Dacht ik, wat ik zag.
2: Ja,
1: 60, maar 65, ja.
2: We zijn toch eerst op die opa gaan focussen. Okay. En als je daar meer over leert en je gaat in de papieren kijken, dan zie je dat hij Hendrik van der Pol heet. Nou, werd hij vast Henk genoemd, denk ik dan. En hij is geboren in 1925 in Den Haag. Dus een beetje van dezelfde leeftijd als jouw moeder.
1: Als mijn
2: moeder. Dus dat is interessant. Ja. Hij is 33 jaar geleden al overleden in Vlaardingen.
1: Ja. Okay.
2: En het belangrijkste vandaag is dat hij 2 biologische kinderen heeft gekregen.
1: Oh.
2: Een dochter Rita in 1944 en een zoon Henk junior in 1946. En die laatste, dat is dan weer Sophia's vader. Volg je het nog?
1: Ja.
2: Nou ja, voor nu denk ik, we moeten dichterbij komen bij die kinderen, bij kleinkinderen van Henk van der Pol.
1: Ja.
2: Dochter Rita moet nu 82 zijn.
1: Okay.
2: Zoon Henk, dus de vader van Sophia, die leeft helaas niet meer. Maar ja, je hebt wel een DNA-match met zijn dochter. De 59-jarige Sophia van der Pol. Dus over haar moeten we meer weten. We willen haar heel graag spreken. En we vinden ook al een eerste spoor naar een Sophia van der Pol en Henk Odding in Drenthe.
1: Ja.
2: En er lijkt een link te zijn met iets met een fotografiebedrijf. Dat stuurde ons
1: dat
2: ook.
1: Dat heb ik ook gevonden, ja.
2: Ja. Dus ik zou zeggen 0800 30 30 300 voor iedereen uit Drenthe of ergens anders in Nederland die meer over hen weet.
0: Tja, zo kom je toch weer bij die Sophia. En bij haar vader heen.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Als zij nou wil bellen, ze opent dan niet.
1: Nou, bel zou ik zeggen,
0: DNA
1: Sophia.
0: Gegeven. Ja,
1: ik eet je niet op. Dus.
0: Nee. Weet jij ons nummer toevallig? Nee, hè?
1: Nee.
0: Hoor je elke 3 minuten hier. 0800 30 30 300. Gratis, maar nooit voor niets.

0: Zo, die houden lang aan. Joy is nieuw. Mama's Gun heette ze naar het tweede album van zangeres Erykah Badu.
1: Word ik gezocht?
0: Jan Willem Meijer, hier je jongere broer Ger. Jullie hadden veel contact totdat jullie ouders heen gingen. Toen kwam de klat erin. Je broer betreurt dat nog. En daar komen wel de herinneringen. Jullie werkten samen bij een groot schoonmaakbedrijf dat na vaders dood over de kop ging. En soms kwamen jullie elkaar daarna nog wel tegen op Schiphol.
2: Zijn vrouw heette Jans. En mijn broer heet Jan, dus ik noemde hem Jan Jans en de kinderen. Hij was altijd, waarom moet ik het zeggen? Altijd de werk om de man. En ik was nog wel eens een beetje makkelijk terug. Toen we samen waren ook. Van ik dacht, maak je niet zo druk, joh, wat vandaag niet, kom morgen wel. Zo'n figuur ben ik ook.
3: Komt zijn broer Jan Willem Meijer vandaag al dichterbij. Ze zijn zonen uit de oorlog van Jan en Miep Meijer, een Amsterdamse familie. Hij is gaan wonen in de muziekwijk in Almere en ook zijn zoon heet Jan Willem. Senior werkte bij transportbedrijf Nagel en mogelijk kan een vriend van toen meezoeken. Tony Vos is dat. Hij had ooit een garagebedrijf.
0: Een zoektocht kan ook een laatste strohalm zijn. Volgende week is Ronald hier te gast. Voor u, zijn vader. Maar ja, een naam gaat niet vallen. Uit een DNA-test komt dat hij 53% Chinees is. Ja, dat moet dan 53% van u zijn. En dat zie je ook wel aan Ronald. Hij is uit het jaar 1973, toen u ober was ergens in Amsterdam.
3: Maar ja, waar was dat? Want de 53% match met een Chinese vader wijst nog naar niemand. Wie is toch die ene die in januari 1973 iets had met zijn moeder Els, ook wel Elisabeth? Zij was begin 20 en bij haar thuis was er veel onrust, omdat de moeder van Els was overleden.
0: Twee schilderijen van jouw moeder, Johannes Hiemstra uit Drenthe, zijn nu in goede handen bij Pietje. Bij haar zijn ze nu al 7 jaar, al sinds jouw moeder Anneke overleed. Je moeder had al jaren MS. Ze verbleef om die reden bij de Noorderbrug in Leeuwarden, waar ze schilderde bij deze Pietje. En ze heeft jou toen spullen overhandigd, toen je moeder stierf, maar deze doeken zijn nog bij haar.
4: Ik heb een bak met spullen gepakt en ik ben naar het appartement gelopen.

0: Els was overleden.
1: Twee schilderijen van jouw moeder, Johannes Hiemstra uit Drenthe, zijn nu in goede handen bij Pietje. Bij haar zijn ze nu al 7 jaar, al sinds jouw moeder Anneke overleed. Je moeder had al jaren MS. Ze verbleef om die reden bij de Noorderbrug in Leeuwarden, waar ze schilderde bij deze Pietje. En ze heeft jou toen spullen overhandigd toen je moeder stierf, maar deze doeken zijn nog bij haar.
2: Ik heb een bak met spullen gepakt en ik ben naar het appartement gelopen. Ik heb aangeklopt en daar stond haar zoon met die van alles aan het regelen was. En die hebben de bak met spullen overhandigd. Ik heb gezegd, gecondoleerd. En ja, ik was eigenlijk nog een beetje flabbergast natuurlijk.
0: Het ontroert haar nog steeds, het leven van Anneke de Vries. Haar oudste zoon Johannes Hiemstra was een trouwe bezoeker van haar en hij was ook haar contactpersoon. Johannes heeft een Molukse vader en hij woonde met zijn vrouw en 2 dochters in een vrijstaand huis in een Drents dorp. Hij zal nu 45 jaar oud zijn.
3: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Ze heeft in grote musicals gezongen, Annie Golden, maar ook in The Shirts, Tell Me Your Plans. Ja, Paula zoekt alles over, wat zal ik zeggen, haar DNA-vader. Er moet een nicht zijn, Sophia van der Pol. Daar zetten we even ons geld op, onze kwartjes, hè? Die we niet meer hebben. Gaan we naar Drenthe.
1: Ja, daar lijkt het inderdaad wel op. We krijgen heel veel tips binnen over Sophia van der Pol. Haar partner Henk Odding, dank je wel daarvoor. We lijken inderdaad naar Drenthe te moeten, want in Borger zou een schoondochter van Henk en Sophia haar eigen fotografiebedrijf hebben. Dus ja, op goed geluk belden wij op naar deze fotograaf, Tessa Sanders. Zeggen die namen haar iets?
2: Sophia. Ja, dat is de vriendin van mijn schoonvader.
1: De vriendin van je schoonvader. En is jouw schoonvader dan Henk Odding, of niet?
2: Ja, dat klopt.
1: Oh, kijk, dan zitten we best wel dichtbij in één keer.
2: Ja.
1: Is er een mogelijkheid dat ik via jou met Sophia in contact zou kunnen komen?
2: Ik kan wel eventjes het telefoonnummer van mijn schoonvader... dit telefoonnummer even naar mijn schoonvader appen. Dat contact opnemen met jou...
1: Ja, dat is prima, want er lijkt best veel overeen te komen. Sophia van der Pol, en ze is samen met Henk Odding. Maar ja, is het de goeie? En is zij inderdaad een kleindochter van Henk van der Pol uit Den Haag? 0800 30 30.

0: 300.
1: Zij omvat veel voor mij. Samen slapen in een kleine kamer van de verpleegopleiding. Haar tante is Leni het Hart, je weet wel, van de zeehonden. En zij zelf, Tini Gottlieb, was op mijn huwelijk. En 25 jaar later zou ze ook op dat feestje komen. Maar toen was ze er ineens niet. Daarna heb ik nooit meer iets van haar gehoord. Ik heb rondgevraagd van Groningen tot Pijzen.
2: Gealuurs, jullie vriendschap begon op je 18e en eindigde op je 48e. Wat tekende die jaren met Tini Gottlieb?
3: Ze had altijd luisterende oren. We hadden vreselijk veel plezier altijd. En we hadden een stel vriendinnen en kwamen we allemaal bij elkaar. Ook mijn vriendinnen zeiden, hoe zou het met Tini zijn? Hoe zou het met Tini zijn? En ja, ze is echt weg uit ons leven.
2: Ja, en daar proberen we wat aan te doen.
3: Ja.
2: Kun je Tini beschrijven?
3: Ja, een vrolijk iemand, een mooie vrouw, altijd open voor leuke gesprekken. We wonen op kamers en dan kwam ze gezellig koffie drinken. En dan zei ik, blijf dan maar. Dat was het leuke ervan. Blijf dan maar slapen. En we mochten op de kamer geen mannen ontmoeten. En dan bleef zij slapen en op kamers. Destijds was het een beetje anders dan nu. We moesten dan tanden poetsen in de keuken. En dan stond die man, de eigenaar, op de hospice. Die zat dan in de keuken. En was er een vreemde vrouw in die keuken. Kun je voorstellen wat een rare tijd. Wat doen jullie allemaal? Nou. En dat was natuurlijk ontzettend, jonge meiden, ontzettend hilarisch.
2: Leerde je elkaar goed kennen?
3: Ja. Het was altijd zo gezellig bij haar in huis. Altijd alle vrienden kwamen. Ze had een regiment. Het was echt een binnen... kom maar binnen huis. Mijn man en ik moesten een beetje snel trouwen. Dat was destijds nog. En toen nam ze ook de was mee. Ze zou naar de wasseretten gaan. Dat was leuk. Ik zei, oh, joh, doe dat maar. In deze wasmachine van mijn schoonzus. Ik betaalde wel. Ik betaalde per keer. En mijn schoonzusje. Oh, woest. De was van jouw vriendin ook nog in mijn wasmachine. Ik zei, nou, betaal je er toch voor? En dat hebben we zo ontzettend gelachen. En zo, ja, rotmeiden waren we eigenlijk, wat dat betreft. We zochten ook hulp bij elkaar, ook emotionele hulp. Als er wat gebeurd was, dan konden we dat bij elkaar uitspreken.
2: Ja, wat bijvoorbeeld?
3: Nou, zo'n moeilijke patiënt. Nu is er hulp voor verpleegkundigen. Maar we hadden vroeger ook... We moesten het zelf doen. Alles moest je zelf maar uitzoeken. Hè? En ik kon bij haar toch wel mijn emoties kwijt.
2: Dus het was niet alleen maar lachen en gezelligheid en feestjes?
3: Nee, het was ook echt wel hulp bij elkaar. Ja.
2: En ook in het persoonlijk leven?
3: Ja. Zij zat dan... met die man. En dat ging dan ook niet helemaal even. Roze geur en maneschijn.
2: Wat had ze voor man?
3: Hij was econoom. Economie had hij gedaan. En hij was gedeputeerde voor de PvdA in Groningen. En dat is later ook misgelopen. Hij werd ontslagen. Ik weet niet wat er allemaal gebeurde. Maar een heleboel. En hij ging om bij te klussen. Ging die... roulette spelen in zijn huis. En dat ging echt om geld. En dat vond hij helemaal niet leuk.
2: Roulette spelen, dat is een hobby, maar dat deed hij gewoon voor geld.
3: Ja, extra inkomen. Nou, en dat ging niet echt om duizenden guldens of zo. Maar als je met 8 of 9 mensen roulette speelt in huis, dan is het toch een leuke binnenkomer, hè?
2: Ja, voor hem.
3: Ja.
2: Ja, deed je daaraan mee?
3: Nou, ik vond het zelf ook wel spannend soms. Maar ik had ook zoveel geld niet.
2: Nee.
3: We verdienen bijna niks.
2: Maar dat huwelijk is dus spaak gelopen.
3: Ja. En ik weet niet precies. Ja, hij deed natuurlijk raar. En hij vond vrouwen ook wel gezellig.
2: En daar verloor hij zijn Tini Gottlieb in Pijssen. Alle verhalen lopen vandaag door Drenthe. Dat is mooi. 0800 30 30 300. Frank Boeien.

0: wordt de liefde Frank Boeien. We doen alles op de tast, zingt hij. In dit liedje over rozen ging het niet. Het leven van Tini Godliep. Een leven dat 30 jaar parallel liep aan dat van Gea Luurs. Twee jonge verpleegkundigen feesten, kregen een man. Hadden zij ook kinderen?
1: Twee dochters. En door toevallig keek mijn man, die leeft nu niet meer, maar dat keek mijn man in de krant. Oh, de dochter van Tini is ook overleden. Oh, had ik toch haar toch moeten bellen? Of,
0: Ja, je had het eigenlijk eerder willen doen dus.
1: Ja, ja.
0: En ergens was een moment, dat geeft ook aan hoe die vriendschap zich heeft ontwikkeld. Want jullie waren op een gegeven moment ook 25 jaar getrouwd. Ze is bij je huwelijk geweest, 25 jaar geleden. Was ze er niet?
1: Nee. En er was een reden voor. Ze kon op de een of andere manier niet.
0: En daarna?
1: Daarna niks meer gehoord. En er is niks gebeurd, ook geen ruzie of iets dergelijks, maar niks meer. Dus ik weet niet wat er met haar is gebeurd. Ik weet wel dat haar broer, Elcho, die is ook overleden. Het was wel een drama in die familie, hoor.
0: Ja. En ze was zelf gemiddeld zo vrolijk.
1: Ja. Ze had altijd... Ik ben een keer met haar mee geweest naar Utrecht. Heb ik bij haar moeder gelogeerd. Het was heel gezellig, door Utrecht te crossen. Ja.
0: Mis je haar?
1: Nou, ik hield er wel van. We hadden altijd zoveel plezier en zoveel nare, ja, deelde narigheid ook. Maar ja, het is helemaal weg. En ze is echt van aardbodem verdwenen.
0: Ja, jullie zijn ook geen 18 meer.
1: Nee.
0: Ja, eerder het omgekeerde. 81 zal Tini zijn, geboren Tineke Godliep. Moeder van twee dochters Lushka en een dochter Ellen. En Ellen is er dus niet meer. Hier is Anne.
2: Ja, wij doken in Tini's familie en van alle kanten komt direct een belangrijk detail naar voren. Want de achternaam Godliep, dat schrijf je niet met een T, maar met een D. Dus dat helpt misschien bij het zoeken. En Tini's ouders waren trouwens ook een mooi setje. Die heten Eltje en Etje Godliep. Dat bedenk je toch niet? We vinden nog veel meer namen en gegevens over de dochters, broers, neefjes. En wat leuk is, op 0800 30 30 300 wordt ook meteen gebeld door mensen thuis. Zo ook door iemand uit de familie. Het gaat om Peter Godliep. En hij valt eigenlijk meteen met de deur in huis als we hem vragen naar Tini.
3: Nou, ik ben een neef van haar.
2: Ja, en zo snel kan het soms gaan. We zitten gelijk in de goede familie. Dus dat is heel mooi. En dan is natuurlijk de vraag, kan neef Peter ons dan ook daadwerkelijk verder helpen?
3: Beperkt, want ik was meer toch ook wel met haar broer. Maar ze is van de generatie van dezelfde leeftijd als mijn tante Leni het Hart. Dus die hebben ook veel meer contact met elkaar. Dus als u daar echt contact mee kunt leggen, dan hebt u ook direct... Dezelfde leeftijdsgroep.
2: Ja, daar hebben we hem weer. Die bekende naam, Leni het Hart. Zij is de tante van Tini en haar generatiegenoot. Dus neef Peter die gaat wel voor ons op zoek naar het nummer van de enige echte, Leni het Hart. En als jij thuis meer weet over waar we haar tegenwoordig kunnen vinden, laat het dan ook even weten op 0800 30 30 300.

0: Downtown dus. Petula Clark in Adres Onbekend. Dan weer Paula over de DNA-vader. En de naam van de Pool die zo vaak valt. Anne.
1: Ja, het lijkt vandaag te kunnen gaan om Henk van der Pool, geboren in 1925 in Den Haag. Want er zijn aanwijzingen en dus DNA-matches waaruit zou kunnen blijken dat hij jouw vader geweest is. En we hadden al een mogelijk spoor naar zijn kleindochter Sophia van der Pool, jouw DNA-match. En ja hoor, zou je er hebben?
2: Goedemiddag, u spreekt met Sophia. Omdat er iemand op zoek is naar mij, de schoondochter van mijn vriend Henk Odding, die kreeg een berichtje. Dus via haar kreeg ik dus te horen dat er iemand op zoek is naar mij. Mijn naam is Sophia van der Pool, geboren in Delfzijl. Je kunt me bellen op 06-510.
1: Ja, nummer genoteerd.
3: Anne.
1: Misschien zag je me al een beetje triomfantelijk kijken net. Of had ik een goede pokerface?
3: Ja. Ik zie niks, joh.
1: We hebben natuurlijk gebeld met Sophia. En alles klopt. Geboortejaar, geboren in Delfzijl. Ze is een kleindochter van Henk. Maar ja, een DNA-match met jou in een databank?
3: Dat is
1: zegt er niets.
4: Daar weet ik niks van.
1: Oh.
4: Nee.
1: U heeft niet ooit zo'n wangslijmstokje opgestuurd?
4: Ja, klopt. Een aantal jaren geleden. Want toen was ik eigenlijk ook heel erg benieuwd van waar kom ik eigenlijk vandaan. Nee, dat klopt. Daarom sta ik in die databank. Ik moest even heel goed nadenken.
0: Ja.
4: Maar dat klopt.
1: Het klopt wel. Phew, het is er dus toch. Ja. En daarmee is in ieder geval jouw DNA met Sophia van der Pool gevonden. Kijk, we weten daarmee nog niet 100% zeker of haar opa Henk nou inderdaad jouw vader was, of dat het toch anders zit. Maar ik zei, ja, we willen wel heel graag zoveel mogelijk over jouw opa weten. Want wie weet komen we dan samen wel dichterbij. En dus is Sophia van der Pool uit Exlo nu voor jou aan de telefoon.
3: Oh.
0: Dat is wat we willen.
3: Nou, dat is goed dan.
0: Sophia, hallo. Goedemiddag en welkom in Adres Onbekend.
5: Ja, goedemiddag.
0: En hier is ook Paula.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, want Paula is zich rotgeschrokken vorig jaar.
3: Ja.
0: Heeft ineens een andere vader. Maar dat moet dus misschien jouw opa Henk zijn.
5: Dat kan, ja, dat zou kunnen.
0: Heb jij opa Henk goed gekend?
5: Ja, zeker als klein meisje wel.
0: Ja. En wat was hij er voor een?
5: Ik vond hem als meisje gewoon heel grappig.
3: Oh nee, daar heb ik het van.
5: Ja, had gewoon heel veel humor. Wat wil je verder eigenlijk weten? Misschien kun je een concreet vraag aan stellen.
0: Ja, nou, ik wil heel graag weten wat Paula wil weten, want die staat met grote ogen te kijken.
3: Nou, dat grappige, dat hebben we dan van elkaar al. Dat weet ik al, van die vader dan. Want ik ben ook wel lollig. En ja, de match van jou heb ik dan gelijk gevonden. Dus, ik dacht ook, oh, wat gebeurt hier? Maar ik had het voor de grap gedaan. Maar dan kom jij er ineens uitrollen. En dan, en dan je man, die houdt alles verborgen. Dus ik kon niet verder komen.
0: Ja, zo kan het gaan. Maar je kan ook zeggen wat we wel hebben. Want dat glas kan ook half leeg.
3: Dus het is heel fijn.
0: Hij heeft twee kinderen. Rita van der Pool.
5: Dat is zijn dochter, Tante Rita.
0: Tante Rita ken jij ook?
3: Tante Rita.
5: Jazeker.
0: Oh, zou jij ons in verbinding kunnen stellen met Tante Rita misschien?
5: Nee, ook zo bedoel je. Nee, als klein meisje heb ik haar gekend.
0: Oh, toen?
3: Oh.
5: Ja, toen. Dus dat is, wat ik al zei, als klein meisje. En ging zeker tot mijn 13 en daarna niet meer.
0: Ja, zo klinkt het bij jou ook wel ver weg dit, hè?
5: Ja, dat klinkt heel ver weg.
0: Kijk of Anna dichterbij kan komen.
1: Nou ja, we zijn natuurlijk wel in de archieven gedoken en daar vind je niet heel veel. Maar ik zie bijvoorbeeld wel staan dat Rita voluit Rita Janetta van der Pool heet. Dat ze geboren is in mei 1944 in Wassenaar. En volgens mij wist je wel dat ze getrouwd was en kinderen had, maar weet je de namen niet, toch?
5: Nee, dat klopt. En ik lag er vanaf inderdaad wel van wakker, want ik houd je natuurlijk bezig.
0: Ja.
5: En ik weet wel dat ze 1 of 2 dochters had.
1: Nou ja, laat die reageren, zou ik zeggen, op 0800 30 30 300. Want dan komen we weer ietsje dichterbij, hopelijk.
0: We zijn wel heel blij met jou, Sophia. Want zonder jou hadden we helemaal niks. Jij kon wel eens de verbinding zijn in dit verhaal. We dragen je over aan Paula. En dan eens kijken wat er nog meer getest kan worden. Dat stellen we nu uit. Want dit is het einde van deel 1 van het eerste zoekprogramma van heel Nederland.

0: bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
1: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Nothing ever stays.
8: The Boys of Dungeon Lane.
7: Nothing comes to mind.
8: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
7: No one.
8: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney is nu overal verkrijgbaar.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: Het is 1 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De 4e editie van de Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim €300.000. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland dan. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Adres onbekend. Ron Kas. KRO NCRV.
12: De beste evergreen. gezocht.
13: Herinnering aan een vader, aan vader Gerard. Lydia beviel van een dochter en haar Gerard stierf snel daarna. Hun dochter vraagt om herinnering en daar hoort een naam bij van een beste vriend uit de jaren 70. Ronald Laschuit is de naam.
14: Dan kroop ze wel van haar kamertje naar de slaapkamer waar hij lag. En dan werd papa uit. En ja, toen papa er niet meer was, was het bed leeg. En dan kroop ze naar de slaapkamer en dan was het papa nou. En dan kroop ze naar de kamer en dan zag ze zijn foto staan. En dan was het, ja, papa daar. En dan ging ze zwaaien en een kusje geven.
15: Help adres onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
16: Maak morgen mee. KRO.

0: Wij komen alsmaar dichterbij. Paula komt ineens dichterbij. Vader was een ander. En DNA wijst naar Henk van der Pol. We zijn in zijn familie. Rita is zijn dochter en Anne is van ons.
1: Ja, en Rita die moet zich nog melden op 0800 30 30 300. Maar wel ander goed nieuws, want we hadden net Sophia van der Pol al aan de lijn. Een kleindochter van jouw mogelijke vader Henk. Okay. En er heeft zich nog iemand gemeld.
2: Oh.
1: Een kleinzoon van Henk, Adriaan van der Pol.
2: Oh.
1: En hij zegt, ja, als ik Paula kan helpen door DNA te testen, natuurlijk doe ik dat dan. Dus nou, hij gaat ook in die databank. Dus
2: okay,
1: dat is hartstikke fijn.
2: Ah, spannend.
1: En misschien is het een beetje voorbarig, maar ik doe het toch. Want ik heb hier een foto van Henk van der Pol.
2: Oh.
1: Het is deze meneer met die bril, waar ik een cirkeltje omheen heb gezet. Alsjeblieft.
0: Mag jij kijken of je lijkt?
1: Die middelste, ja, zeg maar.
0: Erbij,
2: kijk ik daarop? Nou, het is een priester of zo.
1: Ja, kijk dan.
3: Hij was schilder.
2: Oh, schilder.
1: Ja.
2: Oh.
0: Ja, dat... Misschien dat je nu meer gaat lijken.
2: Nou ja, misschien ga ik erop lijken. Misschien, oh, ik kan niet tekenen. Dus dat is niet, hoort niet bij mij dan. Maar ik bedoel, ja...
0: Het is toch wonderlijk,
2: het ja,
0: is toch wonderlijk
2: is
0: waar je nou naar staat te kijken.
2: Ja, ja, zeker weten. Ja. Ja.
1: Dus we gaan je in contact brengen alvast met Adriaan... en we hopen nog op Rita van der Pol. Goed?
2: Ja, ja.
0: Nou, alvast een beetje gefeliciteerd, ja, want jouw zoektocht is daarmee voltooid. Jij kan gaan testen en dan zien we je wel weer eens terug. Dat is fijn, hè?
2: Ja,
0: ja, dat vind je zus gelukkig ook. Ja, dan minder vrolijk. Het leven van Tini Gottlieb was uitbundig. Waar mogelijk tenminste. Ze was zo knap, ze kon zo goed luisteren. Gescheiden moeder van Luska en Ellen. Ze verloor veel dierbaren onderweg. En nu is ze er, zo blijkt, zelf niet meer. Ze is, Anne, vorig jaar gestorven op 80-jarige leeftijd.
1: Ja, inderdaad. Dat hebben we jou net ook achter de schermen moeten vertellen, Gea. We hoorden dit verdrietige nieuws van haar tante. De naam is vaak gevallen. Leni het hart. Zij ging veel om met Tini. En ze kan ook heel veel over haar vertellen. Dus Gea, als jij het goed vindt, zou tante Leni jou wel heel graag willen spreken.
4: Dat is prima. Dat vind ik leuk.
1: Ja, nou gelukkig. Want dan is hier voor jou niemand minder dan Leni het hart.
0: Goedemiddag, Leni.
4: Ja, maar ik ben gewoon Leentje Gottlieb. En voor Tini was ik altijd Leentje. En ook nooit tante. Ja, want Tini is van 44, ik van 41. Dus we zijn eigenlijk, we waren meer zusters.
5: Vandaar.
4: Ik kwam daar heel veel en ze kwam heel veel bij mij thuis. We hebben zoveel beleefd. En wat Tini allemaal beleefd heeft, en zeker de laatste jaren, dat ze nergens anders meer tijd voor had. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen, wat je zegt. Tini die heeft zoveel ellende. Ze had ook kanker. Ze heeft heel veel geleden. Ja, verschrikkelijk. Dus ik ben tot het laatste toe, gingen we naar het kerkhof, waar haar moeder ligt. En ook haar broer Eltje heeft zelfmoord gepleegd.
5: Och.
4: Dus dat zijn allemaal drama's die ze heeft meegemaakt.
5: Mijn god.
4: Ja, wat wel heel mooi is. Luska en Tini en Ellen, die kwamen altijd op alle feestjes die ik had. Met de zeehonden ook. En dan de eerste zeehond is ook naar Luska genoemd.
5: Nou.
4: In 1971.
5: Ach.
4: Die werd Luskus genoemd. Want haar dochtertje die sputte er net zo. En ik heb, met Tini hebben we een prachtige jeugd gehad. We deden alles. Ze kwam elke vakantie kwam ze naar Farmsum. Waar ik ook geboren ben. En dan deden we de verschrikkelijkste dingen. Vlak voordat ze ook is overleden, ja, gingen we nog Delzijl in. En dan moesten we even wat doen. Maar ze was ook niet meer goed, joh. Ze verongelukte bijna. Nee, het was heel vreselijk om te zien. En weet je, ik mis haar nog, want dan denk ik, moet even Tini bellen.
5: Ja.
4: Kun je dat voorstellen?
5: Dat kan ik me voorstellen.
4: Want dat jij dat ook hebt. Jij hebt een stuk meegemaakt. Ja, ik weet wel hoe het ging. En de vrijheid. Het was de jaren 60. Alles kon.
5: Ja, was zij blij. Met
4: drie man in bed kon ook.
5: Ja, nou, misschien heb je dat ook wel gedaan. Hoor.
4: Ja, heb je vast gedaan.
5: Het kon allemaal.
4: Als dit jouw vriendin was, dan hebben jullie dat vast gedaan.
5: Ja.
0: Ja. Nou, het is toch leuk om na al die jaren Leni het hart weer eens te horen.
5: Ja,
4: ze is op 21 mei vorig 2025 is ze overleden.
5: Oh, had ik nou toch maar doorgezet.
4: Ja.
5: Ja, nou ja, jammer.
4: Ja, maar je hebt toch mooie herinneringen aan haar. Koester.
5: Ik heb prachtige herinneringen.
4: Ik heb al haar brieven die we aan elkaar sturen, heb ik nog. Zij in Utrecht.
5: Die heb ik ook. Hier. Ja, ik heb ook nog brieven van haar.
4: Nou, kijk, ga die lezen, dan voel je je gewoon beter. En ga een keer naar haar graf met van haar dochter.
5: Ja.
4: Kan het wel.
5: En dat is in Drenthe?
4: Ja, en we denken iedere dag nog aan haar.
5: Nou.
4: Jij toch ook?
5: Ik denk niet. Ja, nou niet iedere dag, maar regelmatig. Want
4: regelmatig. Dan mis je dat.

0: Honey, I want you so bad. We zoeken met liefde mee. Bob Dylan, ga naar adresonbekend.nl.
1: Misschien heeft hij wel antwoorden voor mijn dochter, die haar vader veel te kort heeft meegemaakt. Want zij werd geboren in 1976 en ik sleepte haar als baby mee naar het ziekenhuis waar mijn Gerard 10 maanden later stierf. En altijd kwamen er vragen. Hoe was hij? Konden we maar te raden gaan bij zijn beste vriend van toen, Ronald Laschuit.
0: Lydia Westphal, we gaan een man zoeken op zoek naar zijn herinnering. Wie is Ronald Laschuit?
2: In wezen ken ik Ronald niet zo goed. Het was inderdaad Gerard's beste vriend. En ik heb ook in het zoeken een ene gelukkig nog een kaartje gevonden. Daar stond goed zijn naam geschreven, dat ik aan jullie door heb gegeven. En daar stond ook je beste vriend Ronald. Maar nou ja, ik heb hem eigenlijk zelf niet zoveel ontmoet. Ja, met trouwen, maar dat kan ik me eigenlijk ook niet zo goed herinneren. En toen is hij nog wel met zijn toenmalige vrouw een keer bij ons geweest, op mijn vorige woning. En nou ja, daarna ook weer niet. En nou ja, tot hij een keer belde van met Ronald, ik wil weer eens even weten. Zo'n tijd niet gezien en hoe is het met Gerard? Nou ja, toen moest ik dus vertellen dat Gerard overleden was.
0: Dus dat weet Ronald?
2: Hij weet dat, ja. En toen is hij ook nog een keer bij me geweest. Van, nou, hij was helemaal kapot en van slag en mag ik een keer komen? Nou, tuurlijk. Dus toen is hij een keer bij me geweest. Maar nu denk ik wat slordig van mij. Want wat was het fijn geweest als ik dat vast had gehouden. Maar ja, nu vraagt mijn dochter vaak van, ja, hoe was dat? Of als er iemand zegt hier uit het dorp, ik heb je vader nog wel gekend. Oh, vertel, wat weet je? Ja, ik weet eigenlijk niks. En dat, nou ja, dus daardoor ben ik dus toch in de telefoon gekomen.
0: Weet jij nog waar je Ronald voor het eerst zag?
2: In Italië. Ja, op een uitgaansavond dat je ging dansen. En een beetje bij elkaar zat en een beetje gezellig zat te praten. En van het een kwam het ander.
0: Dus Ronald heeft gezien dat het aankwam tussen jou en Gerard?
2: Ja.
0: Dat is toch ook wel bijzonder?
2: Ja.
0: En het gaat over Gerard, dat was jouw eerste man. Heb je lang van hem kunnen genieten?
2: Nee. In 71 zijn we getrouwd. En in 77 is hij overleden.
0: Zag je dat aankomen?
2: Nee. Nee. Ik was zwanger. Eerst nog een miskraam. En was hij ook niet echt. Dat moe en alles. En daarna was ik dan zwanger. En dat ging eigenlijk allemaal met mij, maar ook met hem goed. Nou, aan het eind was hij steeds heel erg moe en wit. En dat dacht je dat dat allemaal een beetje door die zwangerschap kwam. En dat tot alle dagen liep. En hij was hovenier, hij werkte buiten. Dus het was eigenlijk altijd Hollands welvaren. Maar dat werd ook minder. Dus toen zijn ze gaan zoeken. En toen werd hij met spoed opgenomen.
0: Wat had hij?
2: Leukemie.
0: Ja, in die tijd was er weinig aan te doen, denk ik.
2: In die tijd was er weinig aan te doen. En in die tijd was er ook nog, dit wordt nu allemaal veel meer open besproken. Dus ik heb dat eigenlijk altijd voor mezelf gehouden.
0: Mm-hmm. En moest jij dan elke keer met je net geboren dochter, bij wijze van spreken, onder de arm op ziekenbezoek in dat ziekenhuis?
2: Ja.
0: Dus zij heeft haar vader maar heel kort meegemaakt.
2: Ja, zij is bijna in het ziekenhuis opgegroeid. Ik ging naar het middagbezoek met zijn kinderwagen.
0: Heeft zij hem wel lang genoeg meegemaakt om hem ook te kunnen missen?
2: Toen hij niet meer in dat bed lag. En zij kroop dan vanuit haar kamertje naar de slaapkamer. En toen was papa er niet. Dus toen was het papa nou. Ja, ze was 10 maanden, 9 maanden dat hij weer het ziekenhuis in ging. Dus ze kon niet lopen, maar ze kon wel dat. Dus papa nou. En dan kroop ze naar de huiskamer en daar stond zijn foto. En daar was het papa daar. Ja, papa daar. En dan ging ze een kusje op de foto geven.
0: Ja, dat is alles. Kan vaders boezemvriend van toen, Ronald Laschuit, iets toevoegen? Twee vrienden waren het uit Amsterdam-Oost. Ronald heeft met Margriet op het zand gewoond.

0: Feels Like Heaven uit Schotland. Fiction Factory. Moeder Lydia verloor haar eerste man Gerard Schmitz binnen een jaar nadat hun dochter is geboren. En ondanks dat ze een halve eeuw verder zijn, leeft de behoefte sterk aan herinnering van een beste vriend van toen, van Ronald Laschuit. Voor je dochter, ja, die toch ook 50 is?
1: Ja, bijna 50.
2: Wil ze dan niet zelf meepraten?
1: Nee. Ik heb het wel eens aan haar gevraagd. Nee, hoor, zegt ze, mam, raad maar. Oké. Ja, en inmiddels de tweede vader is ook overleden. En dat, dus de stiefvader, om het zo te zeggen. Maar voor haar was dat de vader. Ze hebben veel meegemaakt, laat ik het zo zeggen.
2: Mm-hmm. Ronald Laschuit kan in deze dan belangrijk zijn?
1: Ja. Ze wil het niet weten. Omdat, nou ja, stel dat hij niet gevonden wordt. Stel dat, ik bedoel, dat loop ik nu zelf. Ik ben er ook de hele dag mee bezig. Ik ben ook een beetje van dezelfde laatste tafel. Maar ja, dat heb ik er wel voor over, hoor. Hij zou ook 77, 78 zijn. Dat is tegenwoordig niet oud. Maar het is toch ook alweer op leeftijd. Dus ja, leeft hij nog? Dat,
2: ja, dat weet ik niet. En wat kan helpen? Hij heeft best een onderscheidende achternaam. Ronald Laschuit. En hier staat hij geschreven met dubbel S-C-H-U-Y.
1: Ja.
2: En dan een T.
1: Dat wist ik helemaal niet. Ik heb ook heel lang moeten denken van wat is zijn achternaam voordat ik hier aan begon. En dan schreef, want dan was ik het weer vergeten. Toen ben ik eigenlijk al mijn fotoalbums nog eens een keer gaan zoeken. En dat had ik al eens een keer bepaalde dingen gedaan. Dat ik dacht, nee hoor, het is er niet. En het is met recht, ik zeg het raar, of de duivel ermee speelt. Op het moment dat ik de eerste keer door jullie gebeld werd, had ik net ineens een kaartje in mijn hand van dat we verhoofd waren. En daar stond dus een tante van Ronald met goed de naam Laschuit geschreven.
2: Ja, dat was een mooi toeval. Google deze naam en je komt op een genealogie-site dit tegen. Deze achternaam is erg zeldzaam. Het is aannemelijk dat deze ongebruikelijke bijnaam Laschuit, die een achternaam werd, oorspronkelijk aan één persoon werd gegeven. Met andere woorden, alle dragers van deze achternaam zijn wel vrijwel zeker verre verwanten. Nou, Anne.
3: Ja, eitje toch? Dan hoeft er maar één Laschuit op te bellen en dan ben je er. Doe dat dus ook vooral op 0800 30 30 300. En gelukkig hebben wij tot die tijd ook altijd nog het Amsterdams archief. En daar popt een Ronald Edward Laschuit omhoog, geboren in 1948. En wij denken dat hij wel eens de man kan zijn die we zoeken vandaag, Lydia.
1: Oh, Ronald Edward. Nou, dat is al een heel eind. Dan zijn jullie wel heel dichtbij gekomen in ieder geval.
3: Ja, dat is aardig dat je dat zegt, maar dan zijn we er natuurlijk nog niet. Dit is alleen nog maar het archief en nu moeten we dichterbij zien te komen. Misschien gaat dat vandaag wel lukken via een dochter van Ronald. Nanda Laschuit heet zij. En zij runt namelijk B&B De Neshoeve in Ens, in de Noordoostpolder. En daar moeten we denk ik zomaar eens naartoe proberen te bellen. Als jij nou thuis denkt, nou vergeet die omweg, want ik ben veel sneller, want ik ken of ik ben Ronald Laschuit van een jaar of 78 uit Amsterdam en later het zand. 0800 30 30 300.
4: We hebben

0: ben niet meer bang. Hanna mee en bluf.
1: Word ik gezocht?
0: Jullie wachten een brief, dochters van Anneke Zwarts. Jullie moeder was maatschappelijk werker bij het JAK. En daar is Marlijn terechtgekomen, lang geleden. En nu heeft zij een brief gevonden van jullie moeder, 5 kantjes lang, waarin ze haar betrokkenheid toont bij deze Marlijn die van huis wegliep. Het is een super lieve brief, in haar woorden, gericht tot haar vader.
2: Ja, toen ik die brief tegenkwam, dacht ik van, oh, wat zou dat fantastisch zijn als zo'n brief nog bij die dochters terecht zou kunnen komen. Weet je, die brief is wel aan mijn vader geschreven en het ging een klein beetje ook over mij. Maar het gaat, die hele brief is natuurlijk, ja, die laat zien wat zij te vertellen heeft.
3: Alsof je Anneke Zwarts dwars door de brief heen leert kennen. Ze is maar 45 jaar geworden, want in het jaar 1967 werd ze aangereden door een vrachtwagen. Ze liet 2 dochters na, met wie ze vermoedelijk in Dordrecht woonde. En Anneke Zwarts was maatschappelijk werkster bij het JAK, samen met Ineke Blankenstein.
0: En jij hebt zo'n naam die van tijd tot tijd door het hoofd gaat. Marie-Louise Kind. Je komt uit Klingen. En je deelt een apart verleden met Jeannette uit Hogeveen. Zij las als kind een boek over een meisje dat zomaar een brief verstuurde naar een school in een stad en vroeg of iemand wilde terugschrijven. En dat inspireerde haar. Zij is ook gaan schrijven naar jouw school.
3: En zo vonden ze elkaar 60 jaar geleden, toen ze 12 jaar waren. Marie-Louise Klint moet dat nog weten. Ze schreef eens dat ze voor de deur heeft gestaan bij Jeannette in Drenthe, terwijl Marie-Louise daar ver vandaan woonde, want Klingen ligt in Zeeuws-Vlaanderen. De ene na de andere brief ging naar dit adres. Gravenstraat 106 in Klingen dus.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300. Ja, 10 weken lang openbaart zich een verhaal uit het uitnodigende archief van 55 jaar Adres Onbekend. Een verhaal dat we nieuw leven inblazen in onze podcastserie Uit het Oog.
0: Irene was nog nooit in Nederland, maar ze is wel 100% Nederlands. Haar moeder Dora was getrouwd met Lodewijk, maar beide gingen vreemd. En moeder raakte zwanger van Lodewijks beste vriend. Ze vluchtte naar Amerika, waar dochter Irene het zekere voor het onzekere nam.
4: I took a DNA test because in my heart I wanted my papa Lodewijk to be my father because I look so much like him and my grandmother, his papa or his mother.
0: Yeah.
4: And so I thought that was papa was my father, Lodewijk.
0: Yeah.
4: But the DNA says no.
0: Ja, DNA zegt, je bent toch van Jeff. Wij vonden zijn dochters.
5: Hi.
4: Greetings from America. Surprise.
5: Yeah.
4: Wow.
5: Yeah.
4: Did you know about me?
5: Mijn moeder heeft wel eens laten vallen dat mijn vader nog een dochter zou hebben. En ik hou heel veel van hem. En hij is 25 jaar geleden overleden in november, de 27e. En we missen hem nog iedere dag.
0: En de vraag is, komen de twee werelden samen? Komt Irene dichterbij haar biologische vader Jeff? Of houdt ze vast aan de naamgever van deze aflevering, papa Lodewijk?
1: Voor de Adres Onbekend podcastserie Uit het Oog kun je terecht in je favoriete podcast-app en op adresonbekend.nl.

0: 27e. En we missen hem nog iedere dag.
1: En de vraag is, komen de twee werelden samen? Komt Irene dichterbij haar biologische vader Jeff? Of houdt ze vast aan de naamgever van deze aflevering, Papa Lodewijk?
2: Voor de Adres Onbekend podcastserie Uit het Oog kun je terecht in je favoriete podcast-app en op adresonbekend.nl.

0: hadden hem al bijna weggegooid. De zoektocht van Mark naar Jan de Roos. Vast een aardige man hoor, daar niet van. Maar een dienstkameraad, daar doen we niet aan. Maar nee, Jan was veel meer dan dat. Een waardevolle vriendschap gedurende 7 vette jaren. Ze gingen er samen op uit, bowlen, meezingen met muziek... en Mark was getuige op Jans huwelijk. Mark speelde daar zelfs een rol in.
1: Oh, Mark Verwiel, maak deze zin eens af. Want zonder jou...
2: Natuurlijk niet hoor, ja.
1: Ja.
2: Ja, ja, zo heeft hij het me wel verteld. Hij zegt, en daarom ben jij mijn getuige.
1: En waarom was het anders niet doorgegaan?
2: Nou, het is de grond van een man. Het zit nogal hoog af en toe. Er waren dames in Hilversum, geloof ik, bij die bowlingclub. Waar Jan ook wel interesse in had.
1: Oh, hij was gewoon populair.
2: Ook, ja, zeker wel.
1: Ja, ik vertaal het in zijn voordeel, hè? Dat begrijp je.
2: Ja, ja. Ja. Nee, zonder meer. Ik heb gezegd, ik heb tegen hem gezegd dat hij dat soort dingen niet moest doen. En blijkbaar heeft hij daar naar geluisterd.
1: Ja.
2: Ik vraag me wel af, is het nog een paar? Hè? Is het nog een stel? Ja.
1: Want ze trouwden in 1980?
2: Ja, 10-10-80.
1: 10-10-80, en daar was jij getuige?
2: Ja. En ik was een fotograaf van zijn trouwerij.
1: Maar waren jullie ook concurrenten in de liefde?
2: Nee, dat wil zeggen... We werden wel eens gezien als broers.
1: Leken jullie ook op elkaar?
2: Ja, we hadden wel iets van elkaar. De kleur haar. De mijne waren wat langer. Ik heb de militaire dienst met een... tenminste, een aantal weken met een haarnetje moeten lopen. Dat was toen in die tijd.
1: Ja.
2: En de mijne die kwamen tot aan mijn schouder. En allebei een smal gezicht, blauwe ogen. En hij was gewoon wel een halve kop langer dan ik.
1: Oh ja, dat scheelt dan wel weer, hè?
2: Ja.
1: En in die militaire dienst die je aanroert, daar deden jullie allebei iets met de zieken?
2: Ja, ja. Op de ambulance. En op de ambulance kwam ik Jan dus tegen. Daarna heel veel plezier gehad samen.
1: Ja, want die vriendschap zette zich voort.
2: Ja, we zijn samen lid geworden van een bowlingclub in Hilversum. Daar hebben we een jaar competitie gespeeld.
1: Ja, klinkt op zich niet heel spannend.
2: Nee, maar was wel heel leuk. Jan trouwde 10-10-80 met Hedy. En mijn geheugen laat me dusdanig in de steek. Dat wil zeggen, haar achternaam, die weet ik echt niet meer.
1: Oh nee. En hoeveel Jan de Rozen ken jij?
2: Nou, we hebben zo vaak gezocht naar Jan. Als je dan Jan de Rozen ingeeft, dan komen er zo gigantisch veel tegen.
1: Dus jij zegt geen begin aan?
2: Daar is echt geen begin aan, nee. Nee.
1: Jammer.
2: En
1: wat zijn de herinneringen aan jullie uitgaansleven?
2: Ja, nou komt ineens die naam schiep me nou te binnen van die kroeg waar ze dus Gino Vanelli draaiden. Dat was volgens mij Brutus. Was een klein smal straatje in Amersfoort. Een andere kroeg, daar weet ik de naam niet meer van. Maar volgens mij heette die kroeg waar Gino Vanelli zo intensief werd gespeeld. En dat hoorde je dus gewoon op straat.
1: Dus je werd gewoon doodgegooid met die muziek van Gino Vanelli als je daar lang
2: ging. Ja, ja, ja. Ja.
1: Denk je dat zoveel jaar later dat hij daar nog op zou kunnen aanslaan als we Gino Vanelli draaien?
2: Ja, zeker wel, ja.
1: En dan hebben we hier natuurlijk in de bak een aantal grote titels staan, zoals You Gotta Move en Wild Horses. Wat zou jij prefereren?
2: Ik denk We Gotta Move. Ik moet zeggen, ik heb hem inmiddels ook op mijn muzieklijsten staan een aantal keren. En ja, ik... Ja, dan komt ook die herinnering terug. En dat is ook de reden dat ik om nu zoiets heb van... Ja, we hebben het er al zo vaak over gehad, mijn vrouw en ik. Die herinnering komt iedere keer omhoog bij Gino Vanelli, ja.

0: got for free. Zo klonk een 2K-hit in een raccoonrijk adres onbekend. Wij zoeken vaders beste vriend Ronald Laschuit.
1: En we hebben gebeld met B&B De Neshoeve in Ens en spraken daar Nanda Laschuit. Klopt het inderdaad dat haar vader Ronald Laschuit is en dat hij samen met Margriet van Amsterdam naar het Zand verhuisde?
2: Oeh, ja, dat zou kunnen, dat hij met Margriet... Maar ja, goed, Margriet was er voordat mijn moeder... Daarna is ze dus getrouwd met Sylvia. Dat was natuurlijk mijn moeder, dus die verhalen ken ik wel. Maar wat daarvoor... Maar alles klopt eigenlijk.
1: Ja, het Zand weet ze niet zeker, maar alles klopt. Dit is inderdaad de dochter van Ronald, Lydia.
3: Oh, hè? Ja, dan... Is er in ieder geval nog hoop, natuurlijk.
1: Ja, dat is er zeker, want Nanda denkt dat het wel moet lukken om met Ronald in contact te komen in Lelystad. Hopelijk straks meer.
0: We

0: We gotta move. Nee, people gotta move. Jan de Roos uit Haarlem was ambulancebroeder en fysiotherapeut. Is hij ook geworden daarna. Hij is met pensioen inmiddels. Hij zou kunnen aanslaan op de gedeelde muziek die ontsteeg uit de kroeg. Muziek van Gino Vannelli, helpt dat al, Anne?
1: Nou, wie weet, wat in ieder geval wel heel grappig is. Jan houdt van Gino Vannelli en hij is getrouwd met Heidi Ravelli. Dat is die achternaam die jij niet meer wist. Nou ja, goed. Verder kregen we ontzettend veel goede tips binnen over Jan de Roos. En ik dacht, ja, dan hoef ik er eigenlijk ook niet langer omheen te draaien. We kregen Jans telefoonnummer. En Jan, de zoektocht is daarmee dus...
2: Ja, gelukt.
1: Ja, ik wou zeggen opgelost, maar gelukt. En Mark, vanaf de camping in Friesland is Jan de Roos. Dus hier voor jou.
2: Dat is Mark. Hey. Hallo.
3: Hallo. Dit had ik dus niet verwacht.
2: Ach, gast, jongen, wat mooi.
3: Jongen, jongen toch. Dat is gaaf.
2: Ja. Hey. Nou, ik was ontzettend verrast en blij toen ik een en ander hoorde. Want ik heb afgelopen periode wel dingen achter de rug en zo. En ja, hoe lang zit er tussen? 40 jaar of zo, weet ik veel.
3: Ja, zoiets.
4: Ja.
3: God, ja, ik heb ook al wat achter de rug, maar daar gaat het niet om. De herinnering
2: blijft. Ja, fantastisch. Maar,
0: er zijn wel wat dingen van je teruggehaald, Jan.
3: Ja, zeker. Ja, Jan.
0: Zo zal ik 1980 niet vergeten.
3: Ik weet nog dat we een balpen kregen met die datum erin gegraveerd.
2: Ja.
3: Een parkerpen, weet je het nog?
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, maar nee, de pen heb ik niet meer, maar de datum zit nog wel in mijn hoofd.
2: Nou ja, dat was ook de bedoeling, daarom hebben we die datum destijds gekozen.
3: Nee, dat is stikleuk. Goh, wat een genoeg.
0: En ben je nog bij Heidi?
2: Nee.
3: Ja, dat snap ik, ja.
2: Nee, dat is alweer 25 jaar geleden overgegaan en dan ben ik hertrouwd met Tony. Maar ik denk zeker... Ben jij nog met Franka?
3: Zo. Dit jaar 50 jaar.
2: Kijk, ja, de tijd vliegt.
3: Ja. We gaan eens wat afspreken, hè?
2: Ja, 100%.
3: Iedere keer als we in de buurt van Haarlem kwamen... hadden we zoiets van... dan moesten we eigenlijk gewoon eventjes langs Jan kunnen rijden. En woon je nog in Haarlem, Jan?
2: Nee, in Amsterdam, Mark.
3: Amsterdam?
2: Ja. Buiten Veldert.
3: Nou, wij wonen nog wel in Brabant, maar we zijn ook wel een keer of vijf verhuisd.
2: Ja.
3: Dan spreken we met elkaar af. Hartstikke leuk.
2: Ja, gaan we doen, jongen. Hartstikke leuk. Ja, ik ben ontzettend blij dat je aan de telefoon bent. Heel bijzonder.
3: Ja.
2: Kijk er naar uit, Mark.

0: care.
1: Jolene, pik mijn man niet van me af, zingt Dolly Parton in Jolene.
2: Het vertrek.
1: Zo vaak eindigt een zoektocht bij de DNA-databank. Paula en haar nieuwsgierigheid begonnen daar. Wie was haar vader? Wie ging in 57 om met moeder Ans Niehot uit Den Haag? DNA bracht ons voorlopig bij neef Adriaan van der Pol. Gea mist vriendin Tini en vond Tini's tante Leni het hart. En Jan de Roos is ook weer terug. Lydia vroeg haar man en kreeg een dochter. En die dochter kent haar vader Gerard vooral van een foto, niet van de verhalen. Haar vader had een grote vriend op school al, op de vervolgopleiding, Ronald Laschuit. Kan hij vader, die in de jaren 70 stierf, meenemen naar nu?
3: Nou ja, wij spraken net al Ronalds dochter Nanda in Ens. En zij zou de boodschap aan haar vader doorgeven. Dus ja, achter de schermen waren natuurlijk alle ogen gericht op de telefoon. En Lydia, hij heeft ons gebeld. Ronald is gevonden.
4: Ja. Oh, het gaat allemaal wel. Hè? Ja, wat een verrassing.
3: Ja, verrassing is het zeker. En we gaan het nog mooier maken. Want Ronald, die is hier hartstikke blij mee. Die wil jou heel graag spreken over Gerard. En dus is hier voor jou vanuit Lelystad Ronald Laschuit.
4: Zo, nou, daar schiet ik wel even vol van.
5: Hoi. Ja, ik ben Ronald.
4: Nou, die stem klinkt nog als 50 jaar geleden volgens
5: mij. Ja, hè. Dat is weinig veranderd, denk ik.
4: Wat leuk. Oh, wat geweldig, Ronald.
5: Ja, echt heel apart, hè. Ik vond het ook echt heel apart.
4: Ja.
5: We hebben een heerlijke tijd gehad samen, hè.
4: Ja.
5: Maar het is alleen jammer dat we elkaar uit het oog verloren zijn. Het is eigenlijk best triest.
4: Ja, achteraf wel. En dat voel ik mezelf ook wel debet aan. Dat ik denk van, goh, waarom heb ik dat laten schieten? Maar ja, er is bij mij natuurlijk ook, ja, toen al veel gebeurd, doordat Gerard al zo jong is overleden.
5: En,
4: ja, nou ja, daarna ben ik na 7 jaar nog een keer getrouwd. Die is ook overleden. En daarna heb ik een relatie gehad en die is ook overleden. Dus,
5: dat zie je niet mee.
4: Nee, maar ja, voor de rest ben ik gelukkig gezond en ook wel optimistisch, hoor. Maar moet ik eerlijk zeggen, dat mijn dochter, die heeft dan wel eens van, goh, die begint er nu meer moeite mee te krijgen dat ze de vader niet gekend heeft. Maar ze wil hier tot nu toe niet aan meewerken, hoor. Maar als ik er wat meer ga vertellen, uiteraard wel.
6: Ronald, waarom was hij zo'n goede vriend van jou?
4: Ja,
5: wat ik moet vinden. We hadden een klik met elkaar. Ik weet niet hoe dat kan. Ja.
4: Ja.
5: Hij was natuurlijk heel serieus. En ik was, moet ik zeggen. Ik zie het morgen wel. Of hij was extreem leergierig, laat ik het zo zeggen. En ik was heel makkelijk. En dat, zo hielp hij mij heel erg met bepaalde dingen. Waardoor ik ook wat meer interesse kreeg in leren en dat soort dingen. Ja, snap je? Zoiets.
6: Ja. Dus hij heeft jouw carrière gered?
5: Hij heeft best wel mijn carrière gered, absoluut. Want ik heb door hem met examen, hè, van, hier moesten we tekeningen maken, kostenbegrotingen. En nou, ik vond het een verschrikking. Hij zegt, ik heb het al klaar. Hij zegt, als je het een beetje verandert en andere bedragen en andere vormen van tekeningen erbij doet, dan valt het helemaal niet op. Zo was hij. Dan heb ik even goed een goed cijfer gehaald. Door hem.
4: Ja.
6: En jullie gingen samen op vakantie naar Italië.
5: Ja.
6: Weet jij nog dat hij daar Lydia, die je nu aan de telefoon hebt, tegenkwam?
5: Ja, dat weet ik nog. Want ik zit met die foto's, kun ik haast niet meer vinden. Maar ik weet nog goed dat we met twee meisjes en twee jongens, met Gerard, ik en...
4: Ja,
5: maar Lydia. We zaten op een muurtje.
4: Ja.
6: En toen dacht jij, die twee gaan elkaar vinden?
5: Nee, weet ik niet. Ja, er zat wel wat in, ja. Ja.
6: Ja. Dat had je goed gezien.
5: Ja, inderdaad, maar dan dacht ik ook met de meisje wat ik toen had. En het is nou niks geworden.
6: Oh,
5: dus, zeg maar. Dus. Maar dat vind ik wel leuk dat het toen wel wat geworden is met hun, ja.
6: Ja.
4: Ja.
6: En nou praten jullie met elkaar over hem.
5: Ja.
6: En wat denk je, Lydia? Is dit iets om met je dochter te gaan delen nu?
4: Ja, ik zit met dikke tranen. Ja, het is heel bijzonder.
5: Het is best heel emotioneel. Ja.
4: Ja, het is geweldig. Dat ga ik zeker met mijn dochter delen. Dat is zo bijzonder.
5: Ja, we kunnen een afspraak maken om een keer elkaar te zien, hè?
4: Ja, zeker. Dat graag. Nou, laat ik je niet meer schieten, hoop ik.
6: Dat gaan we wel even met jou doen. Nog 4 keer adres onbekend dit seizoen. Dat is weinig, maar ook heel juni. Tot volgende week.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Ster. Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket. Nothing.
5: The Boys of Dungeon Lane is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney. The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney is nu overal verkrijgbaar.
6: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: Het is 2:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten een wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de Nacht tegen Seksueel Geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim €300.000. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon ook regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: In a land where melodies mingle with dreams, the Magical Mystery Tour weaves a tapestry of enchantment. Here every path is a rainbow of wonders. And you are in it. This is your adventure, and it already started.
12: De
8: de Magical Mystery Tour.

0: Lieve mensen, we gaan vertrekken.
1: Buys a ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime. And that's just what he gets. What he gets.
2: Are you sitting comfortably? Good. Then we shall begin.
3: Dit is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
0: Ja, lieve reizigers, het is zondag 31 mei 2026, de allerlaatste 31 mei 2026 ooit. Van harte welkom, je reis met de Magical Mystery Tour, een geheel verzorgde busreis op jouw frequentie, NPO Radio 5. En dit weekend is onze vaste buschauffeur Cor afwezig, maar gelukkig wordt hij vervangen door een vrouw met een ongelooflijk toegankelijk karakter en een fijnmazig gevoel voor richting. Sterwind, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: En ook hier aanwezig, het asfalt fluistert zijn naam. Schat de waarde naar die vijf, meneer Van Aalst, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag meneer Stassen en ook iedereen die nu al is ingecheckt. We rijden via Lageland in Groningen is dat naar Hoogvliet, Rotterdam, Zaandam, Zeeland en ook nog West-Vlaanderen.
0: Ja, dat wordt een mooie reis. Heel veel plezier.
6: Good morning, ladies and gentlemen.
7: Story you're about to see is true. The names have been changed.
0: Protect the innocent. Meneer Van Aalst,

0: On Out There, de Flirtations op 45 Tour uit 1968. En daarvoor ook nog The Kings, 1968, ook 68. Village Green, we bleven lekker in hetzelfde jaar. Eens even kijken, Lisbeth die zegt, zo fijn dat de bus elke week in Oostvoorne langskomt. Snel ingestapt. Esther zegt, ingestapt in een zonovergoten, zeer warm Ruurlo. Hopelijk brengt de bus dit tot verkoeling. En een nummer dat past bij deze zomerse temperaturen. Ik denk eigenlijk aan de Macarena van Los del Rio. Maar dan wel het origineel. 32 jaar geleden was dit de zomerhit. En dan hebben we ook nog, meneer Van Aalst, een ingesproken berichtje van Mark.
1: Ja. Goedemiddag Stefan, ik ben ook weer ingecheckt op de bus, dus ik hoop weer een fijne reis mee te maken. Ik zou graag een plaatje willen horen van Badfinger, een band die volgens mij alles representateert waar de popmuziek voor staat. En een van die mooie pareltjes die ze gemaakt hebben is Maybe Tomorrow. Dus als jullie tijd hebben, dan zou ik hem graag willen horen. Fijne middag, ik blijf lekker genieten en ik hoop de andere luisteraars ook. Hoi hoi.
2: Ja, staat genoteerd. Robbie Schoonhoven zegt, hoi Rob en Rita. Wij rijden mee van Akersloot naar Hengelo. Waar we gisteren een prachtige dag hebben gehad met onze vrienden Pieter en Bianca. Thijs en Thea kunnen vandaag helaas niet meerijden, want ze moeten naar Marina, hun schoondochter. Ach, ja, oké, dat kan. Taco, het grote genieten is weer begonnen. Ik rij heel graag weer mee. En Winnie is samen met zijn kleindochters ingecheckt in Roden.
0: Ja, en dan nog eentje van Maaike. Die zegt, goedemiddag Magical Mystery Tourbus. Vanuit het zonnige Antwerpen reis ik graag een heel kort stukje mee. Want ik heb over 5 minuten een eerste afspraakje. Veel plezier met de uitzending. Ja, dan ben je toch benieuwd wat dat dan voor een afspraakje is. Dus dit blijft in mijn hoofd zitten. Hier heb ik even een notitie van gemaakt. Dan gaan wij op zoek naar Hans Koopmans. En Hans Koopmans... weet ik toevallig. Die belt vanuit Lageland. Hallo Hans.
3: Hallo Stefan.
0: Klopt hè wat ik zei?
3: Ik woon in Lageland, maar ik ben nu in Groningen.
0: Oh, je bent in Groningen.
3: Het grafisch centrum waar de cursussen gegeven worden in grafische technieken. En ik ben hier als vrijwilliger aan het opruimen.
0: Oh, je bent aan het opruimen als vrijwilliger. Hoe was het? Dus het is nu afgelopen inmiddels.
3: Ik ben even buiten gaan staan en ja. We zijn aan het afronden. Maar ja dit stond al vast en kwam er tussendoor met zijn verzoek. Want ik had eigenlijk vorige week al een appje gestuurd.
0: Meneer Vaas kwam er tussendoor met een verzoek?
3: Als ik in de uitzending wilde, en dat wil ik wel. En ik moet het later terug horen, want ik kan het nu dus niet volgen verder.
0: Snap.
3: Helaas.
0: Maar was het een geslaagde ochtend?
3: Jazeker, zeker. En het is een plek waar wij gewoon allemaal leuke dingen maken en doen. En met mede-hobbyisten, zeg maar, met allemaal dezelfde belangstelling. Gewoon eens eventjes hier huis gehouden.
0: Leuk is dat toch, hè?
3: Weet je, het is een prachtplek. Het is een speelplaats eigenlijk voor grote mensen, zeg ik altijd.
0: Hans Koopmans. Hans Koopmans. Nee, ik moet heel dat Hans Koopmans. Ik denk, waar ken ik die naam nou toch van? Maar dat is natuurlijk van Jantje Koopmans.
3: Nou, ik ken geen Jantje Koopmans. Maar ik heb natuurlijk wel vaker jullie geappt. En ik heb zelfs een keer meegedaan aan jullie hoorspel.
0: Dat zou kunnen dat je daar. Maar Jantje Koopmans, dat is een zanger, hè? Toch meer van als Jantje Koopmans.
2: Ja, maar dat is denk ik geen familie.
0: Nee, dat is duidelijk.
3: Nee. Ja.
0: Maar we gaan naar een bijzonder artiest die jij graag wilt horen met een mooi nummer. Vertel eens iets meer erover.
3: Nou, Willem Vermanderen, die ken ik al van 40 jaar geleden. En het is een troubadour uit België dus, die prachtige, ontroerende en ook vrolijke liedjes maakt. En met teksten die altijd wel weer ergens over gaan. En hij speelt zelf ook saxofoon en klarinet en... hij heeft gewoon een crew mensen om zich heen. Het is muziek waar je, ondanks dat het soms verdrietige onderwerpen zijn... over die Duitse graven daar allemaal in België en zo... maakt hij ook hele prachtige inhoudelijk dingen. Vrolijk, over van alles en nog wat. Maar het is gewoon een hele amabele man.
0: Ja, ik ontdekte hem toen ik ergens in een interview met Herman van Veen over hem las. Hij zei, hij is zo geweldig. Zodoende ben ik hem op het spoor gekomen. Ja, en dit is eigenlijk een protest tegen de vreemdelingenangst.
3: Ja, nee, dat klopt. Want Ja, ik heb heel veel favorieten, maar deze is heel belangrijk ook. Dat hij zegt, doe open, bange blanke man.
0: Ja, heel mooi.
3: We zijn zo bang voor donkere mensen.
0: Ja. Nou, we gaan hem, dankzij jou gaan we hem beluisteren. En zometeen nog heel fijn tijd met het opruimen.
3: Ja, dankjewel. En hij is al 80 en hij schrijft ook en hij beeldhoudt en hij schildert. En hij doet ook aan letterzetten. Dus er zijn heel veel raakvlakken, zeg maar.
0: Heel mooi. We gaan luisteren naar Bange Blanke Man. Hier is Willem Vermanderen.

0: Free Tour met Stefan Stassen.
1: Oeh, fantastisch.
0: Heeft u ook een verhaal? Stuur een bericht via de NPO Luisterapp.
2: Hier is Hilversum 1 met de waterhoogten van hedenmorgen medegedeeld door de Rijkswaterstaat.
3: Trier, 361, min 19. Kochem, 318, min 13. Koblenz, 384, min 13. Lobith, 1213, 1213, min 16. Constans, 363, min 13.

0: Goedemorgen, Stefan, meneer Van Aalst. En Sterrenwind, onze buschauffeur Leeuw, stapt in. Vanaf Rutenberg. Ga even eerst een salade klaarmaken. Half uurtje stap ik in. Fijne uitzending. Houdoe.
1: Ik had even niet goed geluisterd. Wat zei
2: hij
1: nou?
2: Hij ging over een half uurtje instappen. En ging eerst even op een salade klaarmaken.
1: Ja, maar aan Rutenberg gaat hij het over.
2: Ja, dat heb ik niet goed
1: niet gehoord. Dan even terugluisteren nog.
2: Ja.
1: Ja, we moeten wel goed luisteren. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste in het leven. Maar het is verdwenen.
2: Wel een leuk muziekje.
1: Wacht, ik heb hem al.
2: Oh.
1: Even luisteren nog, hoor.
2: Bossa Nova.
0: Goedemiddag, Stefan, meneer Van Aalst. In Sterrenwind, onze buschauffeur Leo stapt in. Vanaf Rutenberg. Ga even eerst een salade klaarmaken. Half uurtje stap ik in. Fijne uitzending. Houdoe.
1: Ja, Rutenberg.
2: Rutenberg.
1: Ja. Heerlijk, hè? Als Leo zegt ik ga even lekker salade maken, heb ik ook het idee dat het een heerlijke salade is.
2: Nou, dat hoop ik. En Job die stuurt een hele mooie foto. Die luistert namelijk op het kleurrijke strand van Torre del Mar. En hij heeft ook hij zit daar onder een parasolletje naar een Magical Mystery Tour.
1: Ja, en ik zie het berichtje ook. Hij zegt voor een duizelingwekkende muzikale reis. Ja. Dan moet je toch ook maar zo mooi
2: ik hoop dat we dat kunnen waarmaken.
1: Nou, hij vindt het al, hè? Dus dat is al heel mooi.
2: Ja.
1: Goed, dan had ik nog even een vraagje, want dat mij is opgevallen. Want we zijn nu toch best al een tijdje aan het rijden met de Magical Mystery Tour. En we krijgen steeds meer mensen die inchecken, waar dan ook ter wereld. En wat wij wel eens, wat opvalt vaak met Franse liedjes, moet ik eerlijk bekennen, dat er meegezongen wordt in de bus. En als ik dan bijvoorbeeld vraag, ook hier in de bus, hebben we ook buiten de uitzending om te vragen, wie heeft er zin om mee te zingen? Iedereen wil eigenlijk wel meezingen, vooral... Ja, het wordt een soort koor in de bus.
2: Ja.
1: En toen dacht ik van, toch eens even checken. Want je kunt niet met elk lied meezingen. Dat is natuurlijk, dat kan niet.
2: Nee,
1: dat zou ook nou niet mooi zijn. Dus ik zou willen vragen aan de reizigers. Wat vind jij nou een typische meezinger?
2: Meezingnummer.
1: Ja, een meezingnummer. Bijvoorbeeld deze is ook niet, ik wil even een voorbeeldje geven. Deze is niet echt een meezingnummer. Maar als je het eenmaal kent, dan wil je het zo graag meezingen. Zal ik even een klein stukje laten horen?
2: Ik ben benieuwd.

0: Ja, er is ook een heel leuk filmpje bij. Het is natuurlijk dat ja, zuster, nee, zuster, zuster Clivia en iedereen.
1: Piet,
0: iedereen zit erbij. Maar ze doen ze alsof ze in een slede zitten. Maar dat is in de bus natuurlijk ook hartstikke leuk, hè?
1: Leuk,
0: dat je bij het refrein allemaal beweegt alsof je in één keer in een bus zit. Dus laten we nog even naar het refrein gaan.
2: Harder, harder gaat de slee, van Biesje naar Bosje, sneller, sneller gaat de paard, van Biesje naar Bosje.
0: Dus mijn vraag is, ik vind het echt een belangrijke vraag, wat is voor jou echt een meezinger? En dan kunnen we dat eventjes in kaart brengen, als we dan vanmiddag al een meezinger binnenkrijgen, waarvan we denken van, nou, dat zijn 2-3 mensen die dus met hetzelfde nummer komen, dat is toevallig.
1: Dat zou mooi zijn, zeg.
0: Ja, dus laat even geef je meezinger even door, dat kan heel makkelijk, door eventjes een appje te sturen via de gratis NPO-luisterapp. Dan kun je bijvoorbeeld ook je meezinger even inzingen. Ja, dan kunnen wij kijken of het echt ook iets is om mee te zingen eigenlijk. Hè? Goed, lieve mensen, je reist met de Magical Mystery Tour. En we gaan contact zoeken met iemand. En daar zijn we blij om. En diegene, die heet Rob Bens. En vind ik een mooie naam, Rob Bens. En hij woont in Hoogvliet. Dag Rob.
3: Hey, hallo Stefan. Hoi.
0: Wat kan ik voor je doen, Rob?
3: Ik vind met... dit soort warme omstandigheden vind ik altijd Thermal Harbor van Mary Hopkin. Altijd heel inspirerend. Als ik dan mijn ogen dicht doe, dan zie ik het strand, ik zie de zee, ik zie de golven. En dan ben ik daar gewoon even.
0: Heerlijk. En waar ligt het precies, Thermal Harbor?
3: Dat weet ik eigenlijk niet precies, maar...
0: Wie van Aans wil wat zeggen?
1: Ja, ik heb dat even opgezocht. Ik wist het ook niet, maar het ligt aan de kust van Tasmanië. Zeg maar helemaal aan de zee, zeg maar. Ja.
3: Ja. Maar wat mij betreft kan overal zijn, maar zon, zee.
1: Ja, het heet Temma, maar er wonen eigenlijk nog maar 14 mensen op het moment.
3: Okay.
1: En Temma betekent eigenlijk ook hut, dus het is maar een heel klein, plaatsje. Dus hut in de taal is dan van de Aboriginals.
0: Zo, nou, maar dit is allemaal informatie die we willen horen. Dus het thema betekent dus hut in het Aboriginals.
1: Ja.
0: En er wonen maar 14 mensen op dit moment.
3: Ja. Maar daar kunnen we niet met de bus naartoe.
0: Nee, maar in je hoofd kun je overal heen, hè?
3: Ja, oké.
0: Okay. Maar het is even een meditatief moment.
3: Ja.
0: Wij moeten wat jou betreft even de ogen dicht doen en dan ons voorstellen hoe het daar is.
3: Hoe het daar is en dan gewoon genieten. En dan wat wil je samen met Mary Hopkin? Ja, je wilt iedereen mee op reis, of niet?
0: Absoluut.
3: Hè?
0: Ik ga mijn ogen dicht doen. Ik ga voorstellen de plek. Dan het lied Mary Hopkins gaat me daarin sturen. En ik ga ook en passant nog eventjes een beeld vormen over wat voor mensen dat zijn, die 14 mensen.
3: Oké, ja.
0: Wil jij het aankondigen, Rob?
3: Ja. Mensen, genieten van Thema Harbor van Mary Hopkins.
0: Dankjewel.
3: Hoi, bedankt ook.
0: Dag, Rob.
3: Doei.

0: Ja, ja.
1: Wil jij het aankondigen, Rob?
0: Ja. Mensen, geniet van Tama Harbor van Mary Hopkin.
1: Dankjewel.
0: Hoi, bedankt ook.
1: Dag op.
0: Doei.

0: mensen, lieve reizigers. Ik hoop dat alles naar wens is. En als dat niet het geval is, dan kan ik er ook niks aan doen. Goed, hier staat nu iemand naast mij en die wil iets tegen u zeggen. Ga je gang.
1: Een goedemiddag, Stefan en natuurlijk ook meneer Van Aalst. Je spreekt met Ronald van Pelt uit Rotterdam. Ik wil heel graag horen Love Me, Love My Dog van Peter Shelley uit 1975. Het nummer stond in Engeland op nummer 3. Het is het originele van Samen een straatje om van Rudy Karel, dat afgelopen zondag werd gedraaid. Groetjes, bedankt.

0: Love Me, Love My Dog, Peter Shelley. Ja, lieve mensen, je luistert naar de Magical Mystery Tour. En dat is allemaal op jouw frequentie, deze busrit. Hè? NPO Radio 5. Eens even kijken wat voor reacties wij binnen hebben gekregen via de ingesproken apps. Over de vraag, wat is nou echt voor jou een meezinger? En die we ook in de bus kunnen meezingen.
1: Ja, er zijn al een aantal meezingliedjes.
0: Heel eventjes ingesproken appjes.
2: Oh, het wordt natuurlijk gewoon Poren in Vlucht van Michel Delpech. Ik denk dat dat wel een aardige keuze is. Een mooie Franse keuze.
0: Ja, het is een geweldig. Die zingen we ook heel vaak in de bus. Ja. We hebben er nog eentje.
2: Het wordt natuurlijk gewoon Poren in Vlucht van Michel Delpech. Ik denk dat dat wel een aardige keuze is. Een mooie Franse keuze.
0: Ja, we hadden er nog eentje. Even kijken hoor, dat was deze. Volgens mij was dat deze. Ogenblikje hoor.
3: Hi Stefan, wat dacht je van deze? Even the bad times are good. Even the bad to you, baby.
0: Dat vind ik een goeie,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja, de tremolo's zijn dat.
0: Maar het is wel moeilijk, want het zit vrij hoog. Hè? Dat is ook nog lastig. Ja, je moet ook nog een beetje met de stem
1: makkelijk.
0: Maar wel een mooie. Meneer Braaf, zie je wel wat zeggen?
1: Ja, er zijn ook wat berichten binnengekomen over de amazing liedjes. Bert wil graag Lovely Day, Bill Withers.
0: Ja.
1: Die kan heel goed meezingen, denk ik.
0: Heel moeilijk, die lange uithalen, maar dat is een uitdaging in de bus.
1: Ja, en hij komt ook met Free Electric Band. Dus dat is ook nog wel van Albert Hammond. Janneke, Eddie Walli met Valencia.
0: Ja, dat is er een.
1: Is dat er een?
0: Ja, dat is er een.
1: Ja, en dan komt Esther met Wil u een stekkie?
0: Ja, is ja, er ook een wat mij betreft, hoor.
1: En Richard, die wil graag iets van drukwerk horen. Even het liedje kwijt, maar O Middernacht.
0: Oh, die moet ik even horen, die weet ik eigenlijk niet meer hoe die gaat. Nou, geef ons nog zoveel mogelijk suggesties door. Als we nou echt een dubbele vinden, weet je, dat iemand zegt van, nou, dat we denken, we hebben de twee mensen die hetzelfde willen. Dan nemen we die.
1: Dan nemen we die.
0: Dan nemen we die, hoor. Dan hebben we iemand aan de lijn. Goedemiddag, met wie spreek ik?
4: Ik spreek met Esther.
0: Hey Esther.
4: Hoi. Ik had er twee. Ik had de Macarena en ik had de stekkie.
0: Oh, die was ook van jou?
4: Ja.
0: Oh, geweldig.
4: Maar ik begrijp dat het om de Macarena gaat nu.
0: Ja, is natuurlijk ook een meezinger eigenlijk, hè. Maar ik vind een stekkie vind ik dan weer zo'n hele... Dat geeft zo'n lekker verbonden gevoel. Maar dit is meer een dansnummer.
4: Ja, het is aan jullie.
0: Ja. Maar laten we nu eerst die Macarena doen voor jou.
4: Oké, ja.
0: Maar dan wil ik even weten, welke wil je eigenlijk horen?
4: Ja, ik wilde eigenlijk de originele van Los Del Rio.
0: En wat is de originele?
4: Ja, van Los Del Rio.
0: Ja, dat weet ik.
4: Dat is zeg maar zonder de dames, zeg maar. Dus zonder...
0: Even laten horen welke...
4: Waar je niet van dansje van had. 93. Zeg maar zonder dansje.
0: Ja, we hebben deze. Zal ik even laten horen?
4: 93, klopt.
0: We hebben deze.
4: Ja, die is het.
0: Ja, dus niet, maar we hebben ook nog die andere, hè, die hele wilde.
4: Ja, die kwam later, ja.
0: Die kwam later. Oké, dan doen we toch deze.
4: Ja.
0: Heel fijn, daar hebben we zin in.
4: Ja, ik ook.
0: En jij wil hem gewoon horen omdat je er zin in hebt, hè?
4: Ik zeg, ja, dat. En het heeft voor ons ook wel een nummer, een speciale betekenis. Voor mijn man en mij. In 94 gingen wij trouwen. En toen hadden we een Spaanse band op de hadden we besteld. Die kwamen in plaats met vier, kwamen ze met z'n zevenen. En toen hadden we tussendoor dit nummer. En daar stonden zij echt heel verbaasd van, omdat het echt typisch een Spaans nummer was. Dus, En het was wel in mei en het was heel mooi weer. Dus nee, dit past gewoon.
0: Oh, heerlijk. Wil je hem nog even aankondigen?
4: Ja, hier is de Macarena van Los Del Rio. Geniet ervan.
0: Hoi.

0: Schitterende schijf van vijf, Wild at Heart en Neil Diamond. En maandag komt er weer een nieuwe. Even die meezingers, want dat gaat me toch als een trein. Zoals Winnie, Albert Hammond, Diamond Train graag wilt horen. Maar zo zijn er ongelooflijk veel mensen. Ik ben Gerrit, komt ook net binnen, ja, als meezingen.
1: Ketchup Song.
0: Ketchup Song. Maar eentje ook, die kwam met deze. Ja, dit is natuurlijk ook een klassiek meezingen. Maar even een stukje luisteren. Who sailed to sea, and he told us of his life. Zie je ook het

0: Ja, het is lekker. Hij zingt lekker mee. Maar het ook, zakt ook op een gegeven moment in. En dat je denkt, nog een couplet.
1: Ja, nou, ik vind toch...
0: Alles op marine. Ja, zo kan je natuurlijk ook naar kijken. Alles kapot maken natuurlijk. Maar het is een goede suggestie. Dat zeker.
1: Ja.
0: Kijk, het is geen, ik ben Gerrit, hè, dat nummer moet je nou wel kennen. Maar die mensen die het kennen, die kunnen het dan ook helemaal zingen.
1: Dan kun je helemaal losgaan eigenlijk.
0: Horse with No Name komt nu ook binnen. En I'll Stand By You van de Pretenders.
1: Ja.
0: Is ook moeilijk hoor, maar dat is ook wel een leuk nummer.
1: Er zit ook een koor in het liedje natuurlijk. Hè?
0: Toveren.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Acuut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Nothing ever stays.
3: The Boys of Dungeon Lane.
2: Nothing comes to mind.
3: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
2: No one can erase.
3: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
2: The days we left behind.
3: Is nu overal verkrijgbaar.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: 3 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarserveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten een melding dat er iemand te water was geraakt. Er werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. Hij vindt dat het roken zo genormaliseerd en verheerlijkt wordt. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: And that is the end of the news.
5: The Magical Mystery Tour. Stefan Stassen.

0: A Girl Called Johnny the Waterboys in 1983. Ode aan Patti Smith, die dit jaar 80 wordt. 8 juli aanstaande treedt ze op in Tivoli, Vredenburg. We hadden het nog even met z'n drieën over. Met Sterrenwind hier aanwezig als buschauffeur. En meneer Van Aalst natuurlijk. En met andere mensen in de bus. Wat nou precies een meezinger is. Kijk, Vincent die zegt A Girl Called Johnny van de Waterboys. Dat is echt een meezinger. Maar ja, nog best nog lastig. Want ja, als je een hele bus vol met fans van de Waterboys hebt. Ja, natuurlijk. Is ja. Alles... Maar je wil natuurlijk eigenlijk ook nog dat je allemaal tegelijk zingt. Dat is met tekst ook nog lastig, hoor.
1: Je moet ook nog allemaal dezelfde smaak hebben bijna.
0: Ja, dus dan kom je toch op la la la. Op dat soort nummers eigenlijk, hè. Neem niet weg dat al die meezingers die binnenkomen... die zijn wel ongelooflijk leuk om te draaien. Goed, lieve reizigers, van harte welkom bij het tweede gedeelte van de Magic Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen... en betoverende vergezichten. En mocht de weg... verander in een film, dan zijn wij allen de hoofdrolspeler. Hier in de bus nog steeds aanwezig de begenadigde en altijd joviale buschauffeur. Met een karakter, dat kent ze gelijken niet. Sterrenwind, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ook al hier aanwezig en je hoort zijn stem de hele tijd natuurlijk. Meneer Van Aalst, onze schatbewaarder en archivaris.
1: Ja, en dan komen natuurlijk steeds weer nieuwe verzoekjes van menig reizigers. Frans die zegt gisteren door mijn kinderen toegezongen. Want gisteren werd ik 65 jaar. En ik werd toegezongen op de melodie van Champs-Élysées van Joe Dassin.
0: Kijk, ja, Champs-Élysées, dat is natuurlijk ook wel... Dat is wel echt
1: ook nog een meezinger.
0: Een knaller, hè, is dat.
1: En Vincent, die wil graag een verkoelend liedje, omdat het zo heet is. Wintertime van Kajak.
0: Ja, dat is weer een hele andere categorie, Vincent. Maar overigens, Vincent, mag ik die nog even bij stilstaan? Maar dat wil ik ook nog even noemen, want ik vind dat altijd eigenlijk zeer belangrijk. Hij heeft een theatertip. Hij zegt, gisteravond waren wij naar de voorstelling Tot Wie Wij Zijn... van schrijver en dichter en theatermaker Joost Omen. In zijn voorstelling draagt hij voor en vertelt hij over het belang van de cultuursector... en kunst voor een samenleving om te blijven ontwikkelen en vooruit te kijken. Het publiek luisterde ademloos. Hij is nog te zien in Delft, Almelo, Amsterdam, Haarlem en op Oerol. Ah,
1: Tot Wie Wij Zijn.
0: Hè?
1: Tot Wie Wij Zijn.
0: Tot Wie Wij Zijn.
1: Mooie titel.
0: Ja, heel mooi, ja. Kan ook altijd dat je even een tip doorgeeft. Dat vind ik ook heel erg fijn. We gaan eens eventjes met iemand bellen. En had hij nou meezingen of niet?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Dacht het niet. Nee, nog niet.
0: Nog niet?
1: Het was nog geen meezinger.
0: Zei hij dat zelf?
1: Hij heeft iets bijzonders meegemaakt.
0: Oké, maar het is nog geen meezinger.
1: Dat dacht ik niet.
0: Dan moet ik even vragen aan hem. Nog geen meezinger? Hallo?
3: Goedemiddag, met Leo Klaassen.
0: Ja, Leo Klaassen. Meneer Van Aalst zegt, dit is nog geen meezinger.
3: Nee, maar het is wel een bijzonder verhaal.
0: Ja, en precies. En je belde voor het verhaal, hè?
3: Ik bel eigenlijk voor het verhaal, ja. En natuurlijk ook het nummer.
0: Maar soms, als je dan met het verhaal en het nummer erbij... en dan op een gegeven moment gaat dat nummer zoiets moois worden... dat daarna iedereen het gaat meezingen.
3: Nou ja, ik weet niet of het meer gaat zingen... maar het is in ieder geval een Nederlandse tekst.
0: Ja, nee, je hoeft het echt niet mee te zingen. Vertel je verhaal. Nee.
3: Maar dat is het volgende. Ik was afgelopen woensdag was ik hier bij een promotiewedstrijd van Neo uit Borne tegen JOS uit de Watergraafsmeer.
0: Ja.
3: En JOS, nou, toen gingen we met je lampje branden.
0: Ja.
3: Toen dacht ik, JOS, dat is van de niets. En toen heb ik na afloop een bestuurslid gesproken van JOS.
0: Ja.
3: Ik zeg, speelden jullie dat nummer niet altijd, wat nummer niet hadden gespeeld, als jullie eerst elftal speelt? Ja, zegt hij, dat klopt. Goed, het volgende. Ja. Ik kijk vanmorgen naar volle zalen.
0: Ja.
3: Ik ken het programma totaal niet, maar toevallig.
0: Heel mooi programma.
3: En dat ging over Henk Hofstede van en neer.
0: Heb ik ook gezien.
3: En dan zit hij toevallig in de kantine van JOS.
0: Ja.
3: En speelt hij dat nummer.
0: Ja.
3: Dus ik zeg, toeval bestaat niet.
0: Nee.
3: Nee, ik ken de hele vereniging niet.
0: Nee.
3: Ik zie ze afgelopen woensdag spelen. En ik... kijk vanmorgen naar volle zaal, zie ik Henk Hofstede. En speelt nummer JOS in de kantine van de vereniging.
0: Ja, dat is toch ongelooflijk. En dan ook nog heel toevallig, hoor. Dat ik het ook die volle zalen heb gezien. En ik ben geboren in de Watergraafsmeer.
3: Ja, dat heb ik wel eens gehoord, ja.
0: Ja, en mijn opa die ging altijd kijken naar Jos.
3: Oké.
0: Dat is toch al nog ongelooflijk toevallig.
3: Ja, maar goed, dus in Born in Amsterdam zit ongeveer 150 kilometer.
0: Dat is waar, maar goed, wij hebben elkaar nu aan de lijn. En dan, is het toch, dan komen er ook weer dingen samen. Ik vind het echt heel mooi.
3: Ja, ik vond het fantastisch verhaal.
0: Ja. Ik ook. Ben jij klaar voor de aankondiging? Want dat is nu wel even van belang, want de lat ligt nu heel hoog, dat jij dat even heel mooi aankondigt.
3: Oké. Hier is dan de Nits met het nummer GOS. Dankjewel voor het draaien.
0: Van de Nits.
3: En nog een fijne uitzending.
0: En je had er nog nooit van gehoord.
3: Ik heb er wel van gehoord, maar zo vaak hoorde ik het nummer niet.

0: Dat was me er ook een, die Rupert Hein. Jan zegt, wat leuk, Rupert Hein. Carla zegt, hey, Rupert Hein. En volgens mij zag ik er nog iemand binnenkomen die zei, hey, Rupert Hein.
1: Ja, en Vincent en zegt, het heeft iets mysterieus.
0: Nou zeg, ik zet al op het, denk, wat is het nou, maar het is mysterieus.
1: Ja.
0: Rupert Hein, 1979, Hang On To My Vertigo. En daar had u mooi daar die trailer van de Hitchcock-film Vertigo.
1: Ja, Vertigo, ja, dat is hoogtevrees, hè?
0: Ja. Maar had dat wat met het nummer te maken eigenlijk of niet?
1: Dat heet ook Vertigo.
0: Ja, ja, maar het was niet dat het ook in die film zat, hè?
1: Nee, want die film is natuurlijk uit de jaren 40 zelfs.
0: Ja, en toen was Rupert Hein, die was er nog helemaal niet.
1: Die was er misschien net geboren. Of, ja. Ja.
0: Goed, we hebben meezingers voor drie albums bijna. Hè? De beste meezingers, de alle 13 meezingers. We zouden er heel veel kunnen... We kunnen er wel een Spotify-lijstje een keer van maken misschien. Vinden mensen wel leuk, hoor, denk ik.
1: Ja.
0: Maar we willen toch een aantal van die meezingers even draaien. En waar wij hier in de bus een grote fan van zijn, is van Gerrit Dekzijl. We hebben iemand aan de lijn, die wil dat horen. Ik ben Gerrit. Goedemiddag, met wie spreek ik?
2: Dag, met René. Goedemiddag.
0: Dag René.
2: Ja,
0: jij kwam al heel vrij snel, hè, met deze als meezinger. Ik ben Gerrit.
2: Ja, ik denk ik moet gelijk mijn kans grijpen om natuurlijk die meezinger erin te krijgen. Ja.
0: Vertel eens, wat vind jij zo mooi in het nummer?
2: Ah, weet je, dat brengt mij gewoon terug naar de jaren 70. Ik moet dan gelijk denken aan Giel Montagne. Ik zie Gerrit Dekzijl daar nog steeds staan in zijn oude pakkie. Hè. Hij had zo'n driedelig kostuum aan, een colbertje aan, broekje aan.
0: Ja.
2: En dan stond hij een beetje shovel, stond hij daar te zingen. Dat hij het allemaal zo slecht had vroeger. En dat hij noodgedwongen op stelen uit moest. En als we dan 's ochtends naar school gingen de volgende ochtend, dan liepen we met vriendjes naar school toe. En dan uit volle borst, joh, met z'n allen, dat Ik Ben Gerrit zingen. Geweldig.
0: Leuk. Ja,
2: dat was super. Ja.
0: Ja, ik heb dat precies zo. En het leuke is, toen werkte ik al bij de radio. En toen was ik zo'n fan van het nummer. Ja, maar het wordt niet vaak gedraaid natuurlijk.
2: Nee, dat is jammer. Ja.
0: En meneer Van Aalst was ook een grote fan. En toen, dan moesten wij, toen heette het programma nog Goudmijn. En ja, wij wilden dan ook af en toe dat mensen iets inspraken in de voicemail. Zodat wij dat nummer konden draaien. Maar Gerrit Dekzijl werd gewoon nooit ingesproken. En ik had mijn dochter Sammy. En die was toen denk ik een jaar of 9 of zo. Ik zeg, zou jij dit zo kunnen inspreken en dan net doen alsof je een vader hebt die van Gerrit. En ze is nu inmiddels bijna 30. Maar dat berichtje vind ik nu net. Dus die wil ik ervoor even draaien.
2: Ja, helemaal goed, joh.
0: Dat
2: super.
0: Dat je weet hoe grote fan wij allen zijn hier van Gerrit Dekzijl.
2: Nou, ik ben al helemaal blij dat je hem wilde draaien vanmiddag, Stefan.
0: Nou, dankjewel, hè.
2: Oké, fijne uitzending nog.
0: Dag.
2: Tot kijk, dag.
3: Zondag 1 februari, 32 seconden. Om te luisteren, druk 0. Om uit te...
4: Hallo, mijn vader die zingt altijd een liedje van... Ik ben Gerrit, ik speel als de raven. Ik ben hen een boef in de ogen der braven. Maar haar, wat moet je nou in die kou, in een wereld... Waar steeds wordt genept. Maar kijk, ik weet niet zeker of dat goed is. Dus willen jullie alsjeblieft dat liedje draaien?

0: Zeg je?
1: Yes.
0: Wat zegt u?
1: Kijk even in ons bestand, vinylbestand.
0: Hebben we dit in vinylbestand?
1: We hebben het.
0: Wat?
1: Het volgende nummer.
0: Welk nummer is dat?
1: Badfinger.
0: Nee.
1: Ja.
0: Dan moeten we eventjes, dat is mooi, die heeft u in het vinylbestand.
1: Ja.
0: Ja, we hebben natuurlijk ook een apart vinylbestand. En sommige platen die komen dan uit het vinylbestand. Ja, dat vinden we dan heel erg leuk. Overigens, dit was January, February van de Dutch Rhythm Steel Showband uit 1977 uit Zaandam. Adolf Tevreden staat er ook nog bij.
1: Ja.
0: Wie was dat?
1: Dat was de, zeg maar, de leider van de
0: band. Oh, hij had een mooie naam. Ja. Adolf wat minder, maar Tevreden is
1: tevreden,
0: dan weer,
1: ja,
0: weer een leuke gecorrigeerde, ja, achternaam eigenlijk. En je hoorde ook nog eventjes uit de gouden oude schatkamer De Groenteman. En daarvoor draaiden wij, ik ben Gerrit en ik stel als de Raven. Hebben we het al over Els gehad, meneer Van Aalst?
1: Nee.
0: Nee, we moeten even benoemen, want we hebben daar een mooie gesprek mee gehad in de bus, buiten de uitzending op.
1: Klopt, die heeft het noodnummer ingesproken. En die wil graag Als de Klok van Arne Muiden is volgens haar een echte meezinger. En ze kan hem zelf ook spelen op het orgel.
0: Ja, dat is helemaal mooi, zeg. Als we tijd hebben, Elze, want het is nog lastig, hoor. We krijgen er nu zoveel.
1: Ja.
0: Maar het staat op de lijst. Eens even kijken. Ja, nou, dan willen we toch die Badfinger uit het vinylbakje.
1: Ja.
0: Daar wil ik dan nog eventjes ook het audio-appje van Mark bij horen. Die uitgezonden hebben van Mark. Die wel hebben uitgezonden natuurlijk. Maar het is toch wel even mooi om te horen waar het vandaan kwam. Want hij was een van de eerste.
2: Goedemiddag, Stefan. Ik ben ook weer ingecheckt op de bus. Dus ik hoop weer een fijne reis mee te maken. Ik zou graag een plaatje willen horen van Badfinger. Een band die volgens mij alles representateert waar de popmuziek voor staat. En een van die mooie pareltjes die ze gemaakt hebben is Maybe Tomorrow. Dus als jullie tijd hebben, dan zou ik hem graag willen horen. Fijne middag, ik blijf lekker genieten. En ik hoop de andere luisteraars ook. Hoi hoi.

0: De Magical Mystery Tour neemt je mee op een zorgeloze, geestverruimende radiotrip. Een afdaling door de schatkamers van NPO Radio 5.
1: Hallo lieve reizigers, René Geelhoed hier van VOS. Je gaat zo meteen luisteren naar onze nieuwe single. En het is heerlijk dat die juist in dit programma wordt gedraaid. Dit liedje gaat over die ene persoon die dwars door je heen kan kijken. Je luistert nu naar Magical Mystery, alsof ze alles weet, van VOS. In natuurlijk Magical Mystery Tour op NPO Radio 5.

0: gaat al heel lang mee. En hij heeft dan nogal een pikant filmpje heeft hij
1: op Instagram. Dat klopt.
0: Wat kunt u iets vertellen over wat, waarom het zo pikant is?
1: Hij zit in een soort van peignoir.
0: Ja, is een ochtendjas, een badjas.
1: Ochtendjas.
0: Ja, een peignoir, een badjas.
1: Ja. En,
0: leest de krant.
1: Lees een krant en je moet zelf eigenlijk maar kijken wat er allemaal...
0: Dat was mij niet opgevallen, maar Sterrenwind die zei, moet je eens even inzoomen.
1: Ja, die heeft daar goed oog kijken. Voor. Ja,
0: maar hij ongetwijfeld niet bewust gedaan, maar nog een ode aan de VPRO zou misschien ook nog kunnen.
1: Ja.
0: Dan zeg ik al te veel. Maar ga even naar mijn Instagram-account. Dat is, weet ik veel wat minst erkend account, maar Stefan Stassen kom je er vanzelf op. En kijk even naar het filmpje van René Vos. De man achter...
1: Geelhoed.
0: René Geelhoed en René Vos. Ja, misschien is dat wel zijn bijnaam, de Vos. Maar het is een geweldig nummer. En kijk naar het filmpje en dan weet je wat je te doen staat. Goed, we gaan nog eventjes door met die heerlijke meezingers. We zijn ook van plan om een mooie Spotify-lijst te maken met iets van 40, 50 meezingers. En als je nog suggesties hebt, geef het door. En dan zetten wij dat op Spotify. En dan is dat gewoon een extra service van de Medical Mystery Tour. Ja,
1: meezingen in de bus.
0: Ja, willen we eigenlijk meer gaan doen, hoor. Want we hebben daar trouwens ook nog door merg en been nummers... hebben we ook allemaal ooit eens een keer verzameld. Ja. Ook leuk om daar een mooi Spotify-lijstje van te maken. Of onbeluisterde nummers in het Nederlands.
1: Ja, maar die merg en been-lijst, die staat er al op, hè?
0: Oh, die staat er al helemaal op. Is die al onder
1: Magic...
0: Maar niet onder Magical Mystery
1: Tour. Nee, dat is waar.
0: Dus die moet even onder een kopje.
1: Ja.
0: En wat ik ook zelf nu een heel leuk popje vind, is een nooit gezongen Nederlandse liedjes. Dus onbekende Nederlandse liedjes.
1: Ja, dus wel een keer gezongen.
0: Ja, maar misschien dat je dat dan maar niet op de radio.
1: Ja.
0: Dat je denkt, hé, dat is...
1: Heb je nooit op de radio geweest?
0: Is dat ooit gezongen? Ja. Zeg, ja, het is gezongen. Door.
1: Ja,
0: en dan, nee, geheel bijvoorbeeld, ja. Goed, waar zijn we beland? Hebben we zoveel...
1: We gaan even langs Apeldoorn.
0: We gaan langs Apeldoorn en daar gaan we eventjes een meezinger ophalen.
1: Ja, even een gehaktballetje eten.
0: Hakballetje eten? Gehaktballetje eten?
2: Ja, goedemiddag, lekker hoor.
0: Ja, ben je gehaktballetje aan het eten?
2: Nee, die heb ik net gemaakt.
0: Oh, maar even tussendoor, hoe lang hebben we nog? 14 minuten. Hoe maak jij je gehaktballetjes?
2: Nou, ik heb dit keer een runderhakje en twee beschuitjes erdoor, peperzout, uitje en een klein spekje erdoor.
0: Maar dat zijn mijn vijf favoriete gehaktballen.
2: Ja, ik kan niet in de jute sudderen.
0: Wat zeg jij?
2: Ik zeg, die staan nu in de jute sudderen.
0: Hey, wat ga je dan nog bij eten bij de gehaktbal?
2: Een gekookt aardappeltje met broccoli en worteltjes, want die moest op.
0: Oké, lekker. En wat is het tijdstip wanneer je gedreten?
2: Oh, dat weet ik niet. Ik heb het nu klaarstaan, dus als de ballen klaar zijn, kan ik gaan zitten. Maar eerst even een pilsje.
0: Ja, tuurlijk. Want hoe laat is het? Het is al bijna 4:15.
2: Ja, dus ik denk 6:00.
0: Ja, oké. Okay. Hey, wat heb jij een aanstekelijke lach?
2: Oh, dank je wel.
0: Maar vertel, wat is wat jou betreft de ultieme meezinger voor in de bus?
2: Ja, schijn een liggie op mij van drukwerk. Dat vind ik zo'n lekker nummer. Als je dat aanzet, dan heb je feest in de tent.
0: Gaan we doen. Meneer Van Aalst heeft nog een kleine aantekening bij.
1: Het is oorspronkelijk van Creedence Clearwater Revival.
2: Ja, dat was mijn daarwoord. Ja. Dat wist ik wel.
1: Midnight Special.
0: Wil je? Wat zeg je?
2: Ja.
1: Midnight Special.
0: Midnight Special.
2: Midnight Special, ja. Shine on, or niet.
0: Want dat refrein, dat is misschien nog even goed om door te nemen, want we willen toch in die bus gaan meezingen. Heb jij het refrein even bij de hand? Je hoeft niet te zingen, hoor.
2: Hoe is het? Mboro.
0: Wat?
2: Mbarap, dat is de meezinger.
0: Sorry, dat begrijp ik niet helemaal.
2: Mbarap, dat zingen ze tussendoor als meezinger.
0: Oké, maar hoe gaat het refrein?
2: Al middernacht, daar schijnt een lichtje op mij.
0: Mbarap, daar moeten we op letten. Mbarap, ja, we gaan het doen.
2: Ja, kijk, dankjewel.
0: Blijf er even bij, Richard.
2: Ja, doei, heren, fijne middag. Wake up in the
3: morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En jouw moeder dekt de tafel. You see the same old thing. je ziet al die oude dingen weer op tafel.
2: Oh,
3: op mijn handscreen.
2: Oh, boy, ik zei, ik kleed het al hier, weet je wat.
3: Je hebt allebei je voeten op de tafel. And you have all up in a pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow?
2: Ik heb het niet geschreven.
3: Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer. Je kan het niet meer.

0: mooi. We worden gesponsord door Vos, Magical Mystery. Zo heet zijn nieuwe single. Heeft natuurlijk ook nog een tussenhaakjes. Maar goed, wij pakken die Magical Mystery. Toen zien we echt als een sponsoring. En daar willen we natuurlijk wat voor terug doen. En wij draaien dat nummer zoveel en zo vaak mogelijk. En er is nu ook op de socials een bericht verschenen van deze René Geelhoed. Want die zit daar achter.
1: Ja, de zanger van Vos.
0: De zanger van Vos.

0: Fantastisch, hè? Lekker, Richard.
1: Ja, heerlijk.
0: Heerlijk. Ja, dit werkt toch louter dan dit? He?
1: Ja, heerlijk. Prachtig, jongen.
0: Hey, dankjewel en geniet van je gehaktballen.
1: Ja, doe de groet aan die meisje van Richard.
0: Ja, doe ik. Hoi.
1: Oké, hoi.
2: Well, howdy doody, kids. This is Buffalo Bob Smith at the Howdy Doody Circus with a strange story of a jukebox. So I put in a nickel and pushed the first button, and while Howdy himself was snoring away, a record of Howdy began to play.

0: Ja, dan mag dit voor grap geadviseerd worden. Peter, Paul en Mary, If I Had a Hammer. We zijn toegekomen aan het laatste nummer. En dan is de busreis alweer voorbij. Maar het ging wel heel snel, hè?
1: Ging ontzettend snel vandaag.
0: Vijf minuten en 25 seconden is het afgelopen. Ja. En dan, dan zetten we jullie af bij het Theater van het Sentiment. En zou ik ook naartoe gaan als ik...
1: Graag, ja.
0: Toch is hartstikke mooi. Wat zullen we eens doen, meneer Van Aalst?
1: Ik zat te denken aan een liedje van The Selector.
0: Ja?
1: En dan misschien On My Radio.
0: En wat dacht u van Molina van Creedence Clearwater Revival?
1: Ja, dat is natuurlijk ook iets korter.
0: Maar... Incense and Peppermints, wat vindt u daarvan?
1: Ja, dat is een van mijn favoriete liedjes.
0: Oh, dat is een van uw favoriete liedjes?
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we nu de keuze maken On My Radio van Selector... of Incense and Peppermints van de Strawberry Alarm. Ja, dan moet u het zelf even zeggen, want u heeft het allemaal bedacht ook.
1: Dan wordt het toch... Incense and Peppermints.
0: Ja, en kunt u uitleggen waarom dit nou een van uw lievelingsliedjes is? Vinden mensen denk ik ook wel leuk in de bus om eens een keer te horen.
1: Het is een hele mooie jaren 60 Flower Power liedje. Vrij onbekend. En er is een hele mooie versie op YouTube.
0: Ja.
1: Daar speelt een hele bijzondere gitarist op mee.
0: Ja.
1: Jack Nicholson.
0: Nou, ze is later beroemd geworden in de film.
1: Een hele jonge Jack Nicholson.
0: Echt waar?
1: Ja. Kijk Jack maar Nicholson. Eens op YouTube.
0: De Jack Nicholson.
1: Strawberry Alarm Clock. Incense and Peppermint.

0: Het is ook een soort geestverruimende muziek. Hè? Zeker als je het ziet in het decor van de jaren 60. Ja. Incense and Peppermint, Strawberry Alarm. Fifi die zegt, dit is nou lekkere muziek voorbij het kampvuur.
1: Ja.
0: Ook een leuke Spotify-lijst trouwens. Hoor.
1: Liedjes voorbij. Liedjes van Mexico Mystery.
0: Ja. Of gewoon ook de 50 psychedelische nummers voor in de bus.
1: Ja.
0: Kan ook. Goed, lieve mensen, we zijn aan het einde gekomen van deze schitterende busrit. Deze geheel verzorgde geestverruimende reis werd je aangeboden door mijzelf, schatbewaarder en archivaris, meneer Van Aals, buschauffeurs, Sterrenwind. En alle reizigers, dank voor het meereizen, de muziek en de verhalen. En zometeen een radiodrama in twee bedrijven. Rechtstreeks vanuit de rondborstige Bonbonnière, Theater van het Sentiment, gaan we terug naar 31 mei 1990.

0: En wat ons betreft tot vrijdag.
1: Tot vrijdag.
0: Tot vrijdag, meneer Van Aalst.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
3: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The magical mystery tour is hoping to take you away. Take you away. Take you away.
5: Maak morgen mee. KRO NCRV.
6: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
8: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
12: Peugeot.
13: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
15: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
16: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden

0: steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
1: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Nothing ever stays.
4: The Boys of Dungeon Lane.
3: Nothing comes to mind.
4: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
3: No one can erase.
4: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
3: The days we left behind.
4: Is nu overal verkrijgbaar.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 4 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bollejos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de warmte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Bij beide hardloopevenementen zijn er mensen gereanimeerd. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat haar gasten op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, bleek toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan dan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
9: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom bij Theater van het Sentiment. Het is vandaag woensdag 31 mei 1972. Ik ben net 3 jaar oud en mijn eerste herinnering is dat ik al Diamond bij mijn moeder op schoot zit te spelen met het gouden medaillon dat zij altijd droeg. Veilig en vertrouwd. Ik ben benieuwd naar jouw herinneringen aan onze kroondag en aan ons kroonjaar. Laat het vooral weten. En foto's zijn natuurlijk ook altijd heel erg welkom. Verder hebben wij een vol theaterprogramma vanmiddag, met onder andere een gesprek met Hearts of Soul zangeres Bianca Mason. 2 jaar geleden vertegenwoordigde zij Nederland op het Eurovisie Songfestival. En inmiddels is er sprake van een overzeese carrière move naar het grote Amerika. Nou, daar willen we natuurlijk alles over weten. Ja, en uiteraard is er weer veel heerlijke muziek. Zoals deze klassieker van Middle of the Road, The Talk of All the USA.

0: puistjes.
1: Axolon.
0: Weg die puistjes.
1: Axolon. Verkrijgbaar bij apotheker en drogist.
2: Terug naar toen met Antje Montero in het Theater van het Sentiment.

0: Ja, van het album Graham Nash en David Crosby, net verschenen. En dit is het eerste album overigens dat ze maakten samen, zonder Stephen Stills en zonder Neil Young. Het is woensdag 31 mei 1972 en dit is er allemaal aan de hand. Er is een Duitse zeiler beschoten. En de girorente gaat omlaag, de briefport gaat omhoog en bellen wordt ook duurder. En Toon Hermans biecht op wie zijn favoriete zanger is. Kun jij het raden?
1: Je kunt van mij aannemen dat het echt uit de grond van mijn hart komt. Dat ik je verschrikkelijk bewonder. En zolang als je gezongen hebt, ben ik altijd zo onder de indruk geweest van je hele stem, van je hele manier van doen, hoe je een liedje zong. Het was wel zo verschrikkelijk echt. Ik wil geen een van de andere Nederlandse artiesten tekort doen, maar ik wil toch even zeggen dat ik heb nog nooit in mijn leven platen gekocht van Nederlandse artiesten. Behalve van Johnny Jordaan.
0: In de krant staat De Liefde Is strip. En vandaag, Liefde Is, in zijn armen in slaap vallen. In de lokale krant kunnen we lezen over Jan. Hij is nog maar 11 jaar, maar geeft nu al blokfluitles aan de jongere leerlingen op zijn lagere school.
2: Hoe lang geef jij hun al les?
3: Nou, ongeveer een maand.
2: Een maand pas?
3: Ja.
2: Kun je zo snel leren spelen?
3: Nou, het ligt ook veel aan hen, joh, als ze het willen of niet. En als ze het goed kunnen.
2: Ja. Zijn het goede leerlingen van je?
3: Ja, dat doen ze wel. Ja.
0: Het Amsterdamse rockcircus was allesbehalve een succes, helaas. Het popfestival was in het leven geroepen door muziekkrant Oor, maar uiteindelijk kregen ze maar een half Olympische stadion vol. En de evangelische omroep heeft de status van C-omroep gekregen. Je hoort dominee Glashouwer.
4: Het is een geweldige verrassing. We hebben lang in spanning gezeten. We zien het echt als een geschenk van God en als een verhoring van vele gebeden.
0: Meer omroepnieuws, want de Tros heeft een tekenwedstrijd uitgeschreven om geld in te zamelen voor UNICEF. En de AVRO heeft een hele nieuwe studio gebouwd.
5: U heeft mij gevraagd deze studio na mijn toespraak te openen door een druk op de knop. Ik wil daarbij de hoop uitspreken dat het gebruik van dit gebouw, in het bijzonder van de nieuwe gedeelte daarvan, mag bijdragen tot de uitzending van nog betere programma's voor het luister- en kijkpubliek van Nederland. En nu de knop.
6: Je luistert naar Het Theater van het Sentiment met Antje Montero.
7: Op NPO Radio 5.

Freedom Mac en Kady Kisoen. Ja, we hebben ook weer een prachtige top 5 voor je vandaag op 31 mei 1972. En we zijn natuurlijk benieuwd, welke van deze 5 is jouw nummer 1? Après toi, Vicky Leandros.

kijken wat de tussenstand is. En dan zie ik dat op nummer 3 staat Body Joe van de Golden Earring. En op nummer 2 Après Toi van Vic Leandros. En eigenlijk best wel een beetje op eenzame hoogte tot nu toe. Dit nummer van Earth and Fire, Memories. Maar ja, er kan natuurlijk nog van alles gebeuren. Het is nog lang niet, we zijn nog lang niet aan het einde van deze voorstelling. En je weet het, met de plaat die het meeste aantal stemmen krijgt, sluiten wij straks deze voorstelling af. Dus op wie stem jij? Laat het mij weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En vertel er vooral bij waarom, hè. De populaire band Sweet staat voor ons klaar op het podium met Little Willie.

Jullie zijn lekker actief deze middag op de app, zie ik. En ook op Facebook. En dat is hartstikke leuk, want de stemmen stromen binnen. En we gaan eens even kijken wat jullie allemaal zeggen en op wie jullie stemmen. Eens even kijken. Joke zegt, mijn stem gaat naar Let's Dance van de Cats. Ze zegt, ja, het is niet echt mijn top 5. Maar ja, ik moet kiezen. Leuk hoor, Joke, dat je dan toch blijft stemmen. En dan kies ik dan toch voor de Cats. Lekker vrolijk en ik hou van dansen. Een fijne uitzending en heel veel hartjes. Nou, Joke, heel veel hartjes natuurlijk terug van ons. En Buddy Joe van Golden Earring krijgt ook een stem. En van Theo. Ja, zegt Theo, het is nummer 3 voor mij. En dat is dus inderdaad Buddy Joe. En dat is niet voor mijzelf, maar dat is voor mijn vrouw. Want je kunt er haar wakker voor maken. Nou, oké, bij deze staat de stem genoteerd. Après toi van Vic Leanderos krijgt een stem van Ger. Hij zegt, ik vind het een moeilijke keuze vandaag. Ik ben 13 jaar en over ruim 4 maanden 14 jaar. Maar mijn keuze is vandaag voor Vic Leanderos. Nou, hartstikke mooi. En dan krijgt Earth and Fire ook nog een stem, zie ik, van André. Hij zegt, ja, ik mag helaas niet op 2 nummers stemmen. Dat vind ik wel jammer, want ik kan eigenlijk niet kiezen. Maar mijn stem blijft wel in Nederland. Want het wordt of Golden Earring of Earth and Fire. Oké, hij twijfelt toch. Maar het wordt uiteindelijk toch Memories van Earth and Fire. En hij zegt, als 13-jarige vond ik dat gewoon een ontzettend mooi lied. Nou jongens, hartstikke leuke reacties. Blijf ze vooral sturen, want je weet het. Wij willen altijd ook weten waarom je op een bepaald nummer stemt. Ja, en dan gaan wij hier naar een klassieker van Bill Withers. Hij maakte met Lean On Me één van de meest geliefde soulnummers aller tijden. Het wordt een grote hit in Amerika. Ja, en wat het zo bijzonder maakt, is dat het gebaseerd is op zijn jeugd in een klein mijnwerkersdorpje in West Virginia. Nadat Withers naar Los Angeles was verhuisd, miste hij het gevoel van saamhorigheid uit zijn geboortestad. En dat verlangen naar mensen die elkaar steunen, vormt de inspiratie voor Lean On Me. De eenvoudige boodschap dat je elkaar moet kunnen steunen in moeilijke tijden, maakt het nummer wereldwijd herkenbaar.

Wie zegt er nou dat je min geen roomboter in die koekjes doet? Dat kan ik me toch zo kwaad doen, maar wie is er nou eigenlijk in die bakkerij geweest, u of ik? U? Nou, weet u het toch? Bovendien maken ze nog een heel mooi ribbeltje op. Het is toch niet te geloven voor die prijs.

0: Waterman van de Hearts of Soul. 2 jaar geleden stonden ze met dit lied op het Songfestival. En inmiddels is Hearts of Soul een gevestigde naam. En de 3 zussen, Bianca, Stella en Patricia, reizen heel Europa door met hun prachtige verschijning en harmonieuze samenzang. Er is inmiddels zelfs sprake van een overzeese carrière-stap naar het grote Amerika. Dus hoogste tijd om even bij te kletsen. Bij ons de gast is Hearts of Soul zangeres Bianca Meese. Bianca, welkom.
1: Zeg maar gewoon Maassen, hoor.
0: Oh, Maassen. Ik spreek het helemaal verkeerd uit, zie ik dus.
1: Ja, dat klinkt Amerikaans, dat je al gaat doen. Nee, nee.
0: Ik was al in Amerika.
1: Wij waren gewoon de 3 zusjes Maassen uit Harderwijk.
0: Hartstikke goed, bij deze genoteerd. Ja, nou ja, we zeiden het al heel even, Amerika, dat is nogal een grote stap.
1: Ja, nou, dat is altijd bij elk artiest vroeger als ze begonnen, net als... laten we zeggen, de Golden Earrings. Allemaal wilden ze naar Amerika en wij toevallig niet. Maar we kregen wel de uitnodiging. Ja. En we hadden een hele mooie kaart aanvraag. Maar ja, we waren nog allemaal zo jong en onbevangen.
0: Ja.
1: Dus, maar jij weet er ook alles van. Zeker.
0: Ja, want hoe ziet even, het is 1972, hoe ziet nou een doorsnee week er voor jullie uit? Want het was natuurlijk hartstikke druk, mega populair.
1: Ja, we werden heel veel gevraagd voor optredens natuurlijk. Hè. Ja. Dat heette toen snabbelen. Hè. Dat

0: En we hadden een hele mooie kaart aanvraag. Maar ja, we waren nog allemaal zo jong.
1: Ja.
0: En onbevangen.
1: Ja.
0: Dus, maar jij weet er ook alles van. Dus,
1: ja, zeker, zeker. Ja, want hoe ziet even, het is 1972. Hoe ziet nou een doorsnee week er voor jullie uit? Want het was natuurlijk hartstikke druk, mega populair.
0: Ja, we werden heel veel gevraagd voor optredens natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: Dat heette toen snabbelen. Hè. Dat was maar een half uurtje hier, een half uurtje daar.
1: Ja.
0: Maar het was wel heel veel onderweg en reizen. Heel vermoeiend ook wel.
1: Ja.
0: Omdat ons Stella en Patricia en ik, we waren nog drie, we waren nog erg jong.
1: Ja, want hoe oud waren jullie?
0: Stella die begon als 16, Patricia 17 en ik 19.
1: Ja, dat is echt wel inderdaad heel erg jong. En, maar
0: ja.
1: maar vertel eens eventjes, hoe is die typische Heart of Soul sound nou ontstaan? Is dat gewoon bij jullie thuis gebeurd? Want het is wel bijzonder, drie meisjes die kunnen zingen.
0: Ja, dat moet je eigenlijk jammer aan onze ouders vragen. We waren heel, mijn vader was muzikaal, die was bassist.
1: Ja.
0: En mijn moeder die zong ook en die danste in Indonesië de dansen. Dus heel muzikaal waren we wel.
1: Ja.
0: Maar dat wisten we niet, maar onder de afwas gingen we gewoon zingen. Ik deed de afwas, mijn ene zus ging afdrogen en de andere ging opruimen.
1: Oh, ja.
0: En zo begonnen de stemmetjes en wij luisterden ook graag naar de radio. Dus dan probeerden wij daarmee en toen voelde mijn broers, die hadden een band en mijn vader die voelde ook van, nou dat klinkt wel lekker of dat klinkt wel leuk.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, dat woord heb ik nooit gehoord hoor. Het was, en dan gingen we maar repeteren en ja, zo kwamen we in één keer tijdens een optreden werden wij gezien en gehoord en ontdekt. En daarna kregen we onze eerste tv-opname. En ja, en zo ging het voort. En in één keer, we hadden ook wel goede begeleiding van Rita Reis, Pim Jacobs en Ruud.
1: Wow.
0: Dus dat was
1: dat
0: wel.
1: Niet de minste, hè?
0: Niet de minste.
1: Nee,
0: en
1: zeker.
0: Ook er waren ook streng. Streng waren die ook, hè? Want het moest allemaal juist zijn.
1: Ja, maar ik denk dat ook. Op die manier kun je ook succesvol worden, toch?
0: Ja, zeker weten. Ja.
1: Maar goed, jullie zijn dus een groepje van drie. Drie zussen. Is er dan eentje meer de baas dan de ander? Hoe ging dat?
0: Nee. Mijn papa die ging ons begeleiden.
1: Ah, ja.
0: Maar dan was er een manager. En ja, de manager, dat ken je, hè? Als zodra een contract is. Die zijn dan de bazen, hè.
1: Ja, precies. Oké, dus dat is ook prima. Dus dan kon het in harmonie blijven bestaan.
0: Ja.
1: En je zei net al, Bianca, we luisterden naar de radio. Hadden jullie zelf favoriete artiesten vroeger? Wie inspireerde jullie?
0: Laat maar zeggen. Patricia Pai. Vonden we goed.
1: Ja.
0: En het was ook een helemaal andere genres. En ook die meidengroepen natuurlijk met Hans van Hemert.
1: Ja.
0: Ja, dat vonden wij ook wel leuk.
1: Ja.
0: Maar wij hadden toch ons eigen ding. Wij deden meer de birds en zo, de mannelijke platen. Dat qua harmonie vonden wij toch het mooiste.
1: Mooiste, ja. Nou, jullie zijn alle drie echt een prachtige verschijning, mag ik wel zeggen. Hebben jullie veel huwelijksaanzoeken moeten afslaan? Vertel eens.
0: Huwelijksaanzoeken? Hoeveel?
1: Ik weet het niet, vertel het mij.
0: Nou, nee. We hadden kennissen en vrienden. Maar op dat moment kon je er gewoon niet aan denken, omdat je kreeg ook niet de tijd om na te denken. Want er werd gezegd, je moet je concentreren. En van het een dus ander. Maar je had overal wel vrienden en kennissen zitten.
1: Ja.
0: Maar niet zo. Maar ook even goed, je werkte met muzikanten en daar moest je dan weer rekening mee houden. Dus iedereen hield rekening met elkaar.
1: Nou, dat is mooi. En zeg eens heel eerlijk, heeft één van jullie ooit eraan gedacht om alleen verder te gaan?
0: We zijn na het overlijden van onze zus Patricia, zijn we even gestopt gewoon omdat iets viel weg. En dan moet je toch ook op een bepaalde manier dat verwerken.
1: Ja.
0: En Stella deed dat. En Stella had nog een keer Eurovisie. Die heeft drie keer Eurovisie gedaan. Maar met een Frans nummer in België. En die is dan haar kant op gegaan in het Frans. En haar eigen soort genre van platen gemaakt.
1: Ja.
0: En ik ook. Ik heb ook alleen gaan. Hoe laat dat? De singles opgenomen. En tv's gedaan en zo. En dat was, ja, ook Stella had succes ermee en ik ook.
1: Ja.

0: fantastisch.
1: Ja.
0: Nou, ik vind het een heel mooi verhaal en ik ben ook heel erg trots op jou en op jullie. Dat jullie niet alleen een prachtige verschijning zijn, maar ook nog zo ongelooflijk mooi kunnen zingen samen. Ja. Dus dankjewel Bianca Maassen, dat jij bij ons je mooie verhaal hebt willen vertellen.
1: Ja, en ik wou even zeggen, wil jij de groeten aan je dochter doen? Dat vind ik ook een goede zangeres.
0: Ja, wat lief. Nou, dat ga ik meteen doen als ik thuis kom, want ze zitten me te wachten straks.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Hey, bedankt hè.
0: Oké, dag.
1: Doei.

0: Landgenoten, goedenavond. De land, de zee en de lucht.
1: Neem plaats op het podium van de herinnering.
2: Teletext is tekst die uitgezonden wordt via televisiesignaal.
1: Laat je meevoeren naar het verleden.
3: En daar komt de gele trui over de finish.
1: Dit is het Theater van het Sentiment. Iedere zaterdag en zondag op NPO Radio 5.
4: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: Walking in the Rain with the One I Love. Heerlijk nummer. Ik zing het altijd mee van Love Unlimited. En daarvoor hoorde je Todd Rundgren met I Saw the Light. En in de spotlight bij mij heb ik nu Cynthia staan. Cynthia, welkom.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, wat leuk dat je bij ons in het theater in de spotlight komt staan. Je bent hoe oud in 1972?
1: Begin van het jaar nog 9. En op zomer werden we 10.
0: Ja, we? Ben je een tweeling?
1: Ja, klopt.
0: Oh, wat
1: ja.
0: Leuk. Nou, wat gezellig. Met een jongen of met een meisje?
1: Meisje.
0: Met een meisje. Twee zussen. Hartstikke
1: twee
0: leuk.
1: Zussen. Ja.
0: En waar woon je, Cynthia, in 1972, als negenjarige?
1: In het gehucht Renkum. Dat is Zuid-Veluwe aan de Rijn.
0: Ja. Nee, dat ken ik wel. Althans, okay. Ik ken het wel. Ik heb ervan gehoord. Zeker.
1: Ja, ja, de A50 geeft een afslag waar altijd file staat tegenwoordig.
0: Ja, daar zou ik het misschien van kunnen kennen. Dat zou ik maar kunnen, ja. Nou, hartstikke goed. En naar welk liedje gaat jouw stem?
1: Vicky Leandros.
0: Vicky Leandros. Ja, is wel mooi, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. En waarom krijgt dit nummer jouw stem?
1: Nou, dat is de allereerste plaat die ik kocht. Dus aanhalingstekens, Koos, was van Vicky Leandros. Mijn moeder was in die tijd lid van een club, Boek en Plaat.
0: Okay.
1: En daar kon je volgens mij met korting platen en boeken bestellen. En dat was in ieder geval verplicht om dan in ieder geval één keer per maand dat te doen. En mijn zus en ik mochten om de maand een plaat kiezen. En de mijne was, mijn allereerste was Vicky Leandros.
0: Oh, wat grappig. En weet je ook nog waarom?
1: Nou, ik vond het toen gewoon hartstikke. Ik vond haar een goede stem hebben. Ja, wat vind je als negenjarige? Het sprak mij toen gewoon heel erg aan. Het was een mooi liedje.
0: Ja, precies. En vind je het nu nog steeds een mooi liedje?
1: Ja, zeker hoor. Ja, ja. Ik vond het ook echt hartstikke leuk. Dat, ik kijk bijna nooit meer naar het Songfestival. Maar afgelopen keer wat glimpjes gezien. En toen zag ik haar ineens optreden aan het eind. Ergens als gast optreden.
0: Ja, wat fantastisch. Dat,
1: ja, dat was echt hartstikke leuk om nog even te zien.
0: Ja, nou, ze staat nu op dit moment bij ons in de top 5 op nummer 2. Maar ja. Jij wil natuurlijk heel graag dat ze naar nummer 1 gaat. Dus misschien kun je even een oproepje doen. Om iedereen te overtuigen om op Apretois te gaan stemmen.
1: Nou, dat wil ik van harte al. Maar ik zei net ook tegen je collega's, kansloos. Ik zag de stand staan.
0: Ja, nou, maar ik presenteer dit programma nu al een aantal maanden. En soms schrik ik ook ineens van de verschuiving die er plaatsvindt. Dus er kan van alles gebeuren. Dus ik zeg, doe toch maar even een oproepje.
1: Nou, luisteraars, iedereen die van Franse muziek houdt, stemt voor deze keer op Vicky Leandros.
0: Goed gedaan, dankjewel Cynthia. Ik blijf voor je duimen.
1: Dankjewel.
0: Oké, fijne middag.
1: Dankjewel, hetzelfde. Dag.
0: Doei.

0: Jackson Brown, Dr. My Eyes. Ja, zometeen spelen we het sentimentspel. Wat weet jij nog van 1972? En wil jij nou meedoen en kans maken op het autootje van het sentiment? Dan moet je eerst even raden van wie deze stem is.
1: Ik ben erg graag thuis. In mijn eigen omgeving. En met mijn eigen gezin. Met mijn vrouw en onze kinderen. Dat vind ik heerlijk. Een van mijn idealen is, hoewel onze kinderen zo langzamerhand wat ouder worden, dat is een vakantie met het hele gezin. Dat vind ik ideaal. Zullen er eens een paar weken uit te trekken. En dan liefst in het buitenland waar we helemaal onszelf kunnen zijn.
0: Weet jij wie dit is? Laat het dan weten in de NPO Luister-app of bel naar 0800 30555. Wie weet spelen wij dan straks samen het sentimentspel. Ja, en dit was alweer de eerste helft van deze voorstelling, 31 mei 1972. We nemen een kleine pauze, wij strekken even de benen. En voor jou op het podium staat Johnny Cash, A Thing Called Love. Tot zo!

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
1: Vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Nothing ever stays.
8: The Boys of Dungeon Lane.
7: Nothing comes to mind.
8: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
7: No one can erase.
8: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
7: The days we left behind.
8: Is nu overal verkrijgbaar.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
11: Appetito.
10: Appetito.
12: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
14: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij IKEA.

0: last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 5 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. 1 persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van 2 amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Vijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Van Wil zegt dat Leidekkers naar schatting maandelijks meer geld verdient dan het bruto nationaal product van Sierra Leone. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn 2 deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. 5 anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvader had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Je hoorde Baxiel Oboro van de New Seekers. Welkom terug bij de tweede helft van Theater van het Sentiment. Onze kroondag is nog steeds woensdag 31 mei 1972. En voor de pauze liet ik deze stem horen.
1: Ik ben erg graag thuis in mijn eigen omgeving. En met mijn eigen gezin, met mijn vrouw en onze kinderen. Dat vind ik heerlijk. Een van mijn idealen is, hoewel onze kinderen zo langzamerhand wat ouder worden, dat is een vakantie met het hele gezin. Dat vind ik ideaal. Zo er eens een paar weken uit te trekken. En dan liefst in het buitenland waar we helemaal onszelf kunnen zijn.
0: Weet jij wie dit is? Geef dan het goede antwoord door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 30555. Wie weet, maak jij dan kans op het autootje? Ja, Ajax speelt vandaag de finale van de Europa Cup 1 tegen Inter Milan. Rond de Kuip hangt spanning in de lucht. Iedereen voelt het. Dit is de avond van Ajax. Ik praat er straks over met sportjournalist David Ent, die geen wedstrijd van Ajax mist. Maar nu eerst op ons podium Creedence Water Revival met Someday Never Comes.

Ik zie dat veel mensen het moeilijk vinden om de stem te raden. Daarom geef ik toch even een tipje van de sluier, dus let goed op. Ooit was hij de baas van Nederland. Nou, als je het nou nog niet weet, dan weet ik het ook niet meer. Je luistert naar Theater van het Sentiment. En ik zie wel veel stemmen trouwens binnenkomen voor de top 5. En dit is de top 5 van vandaag. Après toi, Vicky Leandros. Après.

0: we gaan even de tussenstand doornemen. En dan zie ik eigenlijk dat er niet heel veel is veranderd. Want op nummer 2 staat nog steeds Après Toi van Vicky Leandros. De spijt van de oproep van Cynthia. Helaas nog geen resultaat. Maar goed, er kan nog van alles gebeuren. We hebben nog zeker 3 kwartier voordat de voorstelling is afgelopen. En op nummer 1 staat nog steeds dit nummer van Earth and Fire. Het nummer Memories. En René heeft ook op dit nummer gestemd. Welkom René.
1: Jawel, hi Antje.
0: Hallo, welkom bij ons bij Theater Hallo. Van het Sentiment.
1: Dank je.
0: Hoe oud ben je in 1972?
1: Ik ben 11.
0: 11 jaar. En waarom gaat jouw stem naar Earth and Fire met het nummer Memories?
1: Nou, ik vind het wel grappig. Ik zei net tegen je collega, ik vind het bijna een soort gênant om op dat nummer te stemmen. Omdat ik het nou een beetje, ja, ik zou nu op Golden Earring stemmen. Oh. Maar toen ik dat nummer terug hoorde daarnet, dacht ik, het brengt meteen terug de sfeer van toen.
0: Ja. En wat was de sfeer van toen? Neem even mee.
1: Ik was 11. Ik had 2 oudere broers. Die waren 16 en 18. En die deden allemaal hele moeilijke muziek. En die speelden gitaar. En die deden Neil Young.
0: Oh ja.
1: En van die sombere Leonard Cohen dingen. En ik was een beetje het kleintje in huis. En ik had wat vrolijker muziek. Ja. Heel luchtig, nog niks aan de hand. Ik was 11, dus ik zat in de 6e, toen 5e.
0: Ja. Oh, heerlijk. Maar wat kan muziek dan doen, hè? Dat het je in één keer terugbrengt naar een bepaald gevoel en een bepaalde leeftijd.
1: Ja, zeker. En die vorige mevrouw die zei, oh, après toi. Mijn opa en oma kochten een singeltje. Die hadden een heel klein blauw pick-upje met 2 kleine plastic boxjes. En die kochten après toi. Dus dat nummer deed ook wel weer veel.
0: Ja, precies.
1: Maar dat ging me net te ver.
0: Nou ja, wij zijn blij met deze stem ook van Earth and Fire. Nee, we in ieder geval even een beetje verschillende mensen bij ons in het programma.
1: Dus, ja, en grappig dat er zoveel mensen op stemmen.
0: Ja, je bent zeker niet de enige.
1: Ja,
0: Dus ja, hij staat genoteerd. En ik wil jou hartelijk bedanken voor het delen van jouw herinneringen. En natuurlijk voor het uitbrengen van je stem.
1: Heel graag gedaan en veel plezier nog.
0: Dankjewel René. Nog een fijne middag.
1: Oké, dankje.
0: Dag. Joeg.
2: Hello, you good looking thing, you. Yeah, huh? Now this is the killer speaking. Do I

0: Ja, ik pak de kranten, zoals je hoort, er weer even bij. Dit was natuurlijk Jerry Lee Lewis met Chantilla Lace. Eens even kijken. Het is woensdag 31 mei 1972. En wat wordt er allemaal gemeld? Nou, we poetsen onze tanden met Ivorol Ultrawit tandpasta. En in onze koffie doen we Klop Klop. Caloriearme slagroom voor maar 1,27 gulden per pakje. En Sunsit fruitdrinks, dat is het antwoord op de lekkere dorst. En dan lees ik hier dat in Utrechtse zwembaden worden ouders aangemoedigd om hun kind zelf te leren zwemmen. Ze bieden hier ook speciale ouder- en kindklasjes voor aan. Het is leerzaam voor het kind en leuk voor de ouder.
1: Hoe bevalt u deze training?
2: Nou, ik vind het ontzettend grappig. Ik vind het vooral dus ook om dat je dus het contact met je zoon weer eens een beetje ophaalt. Altijd maar werken, werken, werken, nog eens werken. Je ziet hem alleen nog aan tafel, met nooit thuis. Dat ik dit nu met mijn zoon bereikt, dat vind ik ontzettend goed. Want hij doet het hartstikke leuk.
0: Vanaf vandaag verandert Rank Xerox jouw telefoontoestel in een instant postbode. Met je telefoon kun je namelijk een kopie van ieder document naar iedere telecopier over de hele wereld sturen. Kopiëren op lange afstand. En op televisie kijken we naar, natuurlijk, de Fabeltjeskrant. Wie van de drie, Spel zonder grenzen en de Ombudsman. Kijk je ook graag naar de Ombudsman met Marcel van Dam? Ja, dan heb ik slecht nieuws voor je.
3: Goedenavond, dames en heren. In deze uitzending opnieuw aandacht voor bejaardenproblemen. Maar eerst komen we terug op onze...
4: U herkent het wel. Dit zijn beelden van het programma De Ombudsman. Eén man op het scherm, maar daarachter een hele organisatie van mensen en activiteiten. Dit programma dreigt te verdwijnen. Niet omdat het geen succes had, maar juist omdat het zoveel reacties lossloeg. 85.000 brieven in 2,5 jaar tijd. Voor de VARA is dat financieel allemaal niet meer op te brengen. Als er niet wordt bijgesprongen, verdwijnt er een toeverlaat voor al die mensen die zelf niet voor hun rechten kunnen opkomen en daarom maar aan de ombudsman schrijven. De mensen die niet weten hoe ze van hun bijstand rond moeten komen. De werklozen, de weduwe en de gescheiden vrouw. De ouders die met de kinderbescherming overhoop liggen. De ex-delinquenten die nergens een been aan de grond krijgen. De vreemdelingen, de invaliden, de kinderen in de tehuizen, de bejaarden.
0: En dan nog aandacht voor misschien wel de grootste voetbaltriller die ons land ooit gekend heeft. Vanavond in de Kuip, de Europa-finale Ajax tegen Inter Milan. De spelers hebben zich ontspannend voorbereid op deze loeispannende avond.
5: Ajax heeft vanochtend licht en ontspannen getraind op het strand bij Wassenaar, vlakbij het hotel waar de Europa-cup-finalist logeert. Trainer Kovac had zich goed beschermd tegen de regen. En aanvoerder Piet Keizer probeerde met de werphengel een visje te verschalken in de Noordzee. Internationale kreeg heel wat minder beweging. Drijfnat kwam een verdediger Fagetti hier in beeld en zijn medespelers vanochtend van het trainingsveld bij het sportcentrum van de KNVB in Zeist. Van oefenen was bijna niets gekomen. Het vertrouwen over het resultaat was door het slechte weer niet geschokt. Het sportcentrum was hermetisch afgesloten. Intersupporters die per auto uit Milaan waren gekomen konden hun favorieten alleen van verre bekijken.
0: Zometeen spreek ik één van de gelukkigen die een kaartje heeft weten te bemachtigen voor de wedstrijd van vanavond.

0: Kinderen kunnen steeds minder buiten spelen. En dat is een probleem.
1: Kinderen willen buiten spelen. Het huis legt belemmeringen op van allerlei aard. Een uitbundig spel met onbeperkte vrijheid van rennen, roepen en rommel maken is in onze huizen met hun nagelvaste meubelen en veel te dunne muren vrijwel onmogelijk. Kinderen spelen het liefst zo dicht mogelijk bij huis. De straat, een grasveld, een onbebouwd terrein en de waterkant zijn plaatsen waar kinderen graag spelen. Maar de spelmogelijkheden worden schaars. Kinderen dreigen in toenemende mate de dupe te worden van het verzamelde blik waarin hun ouders zich voortbewegen. Ook de nette planmatigheid van de woonwijken laat maar weinig ruimte over voor spelavontuur, ontdekking en omgang met allerlei dingen. Er zijn nogal wat mensen die zich opwinden over de spelarmoede in onze steden en dorpen. Soms leidt die opwinding tot initiatieven, maar dikwijls strandt een goed plan op een streep door de rekening. Want het verruimen op het Utrechtse Kanaleneiland, een moderne stadswijk met veel hoogbouw, heeft de gemeente een aantal spelsituaties laten aanbrengen die opvallen door originaliteit en royale aanpak.
2: Terug naar toe.
3: Met Anke Montero.

0: Ik kwam gisteren bij de smisboer.
1: Oh ja?
0: Ik dacht, laat ik eens een smisje uitwerpen. Dus ik zeg, goeie smisdag, smisboer, heeft u voor mij soms een paar smissen?
1: Ja.
0: Hij zegt, wilt u zoetwatersmis of zeesmis? Ik zeg, geef mij maar een smol. Hij zegt, helaas, de smollen zijn uitversmocht.
2: Zeg je me nou?
0: Ik zeg, dan maar een ontsmanale. Hij zegt, waarom spraat u zo smaar?
1: Ja.
0: Ik zeg, smuisters, mijn smiers, beste man.
2: Ja?
0: Sniets, brutaal, smordesmoor.
2: Ja.
0: Hij zegt, mijn zaak smuit, onmiddellijk.
2: Wat een semisselijke streek.
3: Geen mij maar een smaring.
0: Met smuitjes.
4: Als je zo flauw bent, neem je gewoon een hartig zakje smis tussendoor.
5: Goeie smisdag.

0: Mike Brandt was dat. En met hem gaan we nu door naar het sentimentspel. Want we gaan het spelen.
1: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
3: Wat weet jij er nog van?
1: Wat weet jij er nog van?
4: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
0: Wat weet jij nog van 1972? Ik ga het vragen aan Kees. Kees, welkom.
5: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, welkom in onze uitzending. Wij gaan samen het spelletje spelen, het sentimentspel spelen. En de eerste vraag had jij al goed, want jij wist wie dit is.
6: Ik ben erg graag thuis in mijn eigen omgeving. En met mijn eigen gezin, met mijn vrouw en onze kinderen, dat vind ik heerlijk. Een van mijn idealen is, hoewel onze kinderen zo langzamerhand wat ouder worden, dat is een vakantie met het hele gezin. Dat vind ik ideaal, zo er eens een paar weken uit te trekken. En dan liefst in het buitenland waar we helemaal onszelf kunnen zijn.
0: Wie is dit?
5: Ja, dat is Barend Biesheuvel, de minister-president.
0: Zo is dat. Ja, hartstikke goed. En wist je het al voor, mijn kleine hint? Of,
5: Ik wist het voor je hint. Ik hoorde die stem en ik zag dat gezicht erbij. Ik denk, ja. dat is Barend Biesheuvel, ARP. Mooie Barend, werd hij ook wel genoemd.
0: Ja, ja.
5: Wat een hele lange kerel. Ja.
0: Ja, goed. Ik vind het knap hoor. Want hoe oud ben jij in 1972?
5: 16.
0: 16. En wat ben je aan het doen als 16-jarige Kees in 1972?
5: Vooral naar school aan het gaan. Ja. En in het weekend een baantje erbij.
0: Ja.
5: Uitgaan.
0: Ja, zoals het hoort als je 16 bent, hè?
5: Ja, precies.
0: Ja, heel goed. Nou, we gaan dus een quiz spelen over het jaar 1972. En bij 3 punten win jij het autootje. 1 punt heb je al binnen, want je hebt het antwoord goed. Dus we gaan meteen door naar vraag 2. Ben je er klaar voor?
5: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Waar komt de popgroep The Cats vandaan?
5: Volendam lijkt me het goede antwoord.
0: Ja, en dat is ook het goede antwoord, Kees. We gaan meteen door naar vraag 3. Je krijgt 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk op te noemen over een onderwerp uit 1972. En je moet minimaal 3 belangrijke punten hebben genoemd. En ik zeg altijd, roep gewoon het eerste wat in je opkomt. Dan zitten er vast wel 3 goede bij.
5: Nou, spannend.
0: Goed. Daar komt-ie. Wat weet jij... Ik denk dat je dit wel gaat weten, hoor. Wat weet jij nog van Europa Cup?
5: Europa Cup, nou, dat is voetbal.
0: Ja.
5: Er werd in Rotterdam een hele belangrijke wedstrijd gespeeld.
0: Ja.
5: De clubs, die weet ik niet, want ik ben niet zo van voetbal.
0: Hoe heet in het stadion in Rotterdam dan?
5: De Kuip.
0: Ja, heel goed.
5: Daar werd het gespeeld.
0: Dus, een hele bekende voetballer, hele bekende voetballer.
5: Johan Cruijff.
0: Hij was op de... Ik kijk even naar... Nee, ze zijn... Oh, ze zijn... Teun is medogeloos. Ja, Martien is op vakantie. En Teun is er en die zegt... Nee hoor, het kan niet. Nee, hij heeft gelijk. Maar, Kees, het maakt niet uit. Want ik heb nog een vraag voor je. Dus je krijgt nog een kans. En dan mag jij de categorie kiezen. Wil je een vraag over sport of over politiek?
5: Zo, dat is een moeilijke. Nou, laten we de politiek maar proberen.
0: Oké. Okay. Het is 1972 en de vraag is, wie is de Amerikaanse president?
5: Nixon.
0: Ja, Kees, we klappen voor jou. Woehoe. Je hebt gewonnen.
5: Leuk.
0: Dat is toch hartstikke leuk. Blijf even hangen, want dan noteren we jouw gegevens. Dan kunnen we ervoor zorgen dat het sentimentautootje, die iedereen natuurlijk wil hebben, jouw kant op komt.
5: Zeker. Nou, ik vond het superleuk om mee te kunnen doen.
0: Nou, wat goed. Kees, dankjewel dat je mee hebt gedaan.
5: Mooi. Okay. Nou, misschien tot de volgende, hè?
0: Heel graag. Ik wens je nog een fijne middag.
5: Jo, dag.
0: Dag.

0: zoek je, liefje?
1: De flesopener.
0: Oh, maar dat gaat zo met het nieuwe Amstel Pils.
1: Oeh, gaat dat zo?
0: Ja, dat gaat zo.
1: Nemen we er een?
0: Wat dacht je?
1: Nou, daar ga je dan. Op het Amstel Pils met de nieuwe sluiting.
0: Ja, op de Amstel Fliptoppen.
1: Oh, heet dat Amstel Fliptoppen?
0: Ja, dat heet Amstel Fliptoppen. Amstel bier.
1: Gebotteld plezier.
2: Amstel Prachtpils. Een ronde smaak en een stevige schuimkraag. Door de Fliptopper geen opener meer nodig. Uw opener zit al op de fles.
3: Je luistert naar Het Theater van het Sentiment met Antje Montero.
4: Op NPO Radio 5.

Je luistert naar Theater van het Sentiment. En ik had het heel graag nu willen hebben met David Ent over natuurlijk die Europa Cup finale. Maar hij is op dit moment in Italië en ik krijg hem niet te pakken. Dat is natuurlijk heel erg jammer. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw herinneringen aan de Europa Cup in 1972. Want daar heb jij vast ongetwijfeld hele mooie herinneringen aan. Het was namelijk één grote sensatie. Dus geef vooral jouw herinneringen door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555.

0: En met Hela Hela van Axis zijn we bijna aan het einde gekomen van deze voorstelling. Maar we kunnen natuurlijk geen afscheid nemen voor we weten welk nummer jullie vandaag als nummer 1 hebben gekozen. En dan zie ik dat op nummer 5, Hello A van Mouth & McNeil, die staat op nummer 5. En op nummer 4 staat Let's Dance van The Cats. Er is eigenlijk niet zoveel veranderd, zie ik, want op 3 staat nog steeds Buddy Joe van The Golden Earring. En onze Vic Leandros staat met de apparatoire nog steeds op nummer 2. En dan staat toch echt op nummer 1... Earth and Fire, Memories.
1: Nummer 1.

0: Ja, dit was het dan. We zijn aan het einde gekomen van deze voorstelling over onze kroondag 31 mei 1962. 72 was het. Nou, mocht je nou geen genoeg krijgen van 1972, blijf dan vooral nog even hangen. Want zometeen bij Helco Span mag jij namelijk kiezen tussen twee prachtige theaterliedjes uit ons kroonjaar. Uit het album van Wim Sonneveld, het nummer Josephine of Loflied op Dora. Nou, je weet het, geef het door via de NPO Luister-app. Ja, het was weer een heerlijk weekend, Theater van het Sentiment. Volgende week zijn wij natuurlijk weer. Dan is het zaterdag 6 juni 1967 en zondag 7 juni 1984. En aan 1984 heb ik zelf veel mooie herinneringen, want ik ben al 15 jaar en ik geniet volop van het leven. Mooie muziek, bijzondere verhalen en dierbare herinneringen, die staan dan ook weer voor je klaar. Ik vond het een mooie voorstelling. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot dan. Dag!
1: Bedankt voor uw komst naar het Theater van het Sentiment. Het doek valt voor de voorstelling van deze middag. Beleef meer theater op onze site. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
9: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
13: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
12: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3 sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Nothing ever stays.
16: The Boys of Dungeon Lane.
15: Nothing comes to mind.
16: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
15: No one can erase.
16: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
15: The days we left behind.
16: Is nu overal verkrijgbaar.
17: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 6:00, Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd, omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie. Dat zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en BIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de supporters was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gespeeld. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Volgspot. Heilco Span.

0: weekend en wat fijn dat je weer luistert naar Volkspot over theater en media van de Lage Landen. Met vanavond de nieuwe locatievoorstelling Carousel van het Almeerse theatergezelschap Vis-à-vis. Op de dag van haar laatste concert in Nederland nemen wij ook in Volkspot vanavond afscheid van Lenny Koer. En dat met twee van haar mooiste optredens uit ons live-archief. Ik bel even met collega Bert Kranenbarg. Nog één keer doet hij verslag van het evenement dat hem zo na aan het hart ligt. Alp du Zes, waarbij komende week weer duizenden landgenoten de benen uit het lijf fietsen of lopen om geld op te halen voor KWF kankerbestrijding. En er is nieuwe muziek uit Vlaanderen van de band Walrus. En jawel, ook van Bart Peters.
1: Volkspot.
0: Maar eerst gaan we nog heel eventjes terug naar 1972. Het jaar dat daarnet herleefde dankzij Antje in haar Theater van het Sentiment. In dat jaar verscheen ook het laatste studioalbum van Wim Zonneveld, die twee jaar daarna zou overlijden. Nou, op dat album staat ook zijn grote klassieker, Het Dorp. Maar er staan ook twee hilarisch vrolijke liedjes op het album die we ook nu nog helemaal kunnen meezingen. Zeker als je op een bepaalde leeftijd bent, op mijn leeftijd bijvoorbeeld. En dan gaat het om Josephine en Lijflied op Dora. Maar ja, met welk liedje zing jij nou vanavond het liefste mee om in de stemming te komen voor een avondje Volkspot? Er is heel veel gestemd door Karin bijvoorbeeld, door Giselle, door Maria, door Willeke, door Eline en ook door Willy. En Willy die is een van de mensen die gestemd heeft op de winnaar. Want wat schrijft Willy? Willy zegt, ik hoor Wim Zonneveld sowieso heel erg graag en als ik dan moet kiezen, dan kies ik voor Dora. Niet alleen een heel leuk lied, maar ook een ode aan het werk van alle schoonmaaksters. En zo is het. De winnaar van vanavond, het loflied op Dora van Wim Zonneveld.

Ja, een loflied op Dora, maar eigenlijk een loflied op alle Dora's van Nederland. Wim Zonneveld was dat. Straks in Volkspot live muziek van Lenny Koer. Vanmiddag gaf zij het allerlaatste optreden van haar afscheidstournee Licht. En straks zingt ze bij ons een schitterend lied dat ook wel toepasselijk is voor zo'n memorabele dag. Alle dingen, alle ja.

0: Ja, schitterend lied over het eeuwigdurend verlangen naar dat wat we nog niet kunnen zien. Lisbeth List en Ramses Shaffi staat ook in de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5 aan de andere kant van de heuvels.
1: Gespot door Span.
0: Ja, het mooie aan zo'n programma dat al zo lang bestaat als Volkspot is dat we in de afgelopen 4 decennia heel wat carrières van theatermakers, artiesten en bands op de voet hebben kunnen volgen. Zo ook de carrière van de Vlaamse band Walrus, geformeerd rondom zanger en liedschrijver Geert Noppen, die ook speelt in andere bekende Vlaamse bands trouwens, zoals bijvoorbeeld Jeff Reney en Hooverphonic. Nou, wij ontdekten zijn band Walrus toen in 2016 hun tweede album uitkwam, Terug naar het Begin. Toen kwam het ook in Nederland uit en dat vond ik een prachtig album en vanaf dat moment zijn we ze blijven volgen. In 2021 kwam een volgend album, Tussen Mijn Oren. Ook daar hebben we toen uitgebreid aandacht aan besteed. Maar daarna werd het wat stiller rond de band. Maar net als je dan denkt dat Walrus de zwanenzang gezongen heeft, kondigen de bandleden voor dit najaar toch weer een nieuw album aan. En dat vind ik een mooie verrassing. En dit liedje is daarvan alvast een eerste voorproefje. Boek. Een nummer over niet los kunnen komen van bestaande patronen. Dit is Walrus.

0: elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Ik heb een soort gelijk systeem. Ik ben nog niet heel erg met de adempauzes bezig.
0: Met Helpo Span.
2: Daar waar je wil uitbarsten in zingen eigenlijk, is waar de

0: L-O-V-E.
1: En zo is dat. Arthur Baker was dat samen met Al Green. The message is love. Aan het Almeerder strand draait deze zomer de wonderbaarlijke vis-à-vis-machine weer op volle toeren met de voorstelling Carousel. En wie die groep vis-à-vis kent, die weet, dit is geen gewoon avondje toneel, want op hun eigen buitenterrein bij het strand bouwen ze complete werelden met humor, slapstick, enorme decors, vuur en ook spectaculaire vuurwerkeffecten. Maar al die effecten, al die slapstick, al die decors worden altijd verbonden met een dieperliggende boodschap. Gerald Goedman is al bijna 30 jaar betrokken bij Vis-à-vis. Gerald, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Jij bent al sinds 1998, als ik me niet vergis, een van de vaste gezichten van Vis-à-vis. En nu ben je voor het eerst de regisseur van de grote zomerproductie. Hoe is dat om al die verantwoordelijkheid op je schouder te voelen?
2: Ja, nou, dat is een heel leuk, maar wel pittig taakje wat ik daar heb gekregen. Maar wel ontzettend leuk om te doen.
1: Ja, en wat maakt het zo pittig?
2: Nou, het is veel, hè. Dus zoals je al beschreef, hebben wij veel disciplines bij elkaar. We hebben live muziek. We hebben een fantastische band met drie mensen. En we hebben natuurlijk gewoon slapstick en theater. Maar we hebben ook veel grote effecten. En we hebben ook een hele grote torenkraan die naast ons de tribune staat. Die ook mee speelt eigenlijk.
1: Die torenkraan die staat er altijd. Hè? Dat is ook een van de kenmerken van Vis-à-vis. Die torenkraan is er altijd. Daar herken je het speelterrein ook aan. En die speelt ook altijd een rol in de voorstelling.
2: Ja, die speelt eigenlijk altijd een rol in de voorstelling. De mes snijdt eigenlijk aan twee kanten. Tijdens het bouwen van onze decors gebruiken we de kraan om grote decors mee te kunnen bouwen. En we gebruiken hem in de voorstelling zelf als een soort hele grote trekkerwand. Ja, en met zo'n grote torenkraan van 30 meter hoog kun je echt behoorlijk grote decorstukken optillen. Maar ook mensen. En dat maakt het natuurlijk ontzettend dynamisch. Het is een beetje zoals in een theater. Je een trekkerwand hebt waar decors de lucht in kunnen. Hebben wij de kraan.
1: Dus, wel een kraan van 30 meter hoog. Dus dat geeft ook een beetje de schaal aan van jullie voorstelling. Nou is dit een voorstelling die gaat over een kermisfamilie. Carousel heet die. Ja. Kun je in het kort vertellen welk verhaal jullie vertellen in Carousel?
2: Jazeker, we vertellen een verhaal over een man, een zwarte man op een kermis. Die heeft een draaimolen en die heeft hij georven van zijn voorvaderen. En hij heeft een dochter en die dochter die wil eigenlijk de draaimolen niet overnemen. Die vader die denkt zijn dochter te beschermen door het verleden eigenlijk te laten rusten en niet te vertellen waar het allemaal vandaan komt. En wat eigenlijk hij en zijn voorvaderen allemaal hebben moeten doen om deze carousel en dit op te bouwen. Mm-hmm. En die dochter zegt, ik heb een eigen leven, ik ga studeren, ik ga die carousel niet meer overnemen. En dan komen eigenlijk de voorvaderen in het verhaal. Dat kan, hè, bij theater kun je dingen doen die in het dagelijks leven moeilijker zijn.
1: Zeker.
2: Die komen eigenlijk bij ons, die komen in het verhaal en die komen eigenlijk die dochter vertellen van, je mag je keuze maken, dat is allemaal goed, maar dan moet je wel eigenlijk weten waar je vandaan komt en wat jouw voorvaderen allemaal hebben moeten doen om dit voor elkaar te krijgen. En als je dan een keuze maakt, dan is alles goed en dan zullen we achter je staan. Het maakt verder niet uit. Maar dan weet je in ieder geval waar je vandaan komt.
1: Ja, ken je eigen geschiedenis, dat is een beetje de boodschap. En het is natuurlijk ook een verhaal wat heel veel mensen zullen herkennen. Ze hebben niet allemaal een carousel, maar het is wel een verhaal over, ga je in de voetsporen van je ouders? Neem je inderdaad het bedrijf van je ouders over? Of de winkel van je ouders over? Het is een heel, heel begrijpelijk gegeven in die zin.
2: Het gaat over generaties. Ja. He, dus doe jij het als je ouders of doe je het juist niet als je ouders? He, dus voed je kinderen met strenge hand op, want zo ben jij ook opgevoed? Of denk je, dat ga ik dus even helemaal niet meer doen? Dat is ook een thema wat erin voorkomt en wat veel mensen zullen herkennen. En kijk, ik heb dan toevallig een draaimolen genomen omdat ik dat een hele mooie metafoor vind en een heel mooi spectaculair ding is. Maar het zou net zo goed een boerenbedrijf kunnen zijn of een winkel inderdaad. Of, waar mensen generaties lang in hebben geknokt om dat voor elkaar te krijgen. En dan zegt de jongste generatie, nou sorry, maar ik wil iets anders doen.
1: Ja, inderdaad een heel herkenbaar
2: verhaal.
1: Ik ga dat
2: niet van je overnemen, ja.
1: Heel herkenbaar voor veel mensen. Zo'n carousel is natuurlijk theatraal wel een heel mooi beeld. Dus ik begrijp heel goed waarom je juist voor die carousel en voor een kermisfamilie hebt gekozen. Je hebt ook meegeschreven aan het stuk. Heb jij zelf een achtergrond in de kermis? Of is dit een fantasieverhaal wat jou betreft?
2: Nee. Het hele verhaal komt ook bij mij vandaan. Jibbe Willems heeft het script geschreven, maar de voorgeschiedenis en eigenlijk het hele verhaal, zeg maar, dat komt bij mij vandaan, dat heb ik bedacht. En ik vind een kermis is een mooie metafoor voor van alles en nog wat. Ik stond een keer in Parijs bij de draaimolen, bij de Eiffeltoren voor een hele grote draaimolen. Toen dacht ik, jeetje, wat een mooi groot theatraal ding met al die lampjes. Het was 's avonds. Er zat zo'n verdieping in. Dat is echt zo'n hele grote. Toen dacht ik, oh, iedereen is blij en zwaait. En ja, dat heb ik toen zo opgeslagen. En toen dacht ik, oh, als ik nog eens een voorstelling ga maken, dan is dat zo'n tof ding om te doen. En toen kwam ik nog een ander verhaal tegen. Dat gaat dan meer over de achtergrond. En dat gaat dan over de wereldtentoonstelling in 1883, waar 28 Surinamers zijn tentoongesteld in een soort human zoo. Ja. En dat vond ik zo'n schrijnend verhaal. Ik ben zelf ook half Surinaams. En toen heb ik die twee verhalen eigenlijk over elkaar heen geschoven.
1: Ja, en dat is het verhaal van Carousel.
2: Ja,
1: En herken jij ook een beetje, nu we toch een beetje over jouw persoonlijke inbreng in dit stuk hebben, herken je ook een beetje in die strijd tussen generaties, dat jouw ouders misschien wel andere ideeën hadden voor jouw toekomst dan de weg die je zelf gegaan bent?
2: Ja, nee, zeker. Eigenlijk mijn hele familieverhaal is hier ik heb mij laten inspireren door mijn eigen familieverhaal. Dus mijn vader, die uit Suriname is gekomen, met een boot en hier in Barendrecht is gekomen en eigenlijk nooit heeft verteld van, nou, dat was best pittig voor mij. Hij heeft altijd gedacht, nou, je past je aan en je werkt hard en je gaat ervoor. En alles wat je doet is goed. Maakt niet uit, ga je gang. Hij heeft mij helemaal vrijgelaten. Maar hij zelf is weer veel strenger opgevoed en hij heeft dat niet willen doorgeven aan mij. Dus dat zit ook weer in het verhaal. Dat heb ik gewoon allemaal gebruikt.
1: Carousel, zo heet de nieuwe voorstelling van Vis-à-vis, een groep waar jij al bijna 30 jaar bij betrokken bent.
2: Ja, niet te geloven, ja.
1: Wat is nou precies de ziel van Vis-à-vis? Jij kent die groep zo goed. Wat is de ziel van die theatergroep?
2: Ja, dat is natuurlijk een moeilijke, maar ook wel mooie vraag. Ik denk dat de ziel van Vis-à-vis is dat wij graag mooie, grote thema's willen vertellen. En dan eigenlijk de humor en comedy gebruiken en slapstick om een serieus onderwerp te vertellen. En dan eigenlijk de combinatie van het grote en het kleine. Dus aan de ene kant word je gegrepen door de struggelende mens die met zijn kop boven water probeert te blijven. En aan de andere kant zijn er grote effecten die je verwonderen. En daar zijn we eigenlijk naar op zoek. Ik denk dat daar ergens dat het daar ergens ligt.
1: Wanneer gaat Carousel in première tenslotte?
2: Donderdag.
1: Aanstaande donderdag. De première van de nieuwe zomervoorstelling van Vis-à-vis. Je herkent het terrein daar aan het Almeerderstrand. Meteen aan die grote hijskraan. Die voorstelling wordt geregisseerd en is geschreven ook door Gerold Goetman. Dankjewel voor
2: dankjewel.
1: Nu. En ik wens je een hele mooie zomer. Met een heel mooi verhaal wat jullie op een spectaculaire manier zo te horen gaan vertellen. Dankjewel Gerold. Dankjewel en tot een andere keer.
2: Dankjewel.
1: Hoi.
2: Dag.

maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De beste evergreens.

En Amy Winehouse waren dat natuurlijk, de Beatles. I'll Follow the Sun. Ja, vanmiddag was het zover. De allerlaatste voorstelling van Lenny Coeur in Nederland. En dat in het Schiller Theater in Utrecht. Het optreden waarmee ze een punt zet achter haar afscheidstournee ligt. En daarmee ook achter haar rijke carrière die al in de jaren 60 begon. Nou, wij laten vanavond twee liedjes horen uit de opname die wij koesteren van Lenny Coeur op ons Volkspotpodium. Zo was ze daar te gast in 2018, samen met haar muzikanten Misha Kool en Reinier Voet. En toen zong ze Het Lied Gaat Door. Een lied over de nimmer aflatende kracht van muziek. Nou, dat nummer dat hoor je zo meteen, maar eerst een nummer waarin Lenny ook, ja, als het ware, terugblikt op haar carrière. Alle dingen, alle jaren. Dat is dan weer een lied van het album Pantarij uit 2005. En ook toen kwam ze op bezoek op ons Volkspotpodium. Toen werd ze begeleid door Cor Mutsers op gitaar, Erik Koenen op bas en Wil Maas op piano. Hier is Lenny Coeur.

0: Lenny Coeur live op het Volkspotpodium was dat een van haar beste vriendinnen, Frida Bocara. Ook in 1969 won zij het Songfestival samen met Lenny Coeur en samen met Lulu en Salome. Maar Frida en Lenny zouden voor altijd vriendinnen blijven.
1: Raad mijn naam.

0: Zo, en nu is het aan jullie om de hersenen te laten kraken in ons spel. Raad mijn naam. Ik heb weer 3 cryptische omschrijvingen voor je. En op basis daarvan moet jij de naam van een bekende artiest uit de Lage Landen zien te raden. Of een bekende theatermaker, dat kan natuurlijk ook. Dit is de eerste aanwijzing voor vanavond. Je vindt me op andere plekken dan in het wild of in de dierentuin. Je vindt me op andere plekken dan in het wild of in de dierentuin. Heb je nou al enig idee om wie het zou kunnen gaan? Dan kun je nu een berichtje sturen met de app van NPO Luister. Je maakt dan kans op zo'n prachtig setje Vospot fietslampjes. Voor en achterlicht. Maar je kan natuurlijk ook even Sanne bellen. Onze Sanne, ze zit er klaar voor op 0800 3000 555.
1: Raad.
2: Mijn naam.
1: Mijn

Cliff Richard, Wired for Sound. Ik gaf je één aanwijzing in Raad Mijn Naam. Je vindt me op andere plekken dan in het wild of in de dierentuin. Een naam die meteen binnenkwam is die van Ruud de Wild. Een suggestie van Gerrit. Goed bedacht. Paul de Leeuw wordt heel vaak genoemd. Door Ronald, door Willy, door Anneke ook. Wilco denkt aan André van Duin vanwege het lied Mijn Naam is Jaap Aap. Maar nee, die zoeken we allemaal niet. We zoeken ook geen... Er komen echt zulke leuke suggesties binnen. We zoeken geen Johnny Lyon. We zoeken ook Beertje van Beers niet. Ken je die nog? De presentatrice Beertje van Beers. Of wat te denken van Jasmine Sendar. Dat is een actrice en die had als bijnaam dankzij O.O. Tirol Tijgertje gekregen. Die naam komt ook binnen, maar ook haar zoeken we niet. Dus ik geef gewoon nog een tweede aanwijzing. En die tweede aanwijzing die luidt... Ooit reed ik er zelf op, nu rijden mijn teksten door mijn stad. Dus ooit reed ik er zelf op, nu rijden mijn teksten door mijn stad. En dat moet je dan zien te combineren met die eerste aanwijzing. Je vindt me op andere plekken dan in het wild of in de dierentuin. Enig idee, bel Sanne 0800 3000 555 of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.

0: B.B. King, Ain't Nobody Home. Ja, zo dadelijk na 7 uur zoek ik contact met Bert Kranenbarg, mijn waarde collega. Die gaat dit jaar nog 1 keer verslag doen van het evenement dat hem zo na aan het hart ligt, namelijk Alp du 6, waarbij komende week weer duizenden landgenoten de benen uit het lijf fietsen of lopen. Dat mag ook daar, mag de berg oplopen. En dat allemaal om geld op te halen voor KWF kankerbestrijding. Straks vertelt Bert daar alles over. Dus graag tot zo na het nieuws van 7 uur.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV. NPO
2: Radio 5. NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: Het is 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vannacht blijft het dan vrijwel overal droog. En morgen begint met veel zon, maar later komt er wat meer bewolking. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Volkspot. Heilco Span.

0: als gisteren bij Raad Mijn Naam. Na twee aanwijzingen was de goede naam nog niet geraden. En begon ik al een klein beetje te wanhopen. Dat doe ik nu ook. Maar ik heb nog een derde aanwijzing voor je in mijn binnenzak. En ik denk zomaar dat je op basis daarvan wel weet wie ik zoek. Nog eerst even die eerste twee aanwijzingen. Je vindt me op andere plekken dan in het wild of in de dierentuin. En ooit reed ik er zelf op. Nu rijden mijn teksten door mijn stad. Erik Nieuwenhuis was genoemd, de schrijver. Heeft een boek geschreven, Lijn 1. Nou ja, inderdaad, als je dit boek aan het lezen bent in de tram bijvoorbeeld, dan rij je met zijn teksten door de stad. En ook een hele leuke suggestie vind ik Guido Gezelle, de Vlaamse dichter. Maar ook hem zoeken we niet. Zou wel mooi zijn, chic, om Guido Gezelle te zoeken. Maar we zoeken hem niet. Ik heb nog een laatste aanwijzing en ik denk zomaar dat je het nu weet. Die laatste aanwijzing die luidt: ik ben de zanger van die andere band uit Zeeland. Ik ben de zanger van die andere band uit Zeeland. Wie zoeken we? 0800-3000-555. Bel Sanne of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.
1: Raad. Mijn naam.
2: Mijn naam.

0: Frank Boeiengroep. Echt een klassieker van die band uit Nijmegen. Natuurlijk over het Nijmeegse Kronenburgpark.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam. Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
0: Ja, ik had 3 aanwijzingen voor je voorbereid. Op zoek naar de naam die we zoeken van avondinvolspot. Je vindt me op andere plekken dan in het wild of in de dierentuin. Ooit reed ik er zelf op. Nu rijden mijn teksten door mijn stad. En ik ben de zanger van die andere band uit Zeeland. Wie zoeken we? Dat is de grote vraag. Eens even kijken, hebben we iemand aan de telefoon op dit moment? Niet, geloof ik. Nog niet. Sanne, nog niemand aan de telefoon. En ga ik eventjes in de app kijken. Er wordt niet opgenomen bij degene die we eigenlijk willen bereiken. Maar dan kijk ik gewoon eventjes in de app of er een goede oplossing binnen is. Ja, we hebben een winnaar. Ja, ik zie wie de winnaar is. Maar we krijgen je niet te pakken. Maar we zijn een eerlijk programma, dus jij wint. Gerrit uit Aalten. Nee, uit Aalden, neem me niet kwalijk. Gerrit, jij bent de winnaar vanavond van Raad Mijn Naam. Want jij weet wie we zochten. Namelijk Bart van der Weijden van Raccoon. Dat was de man die we zochten. Want inderdaad, ooit reed hij zelf op de vuilniswagen in Goes. En nu sieren teksten van Raccoon de vuilniswagens daar in Goes. Dus dat is wel leuk. Hij kijkt nu naar zijn eigen teksten als hij de vuilnisbak buiten zet. Hij is inderdaad de zanger van die andere band uit Zeeland. Bluff is natuurlijk de beroemdste band. Vlak daarachter zit toch wel Raccoon. En de eerste aanwijzing, je vindt me op andere plekken dan in het wild of in de dierentuin. Hij is de zanger van Raccoon. En Raccoon, dat staat voor wasbeer. Dat is Engels voor wasbeer. Dus vandaan Bart van der Weijden. Gerrit, ik kan je helaas niet spreken, want ik krijg je niet te pakken. Desalniettemin, van harte gefeliciteerd. Sanne, jij zorgt ervoor dat de lampjes richting Aalden gaan.
4: Hè? Adresgegevens ga ik opzoeken, ja.
0: Afgesproken. Ja. Gerrit, van harte gefeliciteerd. En dit is een van de grootste hits van Raccoon. Eerst nog een applausje voor jou, Gerrit.

Raccoon, Love You More, een van de grootste hits van een album Another Day uit 2005. En trouwens, komende zaterdag begint in Openluchttheater Caprera in Bloemendaal. Wat een mooie plek, zeker bij dit heerlijke weer. Daar begint dan hun nieuwe tour. Die gaan ze op 24 oktober thuis afsluiten in Goes, waar dus die vuilniswagens rondrijden met de teksten van Raccoon erop. En onderweg doen ze allerlei zalen, openluchttheaters en ook het Concertgebouw in Amsterdam aan. Raccoon.

0: wat is het toch een eerlijk meeslepend nummer. De Baby zo 1979. Every Time I Think of You.
1: Gespot door Span.
0: In het vorige uur hoorde je bij ons al de nieuwe single van de Vlaamse band Walrus. En een andere Vlaming die bij ons een beetje uit beeld is geraakt is Bart Peters. Voor veel mensen nog altijd die schuitige stuiterbal, die zanger van de radio's natuurlijk, en die altijd innemende en enthousiaste presentator. Nou, dat onstuitbare enthousiaste, dat speelse, dat heeft hij nog steeds. Maar ja, ook het leven zelf gaat natuurlijk niet aan Bart voorbij, want geloof het of niet, Bart is inmiddels opa. Dat kun je toch bij hem helemaal niet voorstellen, maar het is wel zo. Opa Bart. En ja, en uiteraard moest Bart zijn kleindochter dan natuurlijk wel bezingen. Want het spreekt voor zich dat zij de bevalligste is.

bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Marvin Gaye en Kim Weston, It Takes Two. Ja, deze week werd de Nederlandse selectie voor het komende WK voetbal bekendgemaakt. De toppers die in de maand juni meegaan naar het wereldkampioenschap in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. En ja, dat zette ons natuurlijk meteen aan het denken. Want wat is nou eigenlijk onze oranje topselectie als we kijken naar de Nederlandse kleinkunst? Wie vormen het Nederlands elftal van de podiumkunsten? Nou, in het doel bijvoorbeeld dachten wij aan Claudia de Breij. Ze is altijd alert, solide en betrouwbaar. Een cabaretière waarop je kunt rekenen. En die staat als een huis.
1: Ja, want je weet nooit hoe je herinnerd zult worden. Daarom ben ik dus ook nooit in Villa Velderhof gaan zitten. Dat is het eerste wat ze uiten als je dood bent, hè? Ben je hele leven ben je bezig met iemand te worden, met een vak te proberen te beheersen, met iets doen wat ertoe doet, en dan word je herinnerd in je badpak. En ze zit hier altijd in zo'n huis met iemand die leuk, ludiek vloekt bij jouw karakter. Dus dan zit ik daar een week met Emiel Ratelband.
0: Ja, in het doel dus Claudia, dan de verdediging. Hier positioneren we graag een sterk drietal met balgevoel dat uitstekend op elkaar ingespeeld is, oudgediende, tot de tanden bewapend met scherpe woorden, maar ook met vleugels en dus altijd snel en wendbaar de Vliegende Panthers.

0: Ja, en de verdediging wordt dan aangevuld door Soendos. En dat is dan een sterke vrouw die donders goed alle ballen die ze op zich krijgt weet te pareren. Ik zou zeggen, laat die tegenstanders maar huilen, want wij hebben Soendos.
1: Annalivia is van West-Vlaanderen. Heb je iets met West-Vlaanderen?
2: Ik weet alleen van West-Vlaanderen, dat zijn de mensen die je niet verstaat, toch?
1: Wel, die voor Nederlanders moeilijker te verstaan zijn.
3: Ja.
1: Kun je zoiets West-Vlaams zeggen, Annalivia?
4: Kerkeweren.
2: Lekker weer?
4: Nee.
5: Ja, nee. Hoe dat?
1: Nee.
2: Wat dan? Kerkeweren?
4: Keer is terug.
1: Ja.
4: Keer weer.
2: Je gaat niet tegen een Marokkaan zeggen.
0: Ja, sorry. Ja, dan het middenveld. Welke spelers vinden we daar? Wie kan zowel aanvallen als verdedigen? Wie houdt altijd dat overzicht? Nou, op links Brigitte Kaandorp, met vrouwelijke kracht. Focust op wat voor haar ligt, maar blikt ook graag terug. Valt aan en verdedigt. Echt een krachtige speelster, een echte vedette. Dan de centrale middenvelder, nieuwkomer Eyoub. Fris, jong, snel Marokkaans talent met een heel eigen nieuwe speelstijl. En ja, verrassende debutant echt in het elftal. En op rechts Patrick Lauwrij. Vergeleken met Brigitte natuurlijk een jongere speler, maar gepokt en gemazeld door zijn Rotterdamse speelstijl. Onmisbaar in ons elftal, want elke grap is raak.
6: Niet de kutste zaak die we hebben. Ik denk dat ze alle eens zijn als de kruidvat. Hè? Ga je echte tyfus krijgen, ze draaien binnenstap. Ze maken het gelijk duidelijk. Je struikelt gelijk over dozen kapersen bij de ingang. Hè? Niemand verkoopt het meer, alleen zij nog. Oh, eurotje, netjes. Maar dan nog. Hè? Moet het gelijk daar zo, aan de voorkant? Gaan ze toch daar, gekkenhuis. Ze moeten het gewoon gekhuis tyfusoor noemen, dan zijn ze gewoon eerlijk. Niemand van ons zou daarover verbaasd. Ja, inderdaad man, gekhuis tyfusoor. Hè?
0: Ja, en dan de voorhoede. Oprecht zijn Jentel en de Boer. Als duo onstuit en onstopbaar. Wendbaar, immer opgewassen tegen onverwachte ballen. Je hoort ze vaak hier in Voorspot trouwens. En op links dan Freek de Jonge met een blik als een havik. Hij schiet altijd raak, net zoals Marco van Basten. Weliswaar met een hoop bombarie, maar Freek mist zelden het doel.
7: De meeste mensen in dit land verstaan onder vrijheid dat je zelf mag uitmaken waar, wanneer en hoe lang je op je luie reet aan het strand mag gaan liggen. De meeste mensen in dit land zijn voor meer veiligheid, zodat je niet de hele tijd op je spullen hoeft te letten, net als je even op je luie reet aan het strand ligt. De meeste mensen in dit land generaliseren.
0: Ja, en dan is er natuurlijk nog die ene snelle centrumspits die altijd onverwacht uit de hoek komt. Lekker ADHD, druk, niet te stoppen die man. Lekkere inkoppertjes die zorgen voor een onhoudbare schaterlach. Jochem Meijer, de man die altijd scoort.
8: Bakken worden, bakken worden.

Ja, Jochem Meijer, hij maakt ons niet te stoppen. Kleinkunst elftal helemaal af. Echt, met deze selectie worden wij wereldkampioen. Ik heb er alvast alle vertrouwen in.

Henk Westbroek, waar ze loopt te wandelen. En daarvoor Brad, baby, I'm a want you. Er komende week fietsen en wandelen duizenden landgenoten zich weer de benen uit het lijf op de Franse Alpe d'Huez. Alpe d'Huez, zo heet het jaarlijkse evenement waarbij door het leveren van sportieve prestaties geld wordt ingezameld voor de KWF-kankerbestrijding. En Bert Kranenbarg draagt die actie al sinds jaren een dag een warm hart toe. En straks ga ik ook even met hem bellen, want hij is net weer gearriveerd in Frankrijk om de komende week hier op NPO Radio 5 verslag uit te brengen van Alpe d'Huez 2026. Er zijn ook twee muzikale iconen die voor altijd verbonden zullen blijven met die Alpe d'Huez. En dat zijn Maarten Peters en Margriet Eshuis.

0: Goedemiddag, Marita's Huis. Zij horen bij Alpe d'Huez, net zoals mijn collega Bert Kranenborg daarbij hoort. De komende week hoor je de hele week lang in Bert op 5 alles wat er daar gebeurt op die Alpe d'Huez in aanloop naar donderdag, wanneer duizenden mensen weer voor het goede doel, voor de KWF-kankerbestrijding, die Alpe d'Huez gaan beklimmen met de fiets of lopend. Allemaal om zoveel mogelijk geld op te halen voor die kankerbestrijding. Bert, goedenavond.
1: Dag Helco, bonsoir, goedenavond.
0: Bonsoir, je bent net aangekomen in Frankrijk op die voor jou echt zo vertrouwde plek. Hoe is het om weer terug te zijn?
1: Ja, dit is gewoon thuiskomen, echt waar. Wij gingen de berg oprijden, net met ons busje. Toen hebben we ook heel hard muziek aangezet. We eindigden met die hymne van Margriet en Maarten, die jij net liet horen, het Alpe d'Huez lied. En we zijn hier nu aangekomen en zojuist getuige geweest van de officiële opening. Er is voor het centrale punt, dat altijd het Palais des Sports heette en tegenwoordig Agor Alp, nieuwe tijd, net wat u zegt, is een kaars ontstoken op het plein waar donderdag tijdens de finish iedereen voorbij komt. Die kaars blijft het hele evenement lang branden. En Maarten Peet staat op dit moment op te treden op het podium in de grote zaal van die Agor Alp, van dat centrale punt wat ze hier hebben. En het is, het is thuiskomen, wat ik al zei. Zo voelt het ook. Ik ben hier al 12 keer geweest. De afgelopen jaren waren we er niet. En dit jaar gaan we er weer een week mooie uitzendingen maken. En er hebben al 3 mensen geroepen, wat fijn dat je er weer bent. En ik ben 10 minuten boven, dus dat belooft nog wat.
0: Ja, je wordt echt warm welkom geheten daar op die Alpe d'Huez. Herinner jij je nog de allereerste Alpe d'Huez die je meemaakte?
1: Ja, zeker. De allereerste was telefonisch met iemand die aan het fietsen was in 2007. Ik had in de redactievergadering gezegd, ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die 6 keer op 1 dag in hun eentje die berg op gaan fietsen. Als dat zo is, wil ik zo iemand aan de telefoon. Nou, dat bleek wel zo te zijn. En wij spraken een deelnemer aan de telefoon. Dat bleek meteen ook de voorzitter te zijn, die niet boven bij de finish stond af te wachten hoe iedereen binnenkwam. Maar die fietste zelf gewoon mee, was aan zijn laatste beklimming begonnen. Riep enthousiast, ik ben in bocht 21. Ik hou van wielrennen, dus ik wist de Alpe d'Huez heeft 21 bochten. Hij is er bijna. Helaas, bocht 21 is helemaal beneden. Daar begint de ellende pas echt.
0: Dus die arme man moest toch helemaal omhoog?
1: Ja. En we hadden een heel bijzonder gesprek. En we voelden allebei van, hé, er gebeurt hier iets. Dus we hebben elkaar een aantal weken na die tijd gesproken met een goede kop koffie. En toen zei ik, ja, ik zou eigenlijk volgend jaar wel vanaf de top van de berg willen uitzenden, bij de finish willen staan en verslag willen doen van al die mensen die daar binnenkomen voor het goede doel. Waarop hij tegen mij zei, nou, dan ga je dat toch regelen? Ik zei, ja, maar hallo, publieke omroep, NCRV toen, allemaal bazen. En dan moet je uitzenden in Frankrijk, dat kost geld en dat is ingewikkeld en dat kan allemaal niet. Hij zei, maak een lijstje waarom het allemaal niet kan. Probeer die punten 1 voor 1 af te strepen. En als dat gelukt is, dan kun je het gaan doen.
0: Ja, en dus lukte het. Ja, precies.
1: Dat is een schitterende levensles die ik nog heel vaak toepas. Als ik denk, dingen gaan niet lukken, dan maak ik een lijstje wat er allemaal niet kan. Dan probeer ik het 1 voor 1 weg te strepen. En dan kan het toch.
0: Ja, en nu sta je er weer op die Alpe d'Huez. Ja. Dat evenement is natuurlijk enorm interessant om mee te maken. Je krijgt heel veel mooie gesprekken. Ik ben er 1 keer ook geweest. Je krijgt heel veel mooie gesprekken, heel veel mooie ontmoetingen, heel veel emoties ga je doorheen. Dat is wat het als maker ook heel erg mooi maakt. Ja. Maar wat is voor jou nou de ultieme reden om je al zo lang verbonden te voelen met het Alpe d'Huez?
1: Nou ja, het zijn er eigenlijk 2. De eerste is dat ik vind dat kanker bespreekbaar moet zijn. Mensen vinden het eng om over kanker te praten. Noemen het woord kanker vaak niet, hebben het over de gevreesde ziekte. Mijn stelling is, als ik op de radio vrij praat over kanker, dan gaan mensen dat misschien ook wel doen met hun buurman die ziek is, waar ze eigenlijk niet naartoe durven, maar toch even vragen, hoe gaat het en kan ik iets voor je doen? En reden 2 is dat er nog steeds geld nodig is voor wetenschappelijk onderzoek naar de genezing van kanker. Alpe d'Huez is 20 jaar geleden begonnen, heeft inmiddels 245 miljoen euro ingezameld. Ze hadden dit 20-jarig jubileum het liefst willen vieren door 10 jaar geleden al opgeheven te zijn omdat het niet meer nodig was. Maar dat is helaas niet zo. Het is nog steeds nodig, er is nog steeds onderzoek nodig. De cijfers gaan de goede kant op, maar er gaan nog steeds te veel mensen dood aan kanker. Er worden nog te veel mensen ziek, dus er moet nog steeds heel veel onderzocht worden. Wetenschappers, artsen hebben daar geld voor nodig. En dat komt lang niet allemaal van ons allemaal, maar ook van dit soort evenementen. En dan is dit het allergrootste goede doelevenement van Nederland, waar ze elk jaar, afgelopen jaar, 19,3 miljoen euro ingezameld hebben. En de laatste tussenstand die bekendgemaakt is 14,3 miljoen euro.
0: Dat nu al, voor dit jaar al. Zo.
1: Ja, en dat loopt allemaal binnen. Ik zie ook op mijn donatiepagina, want ik ga zelf ook 1 keer fietsen komende woensdag met alle andere vrijwilligers die hier zijn. Want die zijn natuurlijk razend belangrijk voor dit evenement.
0: Zeker, zonder vrijwilligers geen Alpe d'Huez, hè?
1: Nee. Niemand heeft hier een betaalde functie. Iedereen doet dit naast zijn andere werk. Er zijn 350 mensen het hele jaar door mee bezig. 1500 vrijwilligers die hier allerlei taken vervullen. En ook die vrijwilligers gaan we de komende week heel scherp in beeld brengen om... ja, die passie en die motivatie te laten horen. Want het is afschuwelijk als het je overkomt, als je ziek wordt. Maar hoe bijzonder is het dat je dan toch de kracht vindt om iets te doen, om je onmacht woorden te geven. En dat is Alpe d'Huez. Dat maakt het zo belangrijk en zo mooi. En dat maakt het zo innemend om erbij te zijn. Die verhalen optekenen, die mensen spreken, die mensen omhelzen. Dat gebeurt natuurlijk ook vaak. Als je hier iemand spreekt, dan ben je... na 2 minuten zit je al in een diep gesprek over hoe het met iemand gaat. En dat is prima. Vreemde woorden, vrienden roepen ze hier altijd. En dat is absoluut waar.
0: Ja, mooi. Moet ik me een beetje zorgen om je maken trouwens, Bert? Zo'n hele berg op. Ik bedoel, ik weet dat je best sportief bent. Een stukje sportiever dan ik. Maar zo'n berg is hoog, hè? 21 bochten. En bocht 21 ja. is helemaal in het ja. dal nog. Ik bedoel, kom je wel veilig thuis straks?
1: Dat gaan we maar hopen, ja. Dat gaan we maar hopen. Het is echt, we gingen de berg op. Bocht voor bocht in de auto is het voor zo'n auto al hard werken.
0: Dat bedoel ik.
1: We zagen een paar fietsers. En dan denk ik wel weer, waar ga ik aan beginnen? Maar ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken. En ze zeggen hier altijd, mensen die kanker hebben, die moeten ook een enorme berg beklimmen, hè, in het hele proces waar ze in zitten van behandelingen en van genezing als dat mogelijk is. En laat ik dan 2 uur afzien op de fiets en zere kuiten hebben en een zere kont krijgen omdat ik niet meer op het zadel kan zitten. En mijn hartslag omhoog zien gieren. Ik heb het er graag voor over. Zeker als daar donatiegeld voor binnenkomt. Nou, dat lukt fantastisch. Ik heb in mijn uitzending afgelopen week al een paar keer lijsten van namen genoemd van mensen die zo lief zijn geweest om het te steunen, om een duwtje in de rug te geven. En dat kan natuurlijk nog steeds via bertop5.nl. Daar staat alle informatie daarover. En weet je, groot of klein, elk bedrag telt mee. Er was vorige week een luisteraar die zei, jij geeft altijd Bert op vijfjes weg, zullen wij nu eens 5 op Bertjes doen? Vond ik een prachtig plan. Het kan, het helpt. En elke cent wordt goed besteed. Want er wordt niemand betaald van dit geld. Al dit geld gaat naar een speciaal fonds bij KWF Kankerbestrijding. En daarmee worden al die zo belangrijke onderzoeken gedaan.
0: Nou, met die mooie boodschappen rond ik voor vanavond af. Ik wens jou een prachtige tijd daar. Ik hoop dat je heel veel mooie mensen gaat spreken. En dat je die ook...
1: Ik heb nog een songfestivalrandje ook voor je.
0: Oh, vertel.
1: Douwe Bob gaat hier fietsen.
0: Die gaat hoe vaak de berg op? Ook 1 keer?
1: Nou, die wil 1 keer de berg op. Wij spraken zijn manager, want we hebben hem van de week even in de uitzending. En die zei, ik hoop dat hij boven komt. Want als hij aan iets start, start hij veel te fanatiek. Dus het kan ook zijn dat hij na 5 bochten zegt, het is op, het is helemaal gedaan. Dus die zegt voortdurend tegen hem, hou je in, doe het rustig, bouw het op. Die gaat de berg op en die heeft ook een fantastisch liedje gemaakt voor Alpe d'Huez dit jaar.
0: Nou, dan gaan we daarmee afsluiten. Gaan we daar een fragment van laten horen. Heet dat All for One?
1: Jazeker.
0: Gaan we daar zo dadelijk naar luisteren. Dankjewel Bert voor nu. De komende dagen van morgen tot en met donderdag ben je elke dag in Bert op 5 uitgebreid te horen vanaf de Alpe d'Huez. Ik weet dat dit jou zeer aan het hart gaat en ik wens je een prachtige week daar. En laat ons delen in de emoties, maar ook een beetje in de feestvreugde. Want die twee komen altijd samen op de Alp deze dagen, nietwaar?
1: Dat is altijd heel mooi. Een grote glimlach, een flinke juich en een traan daarbij. En dat maakt het zo compleet en zo totaal hier. Met Maarten Peters, met Pater Moeskroen die hier ook komen optreden. Gaan fietsen en ook bij ons in de uitzending zitten. Douwe Bob, dus een hele hoop mensen ook die regelmatig in Volspot hoort, die hier ook meedoen. Het wordt een fantastische week. Dankjewel.
0: Bert Kalabrach, dankjewel. Heb het goed daar en pas goed op jezelf.

van One, One for All. Dat is de boodschap die ook Douwe Bob uitdraagt tijdens de Alpe d'Huez. Vanmiddag gaf Lenny Koer met een optreden in het Utrechtse Schiller Theater haar allerlaatste concert in Nederland. Binnenkort verhuist ze naar Israël. Zelf leerde ik Lenny Koer kennen als jochie van 9... toen ik van mijn ouders voor de allereerste keer mocht opblijven voor het Eurovisie Songfestival. En ik vergeet het nooit. Hoe ze daar stond op dat podium in Madrid, met die haarspeld, met die rode jurk, met haar gitaar en vooral met haar stem. En toen al betoverde ze me met haar ode aan de troubadour. Ja, toen wees nog niets erop dat de paden van Lenny en ondergetekende elkaar ooit zouden kruisen. En toch gebeurde dat. De troubadour stond voor haar aan de basis van een rijke carrière. En ik ging later bij de radio werken, waarbij theater en het Nederlandse lied mijn specialiteit zouden worden. En dus kwamen we elkaar tegen, interviewde ik haar, trad ze bij ons op. En later zelfs gunde ze ons regelmatig de primeur van nieuw werk. Nieuw werk dat altijd uit het hart kwam, vaak spiritueel getint was en altijd getuigde van een groot vertrouwen in de verbindende kracht van het lied. Dat ze nu afscheid neemt, stemt me dan ook weemoedig. Maar gelukkig geldt dan ook, vrij na haar lied van toen, wie getroost werd door haar lied, vergeet haar niet.

Lenny Koers, Troubadour. Straks na 8 uur de muzikale fruitmand met Jury. Met hem wens ik je nog een paar mooie uren op deze zondagavond. En Volkspot is er zaterdag weer. Dan met theatermaker Minou Bossua, die je misschien nog wel kent van haar spraakmakende cabaretduo De Bloeiende Maagden. Aanstaande donderdag opent zij haar eigen creatieve broedplaats in Den Bosch. La Vie Bohème, zo heet die. Een maand lang wil ze daar laten zien hoe een wereld eruit ziet die niet door geld, maar door creativiteit wordt gedreven. Ik ben heel benieuwd hoe die wereldvorm wordt gegeven. Minou Bossua vertelt er volgende week alles over in Volkspot. Wees je een mooie week. In bed op 5 dus. Elke dag aandacht voor de Alpe d'Huez. En wat ons betreft heel graag tot zaterdag. Fijne avond nog. Het is nog lekker buiten. Dus lekker nog even naar buiten, zou ik zeggen. Hoi.

0: morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 8 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten. Die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later meer stapelwolken en ook kans op een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitman. Jury van der Geest.

Bless the Beast and the Children. Karen en Richard Carpenter die namen dit lied op in 1971... voor de gelijknamige film. En het is eigenlijk een gebed voor wie niet voor zichzelf kan spreken. Dus de kinderen, de kwetsbaren en natuurlijk ook de beesten. Karen Carpenter's stem, ja, die vind ik toch altijd heel bijzonder. En daarom ook een hele mooie opening voor deze warme zondag. Waarop ik je van harte welkom heet bij de Muzikale Fruitmand. Vanavond tot 11 uur te horen hier op NPO Radio 5. En ik hoorde dat woordje bless en ik moest wel denken, ja, wees gezegend om een zegen te zijn voor anderen. Het is misschien wel de mooiste reden om vanavond een lied aan te vragen. Niet voor jezelf, maar wel voor iemand anders. Denk bijvoorbeeld aan je buurvrouw die al weken ziek thuis zit. Misschien wel je broer die het even niet ziet zitten. Of je moeder die morgen jarig is. Je mag zelf iets bedenken. Een naam die nu te binnen schiet mag je doorgeven via de telefoon. Het telefoonnummer is 0800 3000555. Maar als je er niet altijd doorheen komt, en dat zou zomaar kunnen dat je niet de enige bent die net op dat moment belt, dan mag je ook een berichtje sturen met de NPO Luister-app. En dan hoop ik jouw verzoek voor 11 uur vanavond hier te draaien in de Muzikale Fruitmand. Zo beginnen wij meteen hoopvol met een toekomst vol van hoop. Vanavond maar liefst 2 keer aangevraagd via de website nporadio5.nl/demuzikalefruitmand. Anneke Kriek die vraagt het aan voor Jan en Adrie Verkerk van Noord uit Alphen aan de Rijn. Aanstaande dinsdag op 2 juni is het 60 jaar geleden dat zij elkaar het ja-woord gaven. En de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen die schrijven dan ook. We zijn vanuit ons hart dankbaar dat we dit met elkaar mogen vieren. Onze ouders die zijn trots op hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En ook Daan en Henny Polderman die vragen dit lied aan voor Marina Mulpolder uit Capelle, die op 9 mei jarig was. En ze schrijven: wij wensen Marina Gods onmisbare kracht, hulp en zegen toe voor het komende nieuwe levensjaar. Dus dit lied, een toekomst vol van hoop. Het klinkt vanavond voor Jan en Adrie en ook voor Marina. Een toekomst vol van hoop, gezongen door het christelijk mannenkoor De Gouden Stem.

Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is de vrucht van de geest waar Sarah Floor zojuist over zong. Dit is de muzikale fluitband van zondag 31 mei. Hoe mooi om een lied aan te vragen op deze laatste dag van de maand. En dat kan via de telefoon 0800 30555. Of je stuurt een bericht met de NPO Luister-app. Maar wat ook kan, en wat niet iedereen weet, dat is dat je ook een lied kunt aanvragen via de website. Kan buiten de uitzending om. En als je dan een lied aanvraagt, kun je aangeven of bijvoorbeeld een psalm moet zijn in een speciale uitvoering van een mannenkoor of een ander koor. En dan ontvang je ook een bevestiging per mail. Dus nporadio5.nl/de muzikale fruitmand kun je terecht voor een verzoek. Ja, zo komen er al mooie berichten ook binnen via de NPO Luister-app. Ik zie dat Peter er momenteel klaar voor zit. Hij bedankt dat ik gisteren een verzoekje voor hem heb gedraaid. Nou, uiteraard, kleine moeite. Willeke, die zit er vanavond ook klaar voor. Een uurtje extra genieten van mooie muziek in de fruitmand. Anneke, die wens iedereen een vitamine-rijke muzikale fruitmand toe. Ja, en zo kun je ook een berichtje sturen. Ik ben vooral benieuwd hoe je er vanavond bij zit. Ik hoorde vandaag een aantal mensen die zeggen, nou, wij puzzelen altijd tijdens de uitzending. Nou, misschien ben je ook wel zo'n type. Dan mag je dat laten weten via de NPO Luister-app. Gaan we nu luisteren naar Sweet Sweet Spirit. En dat is een lied van Doris Akers. Zij schreef het in 1962 na een bijzonder gebedsmoment met haar koor. Zij wilde namelijk de zaal niet in, zei ze, want er was zo'n zoete geest in die ruimte. Nou, die zin die bleef hangen. En de volgende dag schreef ze het lied Sweet Sweet Spirit. En daarop hebben New World Sun dit lied geïnspireerd. En het wordt vanavond aangevraagd door Pedro.

0: elk die biddend op u wacht. Nou, de herder, het is ook een van de mooiste namen voor Jezus. Hij zegt het zelf in Johannes 10, ik ben de goede herder. En een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. Zojuist gezongen door Vox Jubilans, de hervormd gemengde zangvereniging. En gisteravond, toen zat ik hier ook met de fruitmand, en draaide ik een gloednieuw lied van Amy Grant, Beautiful Long Companion, van haar nieuwste album. Het was een muzikale aanbeveling van Leon van Steensel. En het deed hem denken aan het gedicht van Nel Benschop. Het is ontzettend bekend. Voetstappen in het zand. En ja, dat raakte meer dan een luisteraar. Want Christophe die klom gelijk in de pen en vroeg datzelfde gedicht aan. En dat is gezongen door Remco Hackert. Voetstappen in het zand. Christophe, deze is voor jou.
1: Droomde eens en zie ik liep aan het strand bij lage tij.

Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000 555.

0: Elvis Presley in de muzikale fruitmand en Take My Hand.
1: Die ene goede buur, of juist die verre vriend? Verras ze met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luister-app of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.
0: Dag Francis, goedenavond.
2: Goedenavond, Jerry.
0: Heb je net meegezongen met Elvis Presley?
2: Nou, ja zeker. Hè. Ik vertelde net tegen je collega dat we dat nummer aanstaande zaterdag tijdens ons concert met het Christelijk Residentie Mannenkoor ook gaan zingen. Ja. Dus ik kon inderdaad de tekst mee zingen.
0: In een warm bad. En vertel eens even, Francis, wat gaat er komende zaterdag gebeuren?
2: Nou, wij zingen met het Christelijk Residentie Mannenkoor een concert in de Lutherse Kerk in Den Haag. En dat zingen we met onze nieuwe dirigent, die per 1 januari is aangetreden. Dus dat wordt een uitdaging, moet ik zeggen. Mm-hmm. En het is een prachtig concert met een aantal Nederlandse liederen. We beginnen bijvoorbeeld met Heer, wees mijn gids.
0: Mooi.
2: We zingen dus Vaste rots van mijn behoud. En we zingen Ik zal er zijn van Sela. En dan zingen we nog een aantal Engelse liederen. Onder andere dit nummer wat we net hebben gehoord.
0: Ja.
2: En Thanks to be God zingen we onder andere.
0: Nou, dat klinkt dus prachtig, Francis. Dat
2: belooft
0: zeker een mooie avond te worden. En hoe lang zing je al in het koor?
2: 30 jaar.
0: 30 jaar al?
2: Wow. Ja. En ik ben niet de oudste. En we hebben ook al mannen die meer dan 60 jaar op het koor zitten.
0: Moet je nagaan. En wat doet het met jou persoonlijk zelf? Dat je denkt, ik wil zingen in een koor.
2: Ja, het is bijzonder. Ik heb een druk ambtelijk leven gehad. En als dan na een lange dag thuis kwam en ik ging naar het koor, dan geeft dat een stuk ontspanning. En soms had ik het idee van, moet ik daar nou naartoe? Ik ben moe, ik heb geen zin. Maar dan ga je toch en dan kom je opgewekt en gezegend thuis.
0: Ja, ja. Nou, en komende zaterdag dus een optreden. Is het voor iedereen toegankelijk?
2: Ja, het is voor iedereen toegankelijk. Het kost wel een paar centen. De toegangsprijs is 15 euro. Maar we hebben daarbij ook nog een beperkt orkest van 6 mensen. En we hebben van het Holland Symfonieorkest. En we hebben een sopraan en een bariton als solisten. Dus
0: dat is dan toch even benoemd bij deze. Ja, dat belooft een ontzettend mooie avond te worden. En Francis, ik bel je even op. Mooi om dit ook te horen. Maar je vraagt ook een lied aan. Vaste rots van mijn behoud van het Christelijke Residentie Mannenkoor.
2: Natuurlijk, uit de tijd van Aad van der Hoeven. Toen zat ik zelf nog niet op het koor. Maar het is met deze nieuwe dirigent is het toch weer een hele andere setting geworden. Dus ik wilde graag de oude versie nog eens horen.
0: Nou, en dan kun je toch alvast even oefenen. Voorkomende zaterdag. Net al met die van Elvis Presley. En nu deze. Dankjewel Francis voor het aanvragen. Heel veel succes.
2: Graag gedaan, jullie. Goede uitzending.

0: weer een hele andere setting geworden. Dus ik wilde graag de oude versie nog eens horen.
1: Nou, en dan kun je toch alvast even oefenen. Voorkomende zaterdag. Net al met die van Elvis Presley.
0: Ja.
1: En nu deze. Dankjewel Francis voor het aanvragen. Heel veel succes.
0: Graag gedaan, jullie. Goede uitzending.

0: only to pray.
1: Jerry Lee Lewis and I think I need to pray. Dit is de Muzikale Fruitmand op zondag 31 mei... waar Kees een berichtje stuurt met de NPO Luister-app. En hij laat weten, we zouden graag een mooi lied aanvragen... voor onze moeder die afgelopen vrijdag 80 jaar mocht worden. Lieve ma, wat een mooi feest mochten we vieren afgelopen vrijdag en zaterdag. En fijn dat we er allemaal bij mochten zijn. En ook Ben uit Australië, hij mocht er ook bij zijn. Ook via de radio en uw favoriete radioprogramma willen wij u feliciteren. Gefeliciteerd bij deze. En dank God voor al de zegeningen die hij u heeft gegeven de afgelopen 80 jaar. En natuurlijk ook Gods zegen voor de komende jaren. Dat we er lang getuigen van mogen zijn. Heel veel groetjes en heel veel liefs van Kees en Linda. En het lied dat we u graag zouden willen aanbieden, dat is deze. Dank nu alle God.

ontmoet mijn God. In de zachte stilte. U bent hier. Dat is genoeg.

NPO Radio 5, de muzikale fruitmand met muziek van Cela en Als ik u ontmoet. Ja, vanavond kun je dus een lied aanvragen. En er zijn zoveel redenen te bedenken. Voor iemand die jarig is, voor een vriend die het moeilijk heeft. Misschien voor je oma. Ja, of voor een kind. Het zou allemaal kunnen. Of gewoon een lied om iets te zeggen wat je zelf niet zo goed onder woorden kunt krijgen. Bellen kan naar 0800-3000-555. Of je stuurt een bericht met de NPO Luister-app. En een huwelijksjubileum, ja, dat is natuurlijk ook een ontzettend mooie reden om iemand in het zonnetje te zetten. En in dit geval twee personen. Want Aaron van der Linden die stuurt een berichtje met de NPO Luister-app en wil graag zijn broer Wijnand en zijn vrouw Ria feliciteren. Gisteren 60 jaar getrouwd en daarom graag een lied voor hun. Eens als de bazuinen klinken. Dit is de koor en samenzang vanuit de Sint-Joriskerk in Amersfoort.

Als de bazuinen klinken hier op NPO Radio 5 met nu een verzoek van Ellie. Ellie uit IJsselstein die vraagt een psalm aan, en wel psalm 139 vers 14. Een gebed van iemand die niets verbergt. Doorgrond mij, ken mijn hart en zie of er iets in mij is dat niet klopt. En leid mij dan toch. Zo eerlijk is die psalm. En vanavond klinkt hij dus voor jou, Ellie. Psalm 139, vers 1 krijg je er ook nog bij. Niets is al opper majesteit. Dit is het Christelijk Mannenkoor door Eendracht Verbond.

In Suriname krijgen veel ouderen en mensen met een beperking niet de zorg die ze nodig hebben. In het Emmahuis in Paramaribo wonen ouderen die nergens anders terecht kunnen. Maar het gebouw is ernstig vervallen en onveilig. Daarom komen we in actie voor een renovatie van dit verzorgingshuis, zodat het weer een veilig thuis wordt met goede zorg. Ook ondersteunen we gezinnen die zorg dragen voor een familielid met een beperking. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Suriname.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 9 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo sloeg de bliksem in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Of er schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak van de brand is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in Parijs in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer, op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman. Jury van der Geest.

Christine Dente en Breathe On Me. Het is 7:07. Dit is de muzikale fruitmand op NPO Radio 5 op de zondagavond. Wat misschien wel het mooiste moment is om even af te stemmen op een programma als dit. De week is voorbij. Ik hoop dat je een mooie zondag hebt gehad vandaag. En ja, vanavond misschien nog even nageniet met al die mooie psalmen, gezangen, andere liederen. Het mooie ook van dit programma is, het draait ook een beetje om jou. Jij bepaalt wat er vanavond klinkt op de radio. En dat kun je doorgeven door te bellen naar 0800 3000555... of door een bericht aan te vragen. Een bericht te sturen met de NPO-luisterapp. En dan mag je aanvragen wat je wil. En dan gaan wij kijken of het voor 11 uur vanavond voor jou en namens jou kunnen draaien hier in de fruitmand. Dus 0800 3000555 of een bericht met de NPO-luisterapp. Ja, dan kijk ik even op de kalender en dan is het vandaag 31 mei... de verjaardag van Jan Koetsier uit Monnikendam. En zijn vrouw Greet die wil hem graag feliciteren met een lied. En ze stuurt dit. Ze zijn al bijna 60 jaar bij elkaar. In september dan vieren ze hun diamanten bruiloft. En nou ja, vanavond dan alvast even feliciteren met de verjaardag van Jan. Dus bij deze, het Urkermannen dubbelkwartet met Daar is kracht in het bloed.

Ooit komt er een dag waarop alles wat kapot is hersteld wordt. Geen tranen meer, geen pijn, geen verlies. Het wordt in de Bijbel omschreven als een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ook Eline en Dwight Dissels zien uit naar die dag. Met alles nieuw hier in de Muzikale Fruitmand op NPO Radio 5. Leuk Antje dat je erbij bent. Je zegt goedenavond Joeri, ik luister mee naar de radio. Geniet van de mooie muziek. En ik vind het fijn om elke week naar de Muzikale Fruitmand te luisteren. Heel veel succes met de uitzending. Dankjewel Antje. Ik hoop dat je er iets moois uit mag halen. En Rini en Gerrit zijn nu 3 dagen in Noord-Brabant. En ook daar luisteren zij vanavond weer gezellig mee. Ik ga een lied voor je draaien. En als je dat zometeen hoort, dan kun je bijna niet voorstellen dat het een nummer 1 was in de Nederlandse top 40. D.C. Lewis, hij bracht het uit in 1970, Mijn Gebed. En Sabrina die vraagt het aan voor haar moeder Elsbeth en haar oma Helma. Ze herinnert zich hoe ze vroeger met haar moeder samen naar het leger des Heils ging. En dit lied, ja, dat raakte haar gelijk de eerste keer dat ze het hoorde. Dus bij deze, voor moeder Elsbeth en oma Helma, D.C. Lewis en Mijn Gebed. MUZIEK

0: Johnny Cash en Wings in the Morning. Daarvoor D.C. Lewis en Mijn Gebed.
1: De Psalm van de Week.
0: Elke zondag mag je stemmen op de Psalm van de Week. En dat is dan de psalm die zometeen om 9:45 gedraaid gaat worden. De psalm met de meeste stemmen. En vanavond is de keuze tussen Psalm 46 en Psalm 56. Psalm 46 die begint met de regel: God is onze toevlucht en sterkte. Klinkt zo. Het Holland Koor onder leiding van Jan Quintus Zwart. Psalm 46 tegenover Psalm 56, de versen 5 en 6.

Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Mannenkoor Canticum uit Gouda. Welke psalm wil je zometeen om 10:15 horen? Psalm 46 of psalm 56? Stemmen kan nu via de NPO Luister. Dankjewel Ruud voor een verzoek in deze vrijmand. Ruud Smit uit Vriezenveen die vraagt Elita voor zijn echtgenote en voor zijn kinderen. Hij wil dit nummer graag aanbieden aan hun, omdat hij ze ontzettend lief vindt. Voor hun klinkt vanavond Er ruis langs de wolken.

Soms is het leven zwaar, dan kan muziek precies dat ene lichtpuntje zijn. Laat iemand die het moeilijk heeft voelen dat je aan hem denkt, met een troostende psalm of een ander bemoedigend lied. Gebruik de NPO Luister-app of bel naar de studio 0800 3000 555.

De Geest des Heren, de samenzang onder leiding van J. van den Driest. Ja, er wordt al druk gestemd via de NPO Luister-app op Psalm 56 of Psalm 46. Ik moet eerlijk zeggen, het gaat een beetje gelijk op. Dus nou, als je nog een stem wil uitbrengen en invloed wil uitoefenen op de Psalm van de week, dan mag je nu stemmen met de NPO Luister-app Psalm 46 of Psalm 56. Dan nu een verzoek van even kijken wie die ook alweer had ingestuurd. Jan Wim uit Vlissingen, die vraagt: Gods trouw is wonderbaar aan voor zichzelf. Nou, en het is een ontzettend kort, maar ook vrolijk lied, Jan Wim. Dus ik draai hem graag voor je. Dit is het Amsterdam Stafkoor van het Leger des Heils.

Essen en zanggroep Bouw uw troon, maar ik bezing uw sterkte. En misschien ben je vanmorgen naar de kerk gegaan en neem je het gevoel dat je vanochtend had vanavond mee naar de muzikale fruitmand. Zoals het geval is bij Sjaan, want vanmorgen werd afscheid genomen van haar broer Ad. Hij is deze week overleden. En ja, vanmorgen klonk er een lied in de dienst dat Sjaan vanavond opnieuw aanvraagt. Doet ze voor zichzelf en voor haar zus Nel, zodat het nog een keer mag klinken. Ja, dus voor jullie Sjaan en Nel ontzettend gecondoleerd met het verlies van Ad, jullie broer. En ja, vanavond klinkt het lied opnieuw dat jullie vanmorgen al mochten zingen. Abba, Vader, u alleen. Vanavond in de uitvoering van het jongerenkoor Jichtojahu onder leiding van Bert Notenboom.

0: Jongerenkoor Jigdal Jahu en Abba Vader.
1: De psalm van de week.
0: Elke zondag mag je stemmen op de psalm van de week. De psalm die dan elke zondag rond 10:15 klinkt. Vanavond was de keuze tussen psalm 46... God is ons een toevlucht en sterkte. Het Hollandkoor onder leiding van Jan Quintus Zwart stond tegenover psalm 56, de versen 5 en 6. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Mannenkoor Canticum uit Gouda. Nou, en er is gestemd hoor, via de NPO Luisterp. Onder meer door Lies, die psalm 56 wil horen. En Midi stuurt, ik stem op psalm 56, prachtige psalm. Henrita, leuk dat je luistert, ook psalm 56. Betty gaat ook voor psalm 56. Henny ook 56. Robert, die zegt, nou mijn voorkeur, die gaat uit naar 46. Wim ook psalm 46, ik heb er zelf in meegezongen in het Hollandkoor. En Jan die kiest ook voor psalm 46. Zomaar een aantal reacties uit de berichten die hier binnenkomen in de stemmodule. Nou, we hebben alle stemmen geteld en met een kleine meerderheid heeft gewonnen psalm 56. De versen 5 en 6 worden nu gezongen door het mannenkoor Canticum uit Gouda onder leiding van Henry A.

0: Live gezongen in Nederland zingt door Circle of Friends. Onze schuilplaats is God. Daarvoor de psalm van de week, psalm 56.
1: Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000 555.
0: Dag Ellie, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe staat het ervoor met het truitje?
2: Ik ben met voetbal bezig en daar moet die bomba opkomen.
0: Oké. Okay. Ja, want je bent momenteel aan het handwerken tijdens de radio luisteren.
2: Ja. Meestal.
0: Ja, is dat een vaste combinatie geworden?
2: Ja.
0: Oh ja. Nou, wat leuk om even te horen wat je aan het doen bent dan tijdens de radio.
2: Oké. Okay.
0: Ja. Ja, en voor wie is het truitje bedoeld?
2: Voor mijn achterkleinzoon, die is nou 2,5.
0: Oh ja, en wat komt erop te staan?
2: Boomba.
0: En wat is Boomba?
2: Ja, zo'n tekenfilmfiguur.
0: Oké.
2: Okay. Nou, met zo'n hoedje op en een rode neus.
0: Oh ja, nou die ga ik dan nog een keertje opzoeken, Ellie. Maar je vraagt vanavond ondertussen ook een lied aan van Jim Reeves, Whispering Hope. En waarom Jim Reeves?
2: Ja, dat was toen ik nog tiener was, dus mijn jaar 17, 18, was ik daar echt helemaal, hoe zeg je dat,
0: fan. Ja.
2: Ik heb ook heel veel platen van hem gehad, maar ja, die kunnen helaas niet meer draaien.
0: Nee. Nee, dus dan is het mooi om die via de radio nog een keer te kunnen horen.
2: Ja.
0: En ik vind het mooi dat je het aanvraagt, Ellie, want ik zeg het wel vaker, wees gezegend om een zegen te zijn. Joke, die stuurt ook een berichtje met de app. En die wilt heel graag ook een lied van Jim Reeves horen. Omdat ze er momenteel doorheen zit na een niet zo goed bericht bij een onderzoek gehad. En jij vraagt dan weer een lied van Jim Reeves aan voor alle luisteraars van de Fruitmand. Dus nou, zo komt het alweer mooi samen op deze manier.
2: Ja, inderdaad.
0: Ellie, ik wens je een hele fijne avond toe. Succes met het handwerk. En Jim Reeves klinkt nu namens en voor jou op de radio met Whispering Hope.
2: Dankjewel.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 10 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keus uit 3 locaties, Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie kinderen. De explosie was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De ontploffing was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes... Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitman. Jury van der Geest.

Het is de geest die waait op de radio. The Spirit Wind van Casting Crowns. In deze muzikale fruitmand. Een lied over de geest die waait als de wind. Je weet niet waar die vandaan komt. En je weet ook niet waar die naartoe gaat. Je ziet hem niet, maar hij is er wel. The Spirit Wind, Casting Crowns. Het is 10:00 geweest. Dit is de muzikale fruitmand op NPO Radio 5. Nog een uur te gaan en misschien ook wel het beste moment om een lied aan te vragen. Zo vlak na 10 is het rustig op de lijn, dus bellen kan op 0800 30555 of je stuurt een bericht met de NPO Luisterapp. Ja, dat kan echt van alles zijn. Misschien zit je er even doorheen en haal je kracht uit een bepaald lied. En nou, dan mag je dat ook weer delen met anderen via de radio. Maar je mag natuurlijk ook iets aanvragen als er iets te vieren valt. Zoals het geval is bij Thea van der Steen. Ze zegt, morgen ben ik jarig. Morgen dan mag ik 84 jaar worden. Ik ben al 61 jaar gelukkig getrouwd met mijn man Jan. En daarom graag voor ons vaste rots van mijn behoud. Nou, dat zijn twee hele mooie redenen, Thea, om het te laten horen aan je. Het klinkt dan nu ook vaste rots van mijn behoud in de uitvoering van Deo Cantemus.

heerlijke muziek zo op de late zondagavond, waar het langzaam aan donker wordt. En dan dit lied van Lef, Jaag niet naar de wind. Het is een gedachte die teruggaat op het boek Prediker, waar staat dat alles wat je najaagt uiteindelijk wind en leegte is. En ik lees de laatste tijd vaker in het boek Prediker, en er staan heel veel andere mooie wijsheden in. Zinnen als: er is een tijd voor alles, of wat krom is, dat kan niet recht worden. Ja, dat is een hele mooie eerlijke uitspraak in. En Lef die zette het zojuist op muziek: Jaag niet naar de wind. Ja, dan nu een verzoek van Henk. Want in Bunschoten-Spakenburg, daar werden alle bewoners van de haven uitgenodigd om samen een avond te komen zingen. Ze kwamen, ze zongen, maar aan dit lied kwamen ze helaas niet meer toe. De tijd die zat erop. En Henk die vond het toch een beetje jammer. En daarom vraagt hij het vanavond opnieuw aan, zodat hij het alsnog mee kan zingen. Het is het lied Vleugels, wordt gezongen door het gereformeerd kerkkoor Urk onder leiding van Henk Brouwer. En nou, op deze manier kun je het alsnog meezingen, Henk.

0: licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid vandaag. Ja, wilt u mij helpen? Geeft u mij wijsheid vandaag.
1: Mooi om zo afhankelijk te kunnen weten dat je het niet zelf kunt. Dat je dat ook gewoon mag zeggen. Het is geen zwakte, het is geloof. Ik kan niet zonder u. Christian Verwoerd, die zong zojuist in deze muzikale fruitmand op aanvraag van Berry. Ja, en zondag, dat is voor de meeste mensen gewoon een rustdag. De enige dag in de week dat ze nou toch even rustig aan gaan doen. Maar voor één groep, en dan zeker in de kerk, is dat zeker geen rustdag, maar de drukste dag van de week. En Nelly Lamper uit Ierseke, die denkt vanavond aan hun. Want ze vraagt een lied aan voor alle dominees en predikanten die vanmorgen het woord hebben gebracht. Dat stuurt ze. En die wil ze op deze manier bemoedigen en bedanken met een lied. Dus bij deze, namens Nelly Lamper uit Ierseke voor alle voorgangers vanmorgen. Dankzij die Heer, dit is het Urkermannenkoor. Halleluja, onder leiding van Jan Quintus Zwart.

Be in her eyes, you're our family. Ja, Joke die stuurde vanavond een berichtje met de NPO Luisterapp. Goedenavond, Joeri. Ik zou graag een lied voor mezelf willen aanvragen als ondersteuning. Ik zit er regelmatig doorheen en ja, ik heb een niet zo goed bericht gehad bij een onderzoek. En nou, ze wou graag een lied horen van Jim Reeves. Joke, dankjewel voor het delen van jouw verhaal. En mooi dat je dat deelt, omdat het ook wordt opgepakt door andere luisteraars. Willeke, die zegt, ja, ik hoorde jouw berichtje, Joke. En ik zou graag een lied voor je willen aanvragen naar aanleiding van je slechte uitslag. Als het mogelijk is, dan zou ik graag een lied willen aanvragen voor je. Als ge in nood gezeten geen uitkomst ziet. Dus, ja, Joke, deze is dan voor jou namens een andere luisteraar. Willeke, ik denk niet dat jullie elkaar kennen, maar jullie zijn verbonden met elkaar via de radio, dus bij deze. Als ge in nood gezeten het hervormd evangelisatiekoor Deo Juvante uit Huizen.

Joke Buijs en Ik wil u prijzen, heer. De live-uitvoering, dat kun je horen met het applaus. Ja, het is de late zondagavond, 11:15. Leo, dank voor je verzoek. Leo uit Heemskerk, je vraagt Lita aan het favoriete nummer van je moeder. En je laat erbij weten dat ze een aantal jaar geleden, in 2024, helaas is overleden. En ze wil dit nummer graag op haar uitvaart horen, laat je weten. En ja, als je dit nummer zelf hoort, dan schiet je vol. Het brengt je terug naar dat ene moment. Mijn moeder blijft altijd bij me. Ik mis haar. Nou Leo, ik draai dit lied met alle liefde voor je. Stay with me till the morning van Vicky Brown.

hoop dat je goed heeft gedaan, Leo. Stay with me till the morning van Vicky Brown in de New London Choreo. Ja, heel mooi. Ik was afgelopen vrijdagavond in de Nieuwe Kerk in Katwijk. Het was een bijzondere editie van de Katwijkse Jongerenzang. Het was een avond georganiseerd. Ik denk dat er nou iets van 1400 jongeren waren. Volgens mij in dezelfde kerk waar ook die Katwijkse Mannenzang is, met 1600 mannen die dan zingen. Maar nu dus 1400 jongeren. En het was een thema: Loof de Heer, over verdrukking in de wereld met christenvervolging. En een van de zangeressen was Tenira Sturm. En ze zong daar echt een prachtige versie van Psalm 34. Te allen tijden loven, zong ze solo. En de hele kerk die zat vol, zat aandachtig te luisteren. En ik vond het zo mooi dat ik dacht, nou, ik zou het ook met jou willen delen als luisteraar van de Fruitmand. Dus hier is er nog een keer, Tenira Sturm, te allen tijden loven.

is eigenlijk een andere psalm. Psalm 27, wacht op de Heer. In plaats van psalm 34, te alle tijden loven. Die ik ook erg mooi vond, die ze daar dus zong tijdens de jongerenzang in Katwijk. Maar deze, ja, ook prachtig. Psalm 27 en alsnog dezelfde zangeres. Tenira Sturm, die hier zong in de muzikale fruit. Want het is bijna 11 uur. Ik heb denk ik nog wel tijd voor een verzoeklied. Een verzoeklied van Suzanne die een lied aanvraagt via de NPO Luister-app voor al haar vrienden. Suzanne die laat weten dat ze MS heeft en haar pijnen die worden steeds erger. Ja, en toch schrijft ze geen lied aan voor zichzelf, maar voor de mensen om haar heen. Ze wil namelijk al haar vrienden bedanken. Haar vrienden die heel lief voor haar zijn, die voor goede afleiding zorgen en ook er zijn voor mooie gesprekken die ze met haar willen voeren. Ja, wat mooi dat je dat doet zo, Suzanne. Dat je een lied aanvraagt voor jou en voor al je vrienden. Het lied De Goedheid van God. Ik heb een uitvoering voor je van Amanda Lok, die het zingt bij Nederland Zingt.

0: Oh, Amanda Lok en de goedheid van God. Sorry, de microfoon die stond heel even die op. Maar nou, het is ook het einde van deze zondagavond. Ik wou bedanken voor alle verzoeken die zijn binnengekomen in deze fruitmand. Ook dank voor alle berichtjes. Die was ik namelijk aan het lezen. Martini zegt, nou, tot volgende week. Gerda die zegt, nou, volgende week zou ik ook wel een lied willen horen. Wat ik dan hoorde in Katwijk. Nou, Gerda, die hou je natuurlijk te goed. Robert, die dankt voor de uitzending. Anthony en ze komen door heel veel meer andere berichten binnen. Dank daarvoor. nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Daar kun je nu alvast terecht met een verzoek voor komend weekend. Dus radio5.nl/de muzikale fruitmand. Voor nu wens ik je een hele fijne avond en nacht. En graag tot volgend weekend.
1: EO, geloof, hoop en liefde.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 11 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de rellschoppers hard worden aangepakt. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Bond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij won de massasprint in Rome. Dylan Groenewegen werd 4e. De Deen Jonas Vingegaard won voor het eerst het algemeen klassement. Hij heeft nu alle 3 de grote wielerrondes gewonnen. De Nederlander Tijmen Arendsman eindigde als 4e. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Maar een muts op, duw, briefjes in een muur. Voorspel de toekomst, maar red mij niet.
1: Laat je baard staan. Ach man, laat je baard staan.
0: Maar red mij niet.
1: Trek een jurk aan. Ach man, trek een mooie paarse jurk aan.
0: Maar red mij niet. Restaureer je kerk.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van maandag 1 juni. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de railschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij de wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS Journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolfink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij de wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwartkwalificatie. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.